Ben je bekend met de naam Martin Strel? Dat zeg je misschien helemaal niks, maar hij heeft ooit een keer een record verbroken dat ik nooit voor mijn leven zou willen verbreken. 538. Hij heeft namelijk voor zijn plezier de hele Amazone afgezwommen. En even voor jouw beeld, dat ding is 6400 kilometer lang en gevuld met echt gigantische anaconda's, elektrische alen en kaimannen waar je u tegen zegt. En uiteindelijk deed hij er 66 dagen non-stop over om de hele rivier af te zwemmen. Ja, waarschijnlijk denk je nu, wat heb ik aan dit verhaal? Nou, helemaal niks, maar de track die ik nu voor je ga draaien is...

Collins en Philip Bailey. Je hoorde Easy Lover, omdat hij zo veel werd aangevraagd. Snap je hem? Phil en Phil Collins. Ja, goed. Ik moest deze grap maken van de technische dienst die hier in de studio staan. Weet je ook gelijk waarom ze voor de techniek hebben gekozen en nooit radio-dj zijn geworden? 538, Timbaland, de nieuwste Lucas en Steve. Ze komen eraan. En dit is eerst Teddy Swims.

538 met Timbaland. Je hoorde The Way I Are. Hey, Kilian van Luijt hier. Zou jij je 10.000 euro willen winnen? Ja, toch? Ik bedoel, wie niet? Je kunt het deze week winnen op 538. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is maar één naam te noemen. Hoe precies het hoor je zo meteen. Ook Anouk komt eraan, meneer Somber. Dit is 12 to 12.

0: 538, stemmenjacht.
1: Ik vind het denk ik wel het meest irritante in de wereld. Dat je ergens niet op kan komen. Zeg maar, dat je weet, oké, ik ben op zoek naar een woord. Ik weet wat het woord is, maar ik kan het me niet uitspreken. Ik weet dat het op het puntje van je tong ligt. Heb ik ook wel eens met stemmen of gezichten van bekende mensen, weet je wel. Dat je denkt, ja, ik weet wie het is. Maar ik kom er niet op de naam. Het is exact wat we aan het spelen zijn hier op 538, in 538 Stemmenjacht. Inmiddels zijn we aanbeland bij koffer nummer 5. Daar zit een stem in van een bekend iemand. En aan jou de vraag, enig idee wie het is? Mocht je een idee hebben, meld je aan door op de knop te drukken in de 538-app of naar 538.nl te gaan. En als je dan misschien vandaag nog in de uitzending komt, hoef je die ene naam maar te noemen. En heb je dan de naam goed, dan gaan we vandoor met ruim 10.000 euro. Dus het is een moeite waard om een keer te proberen, toch? Enig idee, meld je aan door op de groene knop te drukken in de app van 538. Hoor je de Anouk, Are You Kidding Me?

nieuws van Taylor Swift. Je hoorde Patient Zero. 538. Hey, wat wil jij vroeger heel graag worden? Ik heb het je vast een keer verteld, maar ik wou vroeger heel graag piloot worden. Maar dat kon niet, want dan had je wiskunde B voor nodig. En als ik ergens slecht in was, was het wiskunde wel. Dus nou, dat wiskunde B was al helemaal niet aan mij aanbesteed. Toen dacht ik, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga de luchtverkeersleiding in. Doe ik toch nog een beetje iets in de luchtvaart. Maar ook dat kon ik niet. Nou ja, en als je echt iets kan, dan zie je waar je eindigt. Uiteindelijk bij de radio. Maar Taylor Swift, die net op 5 jaar hoorde, die had ook hele andere ambities voordat ze überhaupt in de spotlight stond. Ze wou namelijk graag gaan werken op de beursvloer. Maar goed, we kunnen stellen, ergens is het misschien ook wel een beetje geluk, want haar vermogen is inmiddels net zo groot als dat van een grote multinational bedrijven bij elkaar. Dus toch nog wel een beetje op de beurs gekomen. Door de Taylor Swift en de favorite Patient Zero van 538. Dit zijn de banners.

nieuwste van DJ Gorsha en Jason Derulo op 538. Je hoorde Michiko. En zometeen aan 3 op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst goed door te komen. Ik zie onder andere Three Doors Down voor je klaarstaan. De nieuwste Kygo, Bob Marley. Dus dat gaat denk ik helemaal goed komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met jouw kans op 10.000 euro. Heb je enig idee welke stem er in koffer 5 zit? Meld je aan via de gratis app van 538. Fijne nacht. Where is

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. In het Utrechtse Rhenen zijn twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een vergadering daar over asielopvang. Er is één iemand aangehouden voor onder andere openbaar dronkenschap. En toen er met vuurwerk werd gegooid, greep de ME in, maar de daders zijn niet gepakt. Makelaars krijgen waarschijnlijk strengere regels. De woonminister wil dat ze zich verplicht moeten inschrijven in een beroepsregister. Doen ze dat niet of worden ze eruit gegooid, dan mogen ze geen makelaar meer zijn. Nu kan iedereen zomaar aan de slag als makelaar. En zo'n register moet ervoor zorgen dat het kopen van een huis eerlijker gaat, omdat makelaars zich dan wel aan de regels moeten houden. Europa stopt per direct met steun aan Sierra Leone omdat ze drugscrimineel Bolle Jos niet uitleveren. Dat bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Het land zou eigenlijk 18 miljoen euro steun van Brussel krijgen dit jaar. Bolle Jos is in Nederland en België in totaal tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. De eerste vrouwelijke executie in 200 jaar in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd samen met haar vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Ze had eigenlijk woensdag de dodelijke injectie al moeten krijgen, maar de rechtbank wilde toch nog eens goed naar de zaak kijken. En ze krijgt hem nu dus alsnog. Dan het weer, vannacht regenachtig en een graad of 18. Morgen nog steeds veel buien, vooral in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.

0: hits hoor je op 538. Douwe Bob, note to self.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Butler. Veel onrust vannacht in het Utrechtse Rhenen. Honderden mensen verzamelden zich bij het gemeentehuis omdat daar over asielopvang vergaderd werd. Het bleef lang rustig, maar uiteindelijk moest de ME ingrijpen omdat er met vuurwerk naar de politie en het gemeentehuis werd gegooid. De daders zijn niet gepakt. Makelaars krijgen waarschijnlijk strengere regels. De woonminister wil dat ze zich verplicht moeten inschrijven in een beroepsregister. Doen ze dat niet of worden ze eruit gegooid, dan mogen ze geen makelaar meer zijn. Minister Van Wil aan de Telegraaf. Het land zou eigenlijk 18 miljoen euro steun van Brussel krijgen dit jaar. Bolle Jos is in Nederland en België in totaal tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. En als je zo tijdens de ochtendspits de weg op gaat, let dan goed op. Het zou zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat jonkies nu op zoek gaan naar een eigen leefgebied. Dan steken ze vaak de weg over, vooral als het schemert, dus tijdens de ochtend- en avondspits. Dan het weer, vannacht regenachtig en een graad of 18. Morgen nog steeds veel buien, vooral in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Zielig.
2: Weet jij al wie het is?

0: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. De grote brand in een loods in Amsterdam-West is onder controle. Er was meteen veel brandweer aanwezig om het vuur te blussen, omdat ze niet zeker wisten wat er in de loods stond. Wel weten we dat er geen mensen in het gebouw aanwezig waren. En de treinen tussen Amsterdam, Sloterdijk en Schiphol rijden ook weer. Dat treinverkeer lag stil omdat de brand vlakbij het spoor woedde. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline. Dat is de groep die Odido hackte en de gegevens van miljoenen Nederlanders buitmaakte. En vorige week hackten ze nog de FBI. Het is niet duidelijk waarom de site nu offline is. Deze week werd een 24-jarige man uit Nederland opgepakt voor betrokkenheid bij de groep. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is het nog te vroeg om te zeggen of Iran betrokken was bij de Fly Dubai-vlucht waarbij een piloot werd neergestoken. De verdachte wordt op dit moment onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël zegt dat het de bedoeling was om de vlucht te laten neerstorten en dat het een jihadistische terreurdaad was. En als je zo de weg op gaat, let dan goed op. Het zou zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat de jonkies nu op zoek gaan naar een eigen leefgebied. En dan steken ze vaak de weg over, vooral als het schemert, dus tijdens de ochtend- en avondspits. Dan het weer. Vanochtend begint regenachtig, vooral in het oosten en noordoosten. In de rest van het land is er wat meer zon en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.

Elton John en I'm Still Standing op Radio 538 op deze vroege donderdagochtend. Dat je al staat, vind ik al een compliment waard. Welkom bij 538, mijn naam is Martijn. Dit is het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Als je vaker luistert, dan weet je dat we traditiegetrouw doen. Tussen 5 en 6 ochtends blikken we even terug op de show van gisteren. Zodat je helemaal in de juiste vibe kunt beginnen aan de show van vandaag. Tim, Rick, Niels en Florentien zijn er vanaf 6 uur. En we blikken dus even terug op de leukste fragmenten van gisterochtend. Bijvoorbeeld de mop van Arie, want het was natuurlijk gisteren woensdag. Dus Arie was er weer met zijn strak gestreken witte overhemd en een verse mop onder zijn arm. Bas Smit en Nicolette van Dam waren te gast in de studio, fysiek en lijfelijk, om te praten over hun nieuwe Netflix-klus, om het zo maar te zeggen. Daarover later meer. Andy van der Meijden was jarig, dus die hing aan de telefoon. En je weet het, als je vaker luistert, in Lekker naar de Wekker kun jij bepalen wat Tim voor je draait. Kun je kiezen uit twee liedjes. En dan staat dan een badjas tegenover. Ursula won hem gisteren. En Ursula was nogal een uitgesproken luisteraar. Dat was heel leuk om te horen, dus dat hoor je zo meteen dus nog een keer. Hey, wat betreft het weer vandaag. Het is minder warm, of het wordt minder warm moet ik zeggen, dan de afgelopen dagen. Rond lunchtijd 19 graden. Later op de dag misschien 20, 21. En misschien een spatje regen.

gevulde show. Aan het begin van de donderdagochtend, dat kunnen we wel stellen. Officieel begint de donderdagochtend natuurlijk met de ochtendshow. Straks om 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien. Maar nu blikken we even terug op de fragmenten die het, de moeite van het herhalen en terugluisteren waard zijn. Die uit de show van gisteren komen. En als je vaker luistert, dan weet je, iets voor 7 kun jij je tegen de playlist aan bemoeien in Lekker na de Wekker. Dan krijg je 2 liedjes waaruit je kunt kiezen. Heel democratisch gelden dan de meeste stemmen. En dan hoor je dus vanzelf welk nummer eruit gekozen wordt. Maar als jij op het winnende nummer stemt, dus het nummer met de meeste stemmen, dan maak je kans op een badjas. Dan kun je kiezen uit een groene of een paarse. En ja, dat is jouw moment als luisteraar om even invloed uit te oefenen op de 538 ochtendshow. Gisteren was dat de beurt aan Ursula. Die kwam uit Almere, of die komt uit Almere moet ik zeggen. Maar het leek alsof je gewoon rechtstreeks met de Jordaan aan het bellen was. En het allermooiste is, dan kun je een badjas winnen. Maar zij vond badjassen eigenlijk maar niks. En ze legt zelf even uit waarom. Hou je vast, want dit is waanzinnig.

0: Ursula aan de lijn uit Almere. Goedemorgen, Ursula.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo.
2: Is dit zuster?
3: Oh, nee, oh. Mijn vader en de moeder.
1: Ja, ja, ja. Dat komen we weer, hoor.
3: Ik zie je niet zitten.
1: Oh, man.
0: Dat zul jij nooit gehoord hebben, denk ik.
1: Die heb ik nog nooit gehoord. Nee, heel ooit idee.
0: Dat vernoemd.
1: Zeker. Ja. Nou, gewoon naar mijn moeder, hè.
0: Oh, die heet ook Ursula.
3: Nee,
0: ja.
3: Petra.
1: Ja.
0: Hey, maar ik zie hier, jij komt van origine uit Amsterdam.
1: Zeker.
0: Maar jij bent, denk ik, vanwege de drukte een beetje uitgeweken naar Almere.
1: Ja, dat klopt.
0: En zit je daar al lang?
1: Sinds 2017.
0: Oh nou, dat
1: ja, dus dat is best wel een 8 jaartjes of zo. Ja. Ja.
2: Zit je nog in een bepaalde themawijk in Almere?
0: Oh ja, daar hebben ze
2: een
0: muziekwijk.
1: Ja, in muziekwijk.
2: Oh,
1: ja.
2: Leuk, leuk. En zit jij dan op de...
3: De Cello 41?
2: Op de Raccoon 38?
1: Nee, dat is de componistenwijk, jongen.
0: Oh, oh,
1: dus ik woon natuurlijk wel een beetje op 14. Stand.
0: Ja. Ja, dan zit je de chique tak, zit je.
1: Ja, de chique tak, ja.
0: Maar welke componisten heb je allemaal daar een beetje bij?
2: Oh ja. Ja, Beethoven.
1: Nou, Rimsky-Korsakov.
3: Korsakov?
1: Ja, je zou denken van, ja, dat is
2: André
1: toch wel een hele raad.
3: De andere kant.
1: Nou, weet ik niet.
2: Wie weet
1: ik veel wat je hier allemaal hebt. Weet ik het allemaal.
3: Welke jaren gescheiden met.
1: Zo is het.
0: Nou, ik moet wel even, Ursula, wij zijn, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, maar wij zijn een zoektocht gestart naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Maar ik kan me zo maar voorstellen dat...
3: Dat heel Almere wordt genomineerd.
1: Man.
2: Maar we zoeken wel van die openbare kunstwerken.
0: Jullie, jullie hebben er wel een paar, denk ik ook, of niet?
1: Ja, ja. Er staat ergens langs de snelweg een onafgebouwd kasteel, geloof ik. Nou, het wordt tijd dat ze dat afbreken.
0: Maar dan gaan ze niet meer aan de slag, hè?
3: Gaan ze mee aan de slag.
1: Ach, ja, ja, ja. Ja, ja. Zo ongetwijfeld. Ja. Wat mij betreft kunnen ze dat gewoon afbreken. Lekker huizen bouwen en een zwembad. Want er zit allemaal over te zeuren.
2: Heeft Almere geen zwembad?
1: Geen buitenbad.
2: Serieus niet?
1: Nou, daar zitten ze over te mekkeren.
2: Ze denken natuurlijk, jullie wonen daar aan dat meer, dus ga daar maar in liggen.
1: Echt. Ja, inderdaad. Water genoeg.
0: Maar het is een gat in de markt als ik dat zo hoor, een buitenzwemmer er nog meer.
2: Oh.
1: Ja, maar dan willen ze dat hier in de wijk bouwen, weet je wel. Nou, dat wordt natuurlijk helemaal niks. Dus doe dat lekker bij dat kasteel. Breek dat lekker af. En
0: maar het is
1: lekker
0: anders,
1: zwemmen met z'n allen.
0: Als de kinderen er ook gewoon heen kunnen fietsen, toch, Ursula? Dat het een beetje dichtbij
1: is. Zeker.
2: Ja. En jullie hebben toch ook Almere strand? Jullie hebben een heel strand, man.
1: Ja, iedere wijk heeft een strandje. Hartstikke leuk.
2: Wat moet je dan
1: in
2: een zwembad?
3: Ja.
1: Geen idee. Lekker in het open water.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Ursula die komt aan het Amsterdam, maar ze heeft dat Amsterdamse klaag, heeft ze wel gewoon lekker meegenomen naar Almere.
1: Zeker, zeker. Ja hoor, lekker.
0: Hey Ursula, wij hadden vandaag de vraag, zullen we Paul de Munnik draaien en zijn maatje Thomas Agda in Agda aan de Munnik met de kapitein deel 2? Of gaan we voor...
1: Nee.
0: Nee?
1: Ja, we gaan voor 2. Ja, ja, het Agda aan de Munnik, dat is helemaal niks. Nee. Nee.
0: Wat dan niet?
1: Nee, doe mij maar 2.
0: Wat vind je
1: niet leuk? Wel even een gezellig liedje.
2: Ja, dat snap ik.
1: Ja, toch?
0: Maar wat vind je niet leuk aan Agda aan de Munnik dan?
1: Als ik vreselijke muziek.
0: Ja, vind je niet leuk?
1: Ja, dat is zeker. Ja hoor, lekker.
0: Hey Ursula, wij hadden vandaag de vraag, zullen we Paul de Munnik draaien en zijn maatje Thomas Agda in Agda aan de Munnik met de kapitein deel 2? Of gaan we voor... Nee?
1: Ja, we gaan voor 2. Ja, ja, ja, het Agda aan de Munnik, dat is helemaal niks. Nee.

0: Ja, nou, die gaan we draaien, Ursula. Ja.
1: Hey,
0: vind je badjassen, hou je daar wel van? Of zeg je van, nou, laat ook maar zitten.
2: Zoek het uit.
1: Ja, die vind ik wel leuk. Die kleuren, die paars en dat groen. Denk ik, ja, moet je nou nemen. Ik zit als in de auto en dan ga ik naar mijn werk. Denk ik, ja, als ik daar zou moeten kiezen, paars of groen, denk ik, dat vreselijk.
3: We hebben niks anders.
0: We hebben niks anders.
1: Ja, ik ben altijd te laat voor de oranje. Dus,
0: Die zijn echt op.
3: Wil je liever een koffiemok dan?
4: Ja, dat kan ook.
3: Zo'n thermobeker.
4: Een thermobeker.
0: Die is ook paars.
1: Nee joh. Doe mij maar gewoon een gezellig paarse badje.
0: Oh, een paarse badje. Oké.
1: Ja, die vind ik er nog wel. Die gaat nog wel.
0: Maar wel draagrijversela.
3: Nou ja, Almere knapt er wel van op voor een beetje kleur.
1: Dat bedoel ik. Zo, ik weet je wel. Op zondag in je badjas even naar buiten. En zo. Dat kan hier allemaal nog.
3: Lekker een beetje slippers eronder.
0: Peukje erbij. Ursula, bestuur hem op. Maak er een mooie dag van. Hè?
1: Geweldig, dankjewel.
5: Het is toch heerlijk. De allerbeste luisteraars zijn de luisteraars van 5-3.

0: Als je nog een motto zoekt voor vandaag, pak dan het motto van de Swedish House Mafia. Don't you worry, child. Alles komt goed, kind. Zeker als je weet dat straks om 6 uur de 538 ochtendshow er weer is met Tim, Rick, Niels en Florentien. En je weet het inmiddels, althans dat denk ik. Tussen 5 en 6 ochtends blikken we altijd even terug op de leukste fragmenten van de show van de dag ervoor. En in dit geval was ook de verjaardag van Annie van der Meijden een heel leuk moment uit de show van de dag hiervoor. Annie was jarig, reden genoeg om even te bellen natuurlijk. Maar als je met Annie van der Meijden belt, dan weet je één ding zeker. Je weet nooit zeker hoe het gesprek verloopt. Luister mee.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou,
1: wat voor dag is het vandaag?
3: Ja, nou, ja, het is woensdag, het is 30 september. Nou, het is wel even leuk. Het is vandaag namelijk de dag waarop de meeste Nederlanders hun verjaardag vieren.
2: Ja, wat was het? 40.000?
3: 44.000. 44.000 Nederlanders zijn vandaag jarig. Ja, er zitten natuurlijk ook bekende Nederlanders tussen. En het leuke is, een van die bekende Nederlanders, die hebben wij op dit moment aan de telefoon. Voormalig profvoetballer en populair online persoon. Aan de telefoon, Andy van der Meijden. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongens.
3: Ja!
2: Ja. De koning van de snabbel, hè?
3: Is hij de koning van de snabbel?
4: Ja. Oh.
3: Maar dat is...
4: Is
3: het een officiële bijnaam, koning van de snabbel?
4: Nee, hoezo? Die maak jij nu.
5: Nou, wat het is, ik bedoel... ik zag je volgens mij weer van de week voor de een of andere... huishoudelijke zaak, weet je, dat je meubels en zo... Dat was jij toch ook?
4: Oh, dat ja, nee, zeker. Nee. Ik dacht dat je bedoelde op... hoe heet die scheids nou? Die ik van de week geholpen heb, langs de lijn. Bas Nijhuis.
3: Ja, dat
4: gaan we ook iets. We gaan wat doen.
3: Dat is de keizer van de snabbel.
5: Dat is ja. Ja,
3: ja. Ik sta daar nog iets boven, ja. Hé, hey, maar Andy, gefeliciteerd man. Wat leuk, 47.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja.
4: Ik voel me echt top. Ja, geweldig.
3: Voel je een beetje jarig ook vandaag?
4: Jawel, jawel. Melissa ligt hiernaast onder de deken, dus top man.
5: Wat ze is aan het doen?
4: Alle drie even nadenken.
3: Maar jullie liggen
4: dus
3: in bed dus.
4: Maken.
3: Ja. Jullie liggen in bed.
4: Ja, ik doe altijd 's ochtends even koffie zetten voor mijn vrouw. En dan, daarna breng ik de kinderen naar school. En dan doe ik de was. En dan ga ik koken. En dan... nee, ik doe wel de koffie zetten en de kinderen naar school brengen. En dan begint de dag. Ja, dan houdt het op. Dan doe ik niks meer de rest van de dag.
3: Maar even, want je hebt natuurlijk die populaire tv-serie. Of tenminste, Videoland-serie. Of wat is het? Waar je jou in de auto kan volgen met bekende Nederlanders. Maar dat is, daar heb je geen dagtaak aan, toch?
4: Nee. Dat doe ik gewoon één keer in de week. Dan neem ik dat op één of twee keer in de week. En dan, of soms doe ik er ook drie op een dag. Of twee op een dag. En dan hoef ik drie weken niks te doen. Dat is toch
2: dat is ook lekker. Ja. Je bent natuurlijk ook ondertussen nog met die Real Life Show bezig. Of is dat nu klaar?
4: Ja. Nou, die is nu klaar. Alles is opgenomen. Dus dan zijn we nu klaar. Dus dat is wel leuk. Wordt goed bekeken ook. Dus het is ook wel leuk om terug te zien.
3: Ja.
4: Dan zeg dat af en toe wat denken we beter gek ook. Hè. Maar goed, het is een mooie familie.
3: Maar je hebt een hoop concurrentie als het gaat om de Real Life Soaps. Want er zijn er geloof ik in totaal 18 komend seizoen.
4: Ja, nee,
3: ja, er zijn echt heel veel.
2: Jawel, zeker.
4: Er komen er steeds meer bij. Hè. Mensen vinden het mooi om te zien hoe andere mensen leven. Dat is gewoon iets, dat is weer zo raar, denk ik. Het is al wat langer op televisie, maar nu is het echt wel heel erg, die Real Life Show, nu is het heel erg populair. Dus je ziet ook gewoon, er komen er steeds meer bij. Ja, dat klopt.
3: Ja.
4: Is er 18 al?
3: Volgens mij hebben ze laatst geturfd, dat het er zoveel zijn. Dat,
2: toch? Ja, zolang het leuk is, is het leuk.
3: Maar hebben jullie als Real Life Soap makers ook een beetje contact onderling?
4: Nee. Wij zijn sowieso heel erg op onszelf. Wij houden ook niet van om naar premières en zo te gaan. Wij zitten liever op de bank en hebben een kopje koffie erbij. Nee, we vinden dat niet zo leuk. Dus wij hebben gewoon onze eigen leven.
2: Er was toch ook sprake van dat jij met Gordon samen een tv-programma zou gaan maken?
4: Maar het deed veel pijn, dus dat heb ik niet meer gedaan. Ik kon niet meer. Nee, dat was gewoon... Nee, dat was wel leuk, want ik had dat uitgezonden op YouTube, dat programma. En dat werd ook best wel redelijk goed bekeken. Maar ja, ze wilden het niet op televisie hebben. En toen later, toen ik het uitgezonden had op YouTube, toen wilden ze het wel weer hebben. En toen had ik gezegd van, ja, zoek het lekker uit. Dus dat ging niet door. Maar misschien dat er in de toekomst nog wat gebeurt met Gordon.
2: Maar er ligt wel nog iets op de plank, een format. Of bij SBS of bij RTL. Of...
4: Voor Gordon en mij?
2: Ja.
4: Nee, op dit moment niet, nee. Nee, ik denk niet. Heel eerlijk, nee, niks. Dus, maar misschien dat we doorgaan met wat we gedaan hebben. Dat kan, hè. Want dat is wel heel mooi om mensen te helpen. Want als je die reacties nog steeds... krijgen we berichtjes van die mensen die ons een berichtje sturen... van hartstikke bedankt nog en voor alles. Voor die man met die lift omhoog, weet je. Die kon niet meer omhoog gaan. Dat zijn mooie dingen.
3: Ja.
4: Dus, maar ja, we gaan maar eens kijken. Ik heb nog wel wat dingen liggen, dus voor mezelf. Dus wat ik nog ga doen, dus...
3: Ja,
4: ik ben druk,
3: Ja, en nog leuke nieuwe namen die je kan onthullen hier als het gaat om bij Andy in de auto?
4: In de auto? Nee. Timothy heb ik sowieso.
3: Oh ja, van B&B voor Liefde.
6: Oh ja.
4: Ja, Timothy is leuk. Maar, maar die ga ik pas later uitzenden. Dus voor de rest ga ik nu deze week... Oh ja, Ferry Shimoji, vrijdag. Op zijn motor.
3: Oh ja.
4: Op zijn motor. Ja, dat is ook leuk.
3: Ja.
4: Ferry op zijn motor. Ja, van goede tijden.
2: Ja.
4: Ja, dus. En dan. Ik kijk ook gewoon, zeg maar. Ik kijk niet vooruit. Ik kijk gewoon dan op Instagram. Ik hoor wat. En dan bel ik diegene of app diegene. Heel simpel.
3: Maar iedereen is altijd volgens mij wel enthousiast, toch? Om bij jou in de auto te stappen.
4: Ja. Nee, zeker. Maar ik vind het ook geweldig. Hè, dat mensen de tijd nemen om gewoon. Bij mij die gek in de auto te gaan zitten. En dan voor half uurtje, drie kwartier te gaan ouwe hoeren. En dat is hartstikke mooi. En ik vind het ook een mooie dat ze dat doen. Want ik ben dan voor die... ik ben naar de gala toch, voor die televisiering.
3: Ja.
4: Ja, dat mensen dat dan bekijken. Ja, dat waardeer ik gewoon heel erg. En de mensen die de tijd nemen die in de auto komen. Ja, zonder hun was ik ook niks geweest. Dat vind ik wel heel mooi.
3: Maar het is een heel slim concept eigenlijk. Want je zit verplicht naast elkaar. Je bent aan het rijden, dus je kunt er niet uit. Dus je kan ook echt de tijd om lang met iemand in gesprek te gaan.
4: Ja, je kan gewoon rustig over alles praten. Ja. En dat is wel het fijne. En mensen die vinden het ook fijn om bij mijn auto te zitten. Want ik laat eerst alles van tevoren zien voordat het online komt. Snap je? Dus ik ga niet uitzenden als ik geen akkoord heb met de persoon. En dat is wel heel fijn. Want daarom, en ze zijn ook wel heel vrij bij mijn auto. Want ik hoor soms dingen die de media nog niet weet. En dan zeg ik dat ook niet. Weet je wel, dat is gewoon. Want dan willen ze dat uit het filmpje hebben.
6: Maar bereid je het voor, zo'n gesprek?
5: Nou, zo te zien niet.
1: De 538 Ochtendshow.
7: Zometeen vanaf 6 uur.

0: op 538. Of ja, bijlen, best eigenlijk. Niet meer onder ons, maar wel een, nou ja, ik wou zeggen groot muzikaal oeuvre achtergelaten. Maar ik durf niet zo gauw nog een hit van West te noemen dan deze. Maar Alane dus, op 538, op weg naar de start van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur zijn Tim, Rick, Niels en Florentiner om je door de donderdagochtend heen te sleuren. En voor het zover is blikken wij nog even terug op de allerleukste fragmenten van de show van gisterochtend. Toen er hoog bezoek was, want in de studio, live en lijfelijk aanwezig, Bas Smit en Nicolette van Dam. Bas Smit en Nicolette zijn kind in huis hier, daar gaat het verder niet om. Maar ze hadden groot nieuws, want ze zijn namelijk begonnen aan een nieuwe presentatieklus. Love is Blind, een nieuwe datingserie op Netflix, die presenteren zij samen. En daar kwamen ze gisterochtend alles over vertellen in de show bij Tim, Rick, Niels en Florentien. Luister mee.
1: Dames en heren, bij ons de gast Bas Smit en Nicolette.
2: Goedemorgen. Gezellig.
1: Wat leuk dat jullie er zijn.
2: Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, nee, altijd welkom, jongens.
3: Het is hier altijd gezellig.
1: Ja, het is altijd leuk.
3: Ik vind dit zo'n fijne studio.
1: Ja, nou, dan blijf je toch lekker.
3: Ja, ik koop hem gewoon, man.
0: Ga John zo even bellen.
1: Allereerst, hoe is het met jullie? Want we hebben jullie al een tijdje niet gesproken.
2: Ja, wij gaan wel lekker. Ja. We zijn druk met Love is Blind. En er gebeurt altijd van alles in ons leven. Dus nee, maar deze ochtend even vrijmaken om naar jullie te komen. Dat is natuurlijk altijd een feestje.
1: Ja, want je zei het al. Jullie zijn druk met Love is Blind. Ja. En daar gaat dit bezoek ook een beetje over. Want vandaag is de grote dag.
3: Ja, over 40 minuten, jongens.
2: Oh, wat spannend.
3: Over 40 minuten staat alles online. Nou, niet alles. Staat er een hele batch online.
4: Ja. Oh, wat is het precies?
3: Heb je het nooit gezien?
4: Nee, nog nooit.
3: Oh, nou, zal ik het even kort...
2: Ja, vertel.
3: Nee, kijk, Love is Blind is dus een onwijs leuk concept. Dat is in Amerika al 11 seizoenen inmiddels. Dat is dat 15 single mannen en 15 single vrouwen met elkaar gaan daten zonder elkaar te zien. Dus ze zitten in een pot, dat is een heel mooie ruimte. En dan zit er een wandje tussen en aan de andere kant zit er gewoon een... iemand. Ja, zit er iemand anders. En dan ga je mee in gesprek en je leert elkaar in een... aantal dagen, misschien wel weken, leer je elkaar heel erg goed kennen. Ga je daten. Je gaat echt de diepte in. Je gaat helemaal naar elkaar op zoek zonder elkaar te zien. Dus je krijgt er helemaal voorstelling van. Dus je begint echt eerst op het karakter, op iemand zijn innerlijk, word je daar verliefd op. Nou, en dat is heel fascinerend. Dus, en dat is dan het fundament. Ja, en als je dan helemaal hotel de botel bent, ja, dan vraag je die ander te huwelijk. Dan ga je verloven en dan ga je elkaar pas zien.
5: Pas beide...
3: Ja, dan ga je elkaar pas zien. En je hebt er helemaal een voorstelling van. Dan zeg je van, nou ja, ik werk bij de radio. En ik ben Rick Romeijn en ik werk bij de radio. En ik fitness iedere dag, ik wielren iedere dag. Ik doe ook aan basketbal. Dan denk je, er komt er eentje aan. Dan komt er een van 1,90 meter. Helemaal afgetraind. Dan kom ik weer. Maar het is, je hebt zo'n leuke tijd met Rick gehad. Je bent zo verliefd. Je ziet even niet dat hij niet 1,90 is.
4: Nee, maar 1,70. Ja.
3: Ja, dat red je niet.
2: Maar mag je wel vragen van hoe lang ben je en hoe zie je eruit?
3: Ja,
2: maar dat doe je niet. Want het concept is wel eigenlijk echt om op dat innerlijke verliefd te worden. En ja, wat Bas zegt, dan komt het moment dat je elkaar ziet. En dan begint het allemaal. Want dan gaan ze naar een tropisch oord, leren ze elkaar kennen.
3: Fysiek
2: ook, want weet je, dat is toch ook wel prettig als dat een beetje lekker loopt. Ja, en dan is het van de familie ontmoeten, samenwonen.
3: Samenwonen, Utrecht.
2: Ja, schoonouders die ontmoet gaan worden. Dat zijn natuurlijk allemaal best wel spannende fases in een relatie. Ja.
3: Nee, het is echt heel mooi. Het is ook heel kijk, het is Netflix. Het is super, super mooi. Ja. En het is allemaal echt heel integer. Het is geen sensatieprogramma waarbij je denkt van... oh, er komen allemaal nieuwe influencers uit.
2: Nee,
3: dat is het
2: niet
3: allemaal
2: ordinair,
3: niet.
2: Ordinair. Totaal niet. Nee. Het is zo liefdevol.
4: En toch werken we er dan mee.
3: Nee, maar kijk, Nederland is in de wereld gewoon top 3 swipers.
4: Echt waar?
3: Ja, in Europa zijn we de meeste swipers van Europa. Ja. Oh. Ja, en daar zijn ze allemaal een beetje klaar mee. En dit gaat dus eigenlijk over van, ja, ik ben de hele tijd maar bezig met een bepaalde look waar ik naar op zoek ben. En dit is echt van, ik word eerst verliefd op de persoon en dan pas de look. En dat is wel fascinerend, want we lopen altijd op een bepaald type... persoon af, man of vrouw af. En dit is eigenlijk, we doen het even andersom. En ja, het werkt geweldig.
2: Het en ook als ze op een gegeven moment tegen het fysieke aanlopen, dan is het van, maar ik heb zo'n mooie band opgebouwd. Dat weet je, dat karakter, het persoon erachter is zo mooi. En ja, wat weegt dan zwaarder? Waar ga je dan uiteindelijk voor?
1: Je hoort ook in de trailer hoor je echt iemand vertellen van, ja, ik voel nu iets wat ik nog nooit heb gevoeld. Ik ben verliefd geworden op iemand die ik nog nooit gezien heb.
3: Ja.
1: Dat is toch bizar.
3: Maar kan je het je voorstellen? Dat je, kijk, ik denk dus dat er ook gewoon vrouwen helemaal verliefd op jullie kunnen zijn.
5: Nou, en mannen. Zeker.
3: Dat je gewoon, je hoort dan de stem, dan hoor je Florentien hier het nieuws vertellen. Denk je zo. Ja. En dan kan je helemaal... Je mooi, kan helemaal stijl. Van de stem. Maar
1: Frontine heeft als voordeel, ja, die ziet er ook nog gewoon goed uit.
3: Ja, ja, heel, joh, nee, heel erg goed.
5: Maar volgens mij heb jij jouw man ook op deze manier leren kennen.
6: Ja, ja, ja. Ja, want hij had in zijn bedrijf zochten ze een stem. En toen kreeg hij mij getipt van... Van iemand.
5: Op basis van jouw stem.
6: En toen ging die luisteren, dus had ik nog bij Sky Radio. Vandaar, ja, dat wel.
3: Zie je, ja, maar dan krijg je helemaal, dan word je helemaal
6: gevoel,
3: bang van.
6: Gevoel, je krijgt het gevoel erbij. Ja.
3: En je verhaal en hoe leuk je bent. Ja, dan is het misschien viel die op donker haar. En dan denk je, nou, maar eigenlijk vind ik dit helemaal geweldig. Nou, daar gaat het
1: Florentine
3: dus over.
1: Viel ook op donker haar, maar dat liep ook iets anders bij haar man.
6: Nee, ik val op kaal, hè.
1: Ja, oh, dat is waar, ja. Dat is zo. Hey, maar eens in, want als je het zo hoort, is het een beetje een samensmelting van een aantal formats die hier bij in dit programma dan samenkomen. Zit er ook nog een trouwaspect in? Of is dat,
2: ja, juist, joh.
1: Ook nog?
2: Ja, het gaat uiteindelijk erom dat ze voor dat altaar komen te staan en dan de grote vraag beantwoorden, ja of nee. En voor die tijd, wij hebben geen idee, productie heeft geen idee en de partners van elkaar hebben ook geen idee of er ja of nee wordt gezegd.
1: Wow.
2: Dus het moment dat ze daar naartoe lopen, je ziet die gesprekken.
5: Dan weet je het nog steeds niet.
2: Nee. Weet je het nog steeds niet. Echt bij, maar ze vertellen ook, ze leggen ook helemaal de gelofte af. En dan is het ja... Of nee.
3: Wauw. Oh, we zijn zo'n jaar bezig. Dus het is, we gaan nu gaan we kijken. Het is echt een experiment.
5: Ja. Ja.
3: Van is liefde blind? Dus we zijn een jaar geleden begonnen in die pots. Ja, en nu voor het altaar. Toen hebben ze ook voor het altaar gezegd. En nu, of niet. En nu, hoe is het een jaar later met ze? Weet je? En het is ook wereldwijd een van de meest hoge succesrates van alle datingprogramma's.
6: Mijn kinderen kijken altijd. Ja, wat leuk.
3: Maar je hebt Japan, je hebt Saudi-Arabië, je hebt... Nou, je hebt
2: wordt in 190 landen uitgezonden. Ja.
3: Wij worden ook in al die landen uitgezonden.
1: Echt waar? Maar zijn jullie daarna gesynchroniseerd?
2: Ja.
3: Ja, we worden in heel veel talen nagesynchroniseerd.
1: Oh, even een stukje van de Koreaanse Basmid.
2: Ja, dat doe ik niet.
3: Maar dat is dus heel fascinerend. Hoor je mij ineens Japans praten of Arabisch.
1: Geweldig. Dat is wel echt leuk.
3: Nee, maar het is echt geweldig, jongens.
1: Maar goed, een deel is al opgenomen. Kunnen jullie stellen
3: 90%.
1: Van... 90%. Er is een... Komt er een huwelijk uit? Of mag je dat nog
2: niet zeggen? Nee, dat mogen we natuurlijk niet zeggen. Maar bijvoorbeeld wat Bas zegt, het is echt een experiment van een jaar. De reunie moeten wij ook nog gaan draaien. Oh, moeten wij ook nog filmen. En in andere landen heb je zelfs soms bij de ontknoping van de reunie dat iemand vertelt, maar ik ben zwanger.
5: Nee.
2: Nou, dat soort dingen. Ja, het kan echt alle kanten op.
6: En wanneer is die reunie dan?
3: In binnenkort. De komende weken.
2: Ja,
3: volgens mij mochten we dat ook weer niet zeggen. Maar het gaat erover dat het is gewoon onwijs gaaf programma. Je blijft echt kijken. Ik weet zeker dat je
6: een
3: soort
6: thuis
3: komen.
6: Ja, want als ik soms meekijk, dan zit ik er helemaal ingelegd.
3: Ja, je wordt echt helemaal verliefd op sommige mannen, sommige vrouwen. En dan zie je daar een gozer zitten. En die zit een bloedknappe meid aan de andere kant. En dan zegt hij, ja, ik weet het toch niet. Weet ik van. Weet je, het gaat allemaal over interesses natuurlijk. Weet je wel, het kan over religie gaan, over politiek, over wat je lekker vindt in bed, wat voor huisdieren je hebt. Ja, het is best wel, het is echt, we zijn natuurlijk een beetje gekleurd. Kijk, onze rol is niet fantastisch groot. Hè? We gaan die reunie gaan we helemaal doen. En we hingen van de week door het hele land. Zo, alle posters.
2: Ja, ik kom er niet
5: heel
2: mee.
5: Utrecht.
2: Maar wij zijn al jaren fan van het
3: programma. Ga nog even naar Hoogkaterijnen volgende week.
2: Nee, wij zijn al jaren fan van het programma. En ook onze dochters. Dus wij hebben echt zelfs gehad als we op vakantie waren, dat we echt achter elkaar gingen kijken. Restaurants eruit gooiden. En om dan op die kamer te blijven om verder te kijken. Dus
5: mooi.
2: Ja, dat we dit nu in Nederland krijgen is wel echt te gek.
3: En ik vrees presenteren. Dat was natuurlijk ook heel raar.
1: Hoe ging dat?
3: Nou, dat was natuurlijk best heel spannend, want ik ben geen presentator.
1: Nee, maar heb je een beetje tips? Heb je tips van Nicolette gehad dan?
3: Ja, ik zat echt aan de hand. Maar toen ook in de edit, hebben we beelden gezien, was best wel wat tekst van mij was eruit gehaald. Dus daar ben ik heel onzeker van. En dan zag je Nick heel leuk helemaal praten. En dan zie je mij, zie je even voorbij komen. Dan
2: je denk, oh, nee, je deed hartstikke goed.
3: Nee, en ik had een roze blouseje aan. En ja, maar ik was heel erg gespannen.
5: Ja.
3: Dus ik begon echt te transfereren. Ja, maar het is zo mooi gedraaid. Dus het is niet met één cameraman en een gozer met zo'n opkap.
2: Nee, het is echt zo prachtig.
3: Nee, er staat gewoon 150 man om je heen. Ja, dat was wel, ik vond het echt... heel spannend, maar het was helemaal geweldig.
2: Nee, dit is hartstikke goed, schat.
1: Over 35 minuten staat volgens mij de eerste aflevering online, toch?
3: Er staan 5 online.
1: Oh, 5 meteen al.
2: Ja, eerste 5 en volgende week weer.
3: Ja, je moet hem echt even doorbingen.
2: Je kan niet stoppen. Als je stopt oprecht, dan blijf je gewoon met de mensen, met de singles in je hoofd zitten. Dat je denkt, oh, wat gaat er gebeuren? Ook de cliffhanger van de eerste aflevering.
3: Ja, de eerste schrik je wel even.
2: Is echt...
5: En gaan jullie seizoen 2 doen ook?
3: Dat weet ik nog niet. Eerst moet iedereen lekker gaan kijken als ze het leuk vinden.
5: Nou,
3: als ze het leuk vinden, dan zou het zomaar kunnen dat het doorgaat natuurlijk.
1: Maar is dit, want je zegt dit was mijn presentatiedebuut eigenlijk. Ja. Zit er meer in het...
3: Nee, ik vind dit heel erg leuk. Ik vind het heel leuk naast Niek. Maar ik heb niet die ambitie. Ik ben toch meer... Ik ben meer een radiohoofd dan een tv-hoofd. Ik ben ook gewoon... Ik drink al weken niet. Want ik denk, je krijgt zo'n bolle harsjes op die tv. Dat is echt niet normaal. De radio, kom je er nog mee weg, hè, Rick?
0: Ja, uitdelen is ook incasseren, hè? Zo werkt het wel. Bas Smit en Nicolette van Dam gisteren in de studio te gast in de 538 op de show over Love is Blind. Nu, Kensington.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All op Radio 538. Straks om 6 uur dus de 538 ochtendshow. Nu even terugblikken op het allerleukste uit de show van gisteren. En dan kan de mop van Arie natuurlijk niet ontbreken. Dus daarom is hij hier nog een keer.

0: Wat is het nou? Er komt een Chinees, die komt op de wallen. En die klopt een van die maanden aan. Hij zegt, ik wil graag even een wippie maken. Nou, zegt die vrouw, dat is goed. Ja, zegt die, maar ik heb één ding. Ik doe het wel 30 keer. Zegt je, 30 keer? Ja, zegt die, maar dan moet ik wel even, als ik geweest ben, dan moet ik even naar buiten toe, even een luchtje scheppen en dan kom ik weer terug. Maar ze zegt, Marcel, het is hartstikke stil. Kom maar op, ik geloof het niet echt, maar kom maar op. Dus die gaat aan de gang. En ja hoor, hij is klaar. Die kleedt zijn gang en die gaat naar buiten. En die komt na 5 minuten, komt hij weer terug en die gaat weer aan de gang. En dat flikt dus zo 30 keer. Denk zo, wauw, die kerel dat vol. En na die 30e keer komt hij toch niet terug. Denk ze, godverdomme, die hebben we mooi te pakken. Dus ren naar buiten toe. Ziet de collega. Sinds heb jij die Chinees gezien? Sinds één Chinees raadt net een hele bus weg.
1: Ja, Arie op de beste. Iedere woensdagochtend voor hem in de 538 ochtendshow. Straks start de donderdageditie van de ochtendshow. Na Afrojack en Hello Black.

0: met jou, want je kunt je melden als eerste luisteraar van de dag. Dat doe je door nu te bellen. 0909-30538. Wie weet word je straks inderdaad de eerste luisteraar van de dag. En win je het unieke Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. Dus veel plezier, lekker winnen, lekker luisteren naar de 538 Ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een asielprotest in Rhenen. Eerder op de avond werd er gedemonstreerd tijdens een raadsvergadering over een opvangplek. Die verliep rustig, maar later kwam een deel van de demonstranten terug en stak vuurwerk af. Daarbij werden ruiten van het gemeentehuis beschadigd. Overigens stemde de gemeenteraad voor de opvang. De piloot die gisteren werd neergestoken aan boord van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv maakt het naar omstandigheden goed. Hij werd door zijn collega aangevallen toen hij het vliegtuig wilde kapen voor een terreuraanslag. Passagiers aan boord wisten de man te overmeesteren en het vliegtuig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië. Alle passagiers bleven ongedeerd. En de overheid gaat voortaan zelf toezicht houden op makelaars. Woonminister Buchholz O'Sullivan komt met een verplicht register en een meldpunt na aanhoudende klachten over de woningverkoop. Makelaars moeten straks aan strengere regels voldoen. En bij ernstige overtredingen kunnen ze uit het register worden gezet en hun werk niet meer doen. Gaan we naar het weer. De dag start bewolkt met regen en dat blijft in het midden en oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja, Flo, dankjewel dan. De files, waar die staan, weet Rick.
4: Begin op de A7, Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord. 20 minuten vertraging. Ander op de A15, Ridderkerk-Oostvoorde bij havens 6200. Daar is de vertraging 14 minuten.
3: Nou, dan maar eens even op zoek naar een eerste luisteraar. Via 0909-30538. Voor jou de mogelijkheid om je aan te melden als luisteraar nummer 1 voor deze donderdagmorgen. Dan open je zo meteen de radioshow. En je weet, je vertrekt niet met lege handen, want voor de eerste luisteraar is een geweldig leuk t-shirt. Eerste luisteraar shirt is misschien over een paar minuten wel van jou. 0909-30538.
5: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
8: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.

een Do-Re-Mi Fa Sol, alweer een uitzendingje vol aflevering. Je steekt er niks van op, je kunt je niet ergeren. Het is nietszeggend gewauwel.

0: Crystal Ball van Keen. Dat is altijd fijn, hè, als je er een zou hebben.
1: Zo.
0: Crystal Ball, dat je even kan kijken wat de toekomst voor je in petto heeft.
1: Zou dat willen?
0: Nou ja, dat is altijd zo'n... In sommige gevallen wel, maar in heel veel gevallen ook niet natuurlijk.
1: Nee.
0: Want het is... Ik weet niet of je er vrolijk van wordt als je weet wat er overmorgen staat te gebeuren, bij wijze van spreken.
1: Nou ja, als je de liefde van je leven tegenkomt of...
0: Dat zijn de alle positieve dingen, maar...
2: Als je Paulien Cornelis heet en je bent ziek en je kijkt in de glazen bol... Ja. En je had de datum van gisteren gezien, dat je gedacht had, nou...
0: Had maar even
2: misschien
0: een
2: jaartje of 30 te vroeg.
1: Ja.
0: Ik denk uiteindelijk, hoe verleidelijk het ook is, laat maar.
2: Gewoon de dag aanvaarden zoals die is.
0: Hey.
2: En omarmen.
0: Nou.
2: En genieten.
0: Wat een mooie woorden.
2: Ja, toch? Zo is het.
0: Het is 6:08. Goedemorgen. Je bent erbij, de ochtendshow voor deze donderdag. En laten we die dag omarmen. Goed,
2: ja,
0: plan.
2: De nieuwe maand. Voor mij beginnen we een beetje aan de laatste 3 maanden van het jaar. Dat vind ik toch altijd bijzonder.
0: Je opmaken voor de donkere dagen.
2: Ja, ik heb er ook wel zin in.
0: Ik moet zeggen,
2: heerlijk.
0: Ik zat er nog niet zo in na gisteren. Door, nee, ja, we hadden natuurlijk weer zo'n warme dag. En dan heb je toch niet het idee van, ja, we naderen het einde van het jaar.
2: Nee, dat is waar. Maar...
0: Dat wordt vandaag overigens allemaal ietsje anders.
2: Ik zag toch ook voornamelijk wel op mijn tijdlijn dat... misschien ligt dat ook aan je algoritme op Instagram... dat ik langzaamaan gespamd word met alle kerstverlichting en kerstkransen. En ik vind kerst superleuk, dus dan zal dat ook ergens wel... Ik zal wel iets even van het tuincentrum volgen, waardoor Meta zegt van, hey...
3: Nou, als jij kerst leuk vindt, ik ga je zo vertellen hoe groot de kans is op een witte kerst.
1: Die kan ik ook wel vertellen, niet heel...
3: Nou, ik heb een percentage.
2: We hebben vorig jaar ook
3: er
2: nog
3: is hoop,
2: niet,
3: jongens. Er
2: we
3: is
2: hebben
3: hoop.
2: Vorig jaar niet met kerst een witte kerst. Maar we hebben wel nog gesleten afgelopen jaar.
0: Ja, het is wel even zo koud geweest. Maar jij hebt wel zo'n glazen bol dus eigenlijk, verontdekt.
3: Ja.
0: Daar komt het op neer.
3: Ja.
0: We hebben haar naam net al even genoemd. Paulien Cornelissen. Ze is gisteren op 50-jarige leeftijd overleden. Arjen Lubach die heeft daar aan het begin van zijn uitzending gisteren bij stilgestaan. Hij vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opname binnenkreeg. Cornelissen was niet alleen regelmatig te gast in zijn programma... maar ook een goede vriendin van Arjen.
4: Paulien was... een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend. En ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden... hoe ongemakkelijk ik nu hier een comedyprogramma sta te beginnen. Als een verwarde cavia. Maar ik weet ook dat ze had gewild dat we... om deze absurde, stomme en oneerlijke wereld blijven lachen. Dus dat gaan we toch gewoon proberen. Lieve Paulien, we gaan je missen.
0: Ja, er werd een hoop gehuild gisteren op televisie. Want Eva Jinek was ook vol emotie.
2: Ja.
0: Die las een tweet voor van de minister-president. Waarvan ik meteen dacht, ik hoop niet dat hij met AI geschreven heeft. Maar dat was, ze barst in tranen uit eigenlijk.
2: Ik moet zeggen dat toen het berichtje binnenkwam... ik ken haar niet, helemaal niet persoonlijk. En ik ken haar van de televisie en de slimste mensen. Het geeft me toch wel aan op de een of andere manier. Dat ik dacht, ondanks dat ze voor je gevoel ver van je weg staat... heb je toch het idee, ik heb haar dagelijks gezien of zo.
3: Ja. Gisteren is ook de slimste mens niet uitgezonden.
0: Nee.
3: Want dat is natuurlijk allemaal in juni al opgenomen. Toen ze daar nog met volle energie, ook al was ze al ziek, zat.
1: Dat wordt ook de komende periode toch wel raar.
0: Dat wordt heel gek, ja. Want vanavond is het wel op televisie. Ja, en dan zit ze er gewoon weer bij. Ja. En dan is ze heel vrolijk en heeft ze een mutsje op. En,
1: Maar je kan moeilijk haar natuurlijk... Ja. Maar je kan ook moeilijk zeggen, we gaan
2: de slimste
1: mensen
2: kan niet.
3: Nee.
0: Nee, ze waren zich er ook wel van bewust hoor, van er zit een risico in. Dat wist zij.
1: Ik neem het aan dat het al besproken is ook.
0: Ja, is besproken. En gisteren is echt met de familie overlegd van, nou, zend het dan vanavond niet uit. Laten we erbij stilstaan en dan schuift alles één uitzending op. Maar vanavond weer op televisie. Ja, pardon, Cornelissen. Gaan wij even naar René, die komt uit Kuik. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Werkzaam als servicemonteur van de airco's.
5: Onder andere.
2: Nou, ook goede zaken.
5: Ja, maar wel. Ja, vroeg op pad, laat thuis. Donkere dagen komen eraan. Inderdaad, wat ik net hoor, de laatste 3 maanden.
1: Weet je op wie jouw stem een beetje lijkt?
2: Heel benieuwd.
1: Mark van Bommel.
2: Iets lager, maar...
5: Ik denk op 7.
0: Misschien...
5: 7 de doos.
0: Maar ik hoor het ook. Nee. Het is inderdaad een beetje Mark van Bommel die we aan de telefoon hebben.
5: Nou, dat is de eerste keer dat ik het hoor.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, viel ons zo even op. Hé, maar je zit dus in de airco's, warmtepompen, cv-ketels, dat soort spul.
5: Precies, ja. Ja, dan keer de schamer aan nou in de avonduren. Dus het is eigenlijk een beetje, nou gaat het weer gebeuren.
2: Ja.
0: Maar heb jij, is het de kapotte dingen die jij doet of gewoon bij de mensen? Want ik heb altijd, ik krijg ook één keer in het jaar krijg ik zo'n airco-monteur. En die gaat dan gaat er een kap af.
2: Ja, ja.
0: En dan staat hij een half uur op een trap.
2: Borstelen.
0: Komt hij naar beneden en dan zegt hij, nou, dat is maar goed dat ik geweest ben. Maar wat hij dan uiteindelijk gedaan heeft, ik heb geen idee.
5: Ja, er zitten filters in, je kan drukken meten. Het is visuele controle.
2: Nou.
5: een stukje uitleg naar jullie ook voor. De filters kan je ook zelf tussendoor nog vervangen. Of schoonmaken. Dus op zich is het geen hogere wiskunde.
0: Nee, je kan het zelf, zeg jij eigenlijk.
5: Ja.
0: Ja. René, wij gaan jou vandaag bombarderen tot...
6: De eerste luisteraar.
0: Je krijgt van ons een t-shirt.
5: Dankjewel.
0: Is leuk, toch?
2: Als je het warm hebt, kan je ook even een shirtje aandoen. Hoef je airco niet...
5: Ja.
0: Kan je een paar dagen
5: altijd
0: later
5: komen. Altijd fijn om een reserve shirtje bij te hebben.
0: Daarom. Ja.

0: buitje. De rest van het land heeft het bewolkt, maar droog. En later vanuit het westen komt de zon erbij. Wel een stukje minder warm dan de afgelopen dagen. 20 graden. En op de weg nu, Rick.
1: 4 files en de file met de meeste vertraging op de A7. Hoorn, Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord. De vertraging 6 kilometer.

0: Flowers van Miley Cyrus. Worden die nou duurder of niet?
1: Die worden heel veel duurder door de btw-verhoging.
0: Ik kan me voorstellen dat als je op dit moment bloemist bent, dat je bij jezelf denkt, ga ik ooit nog bloemen verkopen?
1: Maar even, als jij gewoon een bosje ruikertjes koopt op zaterdag, laat me zeggen, het is natuurlijk gezellig, hè?
0: Ja, zeker.
1: De bloemist en dan dit en dat. Zo. Ik denk dat jij met gemak voor een bosje bij de 35, 40 piek kwijt bent.
0: Serieus?
1: Dat denk ik wel zeker.
2: Ik had altijd twee bosjes tulpen voor €5.
1: Ja, bij de Albert Heijn. Maar laat me zeggen, de ambachtelijke bloemist is natuurlijk niet blij met de bosjes tulpen van de Albert Heijn.
2: Nee.
1: Want dat is hetzelfde met de visboer. De visboer is niet blij met de haringen van de Albert Heijn.
0: Nee, ga je ook niet hoor, overigens. Ik ben ook niet blij met de haringen van Albert Heijn.
1: Ja, ze hebben allemaal diezelfde Deense zee gezwommen.
0: Ja,
1: de een heeft nog op de schouder getikt van de andere haring. Hey, ik ga naar de Appie. Jij hebt veel plezier bij de Spakenburgse visboer.
2: Ik lig daar zo. Misschien dat ik nog wat uitjes krijg.
1: Maar verder is het... Nee, ja, ik denk dat de ambachtelijke bloemist... dat je echt gewoon tussen de 30 en de 40 piek kwijt bent voor een bosje.
2: Ja, maar wat voor bosje? Gewoon
0: een... Nou, dan heb je wel echt een serieuze bos, hoor, voor 40 euro.
2: Nee, zeker niet.
1: Ik denk dat dat is gewoon... dan lopen ze langs die bakken, weet je wel. Dan zeggen ze, nou, eentje van die en dat.
2: Ja, ja.
1: En je moet goed in de gaten houden, want daar zijn ze natuurlijk heel slim in. Hè, omdat ze al dat groen er maar bij duwen.
0: Ja, dan lijkt het nog wat.
1: Weet je wel, een paar... zeker nu krijgen we die stokken met van die eikenbladeren eraan. Dan denk je, ja, dat vult lekker snel, maar... Ik wil kleur.
2: Ja, ja. Ja, jij bent ook een kleurig persoon.
0: Maar de truc is een beetje dat je toch van allerlei bloemen, zeg maar, of één of drie.
1: Ja, je moet altijd oneven, anders kun je niet schikken.
0: Ja.
1: Vier bloemen kun je niet schikken. Je moet er vijf hebben om te schikken.
2: Vijf om te schikken?
1: Ja, een even aantal kan je niet schikken.
2: Oh.
1: Laat maar zeggen, als wij zijn met z'n vieren zo.
3: Ja.
1: Dus wij zouden nooit goede schikkingen...
3: Dan heb je een soort vierkante bos precies. En je wil een mooie ronde bos.
1: Ja, dus dan moet je een oneven aantal hebben.
0: Oh. Je kunt ons niet schikken, is eigenlijk de conclusie.
1: Nee. Wel schrikken, dat kan je zeker
2: bij ons, maar schrikken niet is. Oké. Okay.
0: Maar de BTW is nu nog op bloemen is 9% en dat wordt straks 21%.
1: Ja, dat is toch flauw.
0: Dat zijn de plannen.
1: Ja. Laat gewoon lekker 9%, man.
0: Maar dat geldt dus ook voor de dingen die je in het tuincentrum haalt. De bloemetjes en dingetjes die in de tuin...
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat wordt allemaal een stukje duurder.
1: Nou ja, jij bent natuurlijk vervent tuinierder.
0: Ja. Nou ja, jawel, ja.
1: Wat geef jij uit per maand aan je tuin, denk je?
0: Een paar honderd euro gaat er zo in.
2: Een paar honderd euro?
0: Ja, dat makkelijk.
1: Maar ook in een septembermaand. Of juist, moet je nu kalken?
0: Ik heb toevallig nog een keer bemest. En dan wordt het zo meteen inderdaad wordt het kalken. En
1: maar wat kost een rondje mest? Dat ook een paar honderd euro.
0: Ik denk dat ik voor een rondje mest tussen de 120 en de 140 euro kwijt.
1: Ja, hier.
2: Ik wil ook wel een middagje langskomen. ik schijt je gazon vol voor de helft, hoor.
0: Maar dat is ook zo'n ding. Die mest is ook hard.

0: hartstikke duur geworden.
1: Ja?
0: Ja, dat is, ik denk dat die in de, sinds ik die tuin heb, keer 2 is gegaan.
1: Niet te geloven.
0: Ja, dat is, alles wordt onwijs duur.
1: Ja.
0: En dat geldt dus ook voor deze dingen. En dus zometeen de bloemen ook nog. Ja, we willen hier verder niet in een dip praten.
1: Nee, zeker maar, niet.
0: Weet wel dat de bloemetjes worden gelukkig opgezongen door Miley Cyrus. Hey, hoe lekker is het dan dat je hier zometeen 10.000 euro kan winnen?
1: Zo.
0: Want dat kan wel gaan gebeuren. Gisteren hadden wij een luisteraar die een beetje op jouw advies was afgegaan.
2: Nou, niet nu bij mij in de schoenen schuiven.
1: Nou,
2: ik had een vermoeden. En toevallig dacht ik aan dezelfde persoon als dat de kandidaat dacht.
0: Jij zei eergisteren bij ons op de radio, het zou ook wel eens een man kunnen zijn.
2: Ik dacht heel duidelijk een kinderstem te horen.
0: Ja.
2: Ik ben natuurlijk, ik heb zelf kinderen.
0: Oh.
2: Je hebt natuurlijk ook dat filmpje gezien dat mijn zoon 50 stemjacht. Die herkende ik ergens ook niet meteen. Maar
0: die verdraaide zijn stem ook een beetje.
2: Ja, die wilde graag Rick nadoen. Ik zeg, nou, houd alsjeblieft alleen maar die stem. Maar verder niet.
1: Nee, want ik heb natuurlijk wat. Ja, ik snap wat je wilt.
0: Maar de grap is, Frank en Arjen, die dachten dus ook dat het Bender was.
2: Oh. Is het dat dan ook niet? Heeft de jury wel naar het goede memootje gekeken?
0: Het is niet Bender.
2: Oké, nee. Nou ja, dan blijven we zoeken, jongens.
0: We gaan verder zoeken op weg naar die stem in de vijfde koffer. 10.000 euro zit erin. En verder vanochtend onder andere eventjes vooruit blikken op de wedstrijd van vanavond. Want het Nederlands elftal komt in actie. Speelt, het is een beetje een gekke periode.
1: Vanavond?
0: Ja.
2: Ja, tegen Griekenland.
0: Tegen Griekenland wordt het gespeeld.
3: Ja, dat is een hele spannende wedstrijd, want Griekenland staat voor.
0: Ja, Griekenland staat nu bovenaan de pool.
3: Ja,
0: het zou lekker zijn als ze deze wedstrijd winnen. Hoe we het ervan afbrengen tegen de Grieken, tenminste de verwachting daarvoor. Bespreken we even later vanochtend hier in deze radioshow. Sjoerd Sjoerdmans van het AD wordt even geraadpleegd.

0: aangebracht. Hey Flo, wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Nou ja, de handvraag dus. Hè. Hoe groot is de kans op een witte test?
0: Ah, daar gaan we het over, zo meteen over hebben. Leuk. En je maakt kans op de badjas. Gaan we zo meteen weggeven. En lekker naar de wekker. Stem even op een van de twee liedjes via de app van 538. En win hem in groen of paars.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
7: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
11: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
15: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Is dit het?
20: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
23: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
24: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
25: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
24: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
23: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal. 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Ja, goedemorgen, de ochtendshow en het weer voor vandaag. In het oosten af en toe een bui. De rest van het land heeft het bewolkt, maar wel droog. Later vanuit het westen wat zon en de temperatuur 20 graden vandaag. En dan de files. Ja. Rick, waar staan ze?
27: 15 files. Begin op de A7 Hoorn. Zaanstad bij Purmerend Noord. Een uur en 22 minuten vertraging. A15 Ridderkerk Oostvoorde bij Havens. 6200. 23 minuten vertraging. En de laatste staan 16 Breda Rotterdam bij Dordrecht Centrum. De vertraging 21 minuten.
19: En zo is het 4 over half 7 geworden. De hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
28: Goedemorgen. In Rhenen heeft de ME gisteravond moeten ingrijpen bij een asielprotest. Het gemeentehuis raakte beschadigd door vuurwerk. Er is één man aangehouden. Eerder op de avond was er ook een protest en dat verliep wel rustig. Een bizarre wending bij de executie van de ter dood veroordeelde Christine Pike in Amerika. Ja, na 2 dodelijke injecties leeft ze 3 uur later nog steeds. Dat zeggen haar advocaten. Journalisten werden weggestuurd, maar hoorden Pike nog snurken. En volgens Israëlische premier Netanyahu is het nog te vroeg om te zeggen of Iran betrokken was bij de Fly Dubai-vlucht, waarbij een piloot werd neergestoken. De verdachte wordt op dit moment onderzocht in Saoedi-Arabië. Met de neergestoken agent gaat het naar omstandigheden goed. Ja, die passagiers van die Fly Dubai-vlucht die stonden echt doodsangsten uit. Ja. Toen hun toestel dus in 30 seconden een duikvlucht maakte van meer dan 4 kilometer. Hè?
19: Niet normaal.
29: Ja, het probleem was voor mij, gelukkig waren er een aantal piloten aan boord. Zaten als passagier.
19: Zaten 2 piloten achterin,
29: ja,
19: het schip.
29: Maar door die spontane daling was er even een snoertje gebroken. Tussen de cockpit en een vleugel. Nee, dus dat was nog even de uitdaging om die kist toch nog goed aan de grond te zetten.
19: Ja, ja. Het is nog spannend geweest of het sowieso zou
28: lukken. Hebben die mensen...
29: Maar ik dacht nog, al die cockpitdeuren zitten toch tegenwoordig met zo'n cijferslot. En die zijn toch helemaal, na de aanslagen van 9-11, hebben ze dat toch helemaal...
19: Ja, jawel, maar het personeel van dus elke steward en stewardess, die kan daar gewoon naar binnen.
29: Ja, maar dat was in dit geval, want de deur stond open.
19: Ja.
28: Die piloot die dus aangevallen werd, die heeft dus nog wel om hulp kunnen roepen.
29: Oh, die had zelf de deur open gedaan.
28: Ja, en toen, nou, dat heeft die andere piloten die achterin zaten, die toevallig in die vlucht zaten, die hebben dat gehoord. Die zijn gelijk naar voren gerend. Maar dat is dat helemaal fout kunnen aflopen natuurlijk. Ja, het is alweer 16 jaar geleden dat we een witte kerst hebben gezien. En dus is onderzocht door Metro Nieuws hoe groot de kans is, komende kerst krijgen we een witte kerst.
19: Nou, wat is de kans, Florentien?
28: Nou, statistisch bedraagt de kans 7%.
19: Ja?
28: Ja, nou, een paar sneeuwvlokken op eerste kerstdag, dat telt natuurlijk niet mee. Want een echte officiële witte kerst...
29: Wanneer is dat?
28: Ja. Nou, dat is dus als het in de beeld, zowel eerste als tweede kerstdag, als daar een gesloten sneeuwdek ligt.
19: Maar wat is toch iedere keer... Ik bedoel, het land is groter dan alleen de beeld. Waarom is het iedere keer... Waarom moet het precies in de beeld?
28: Het midden van het land.
29: Dat is het midden van het land.
30: Maar de beeld...
19: Maar is de beeld wel het midden van het... Dat wordt altijd geroepen. Volgens mij is de beeld...
29: Nee, volgens mij is dat meer bij jou in de buurt ergens.
19: Volgens mij is de beeld helemaal niet het midden van het land.
29: Ergens in de bossen tussen Nijkerk en Putten.
19: Er staat volgens mij ook ergens zo'n paaltje. Ja, dat staat het middelpunt van Nederland.
29: Ja. Ja. Wel leuk om die gewoon ook 2 meter te verplaatsen op zaterdagavond.
19: Dat het hele land opeens scheef komt te liggen.
28: Nou ja, bijvoorbeeld in 2010 was de laatste, maar ook in 2009. Dus dat waren 2 mooie jaren met een witte kerst. Maar goed, de kans is klein hoor. 7%.
30: Ik vind wel sneeuw
27: echt heel gezellig.
5: Ja. Nou, ik vind altijd met sneeuw, als het valt is het leuk. Maar zodra het er ligt, denk je bij jezelf, alleen maar last van.
27: Het moet een dagje of 4, 5 liggen en dan weg.
5: Ja, maar het is 2 uurtjes mooi. En dan wordt er overheen gereden. En dan, en dan wordt het gewoon een vieze, plakkerige bende.
29: Ik vind het zo grappig wat het doet met de akoestiek in de straat.
5: Dat is wel waar.
29: Dat is zo apart. Zeker vele luisteraars met ons die 's nachts al opstaan en naar hun werk gaan en naar de auto lopen.
27: Je weet hoe het klinkt.
29: En je loopt dan door zo'n straat heen. Dan hoor je dat helemaal, dat gedempt. Een soort isolerende werking van de akoestiek.
5: Op de Goudsberg, in de bossen bij Lunter op de Veluwe, daar is het middelpunt van Nederland.
28: Nou ja, goed, in het westen is de kans kleiner. 1 in de 25 jaar. In het oosten 1 in de 11 jaar. Maar dus worden nu 125 jaar metingen gedaan. Hoeveel officiële witte kersen denk je dat er geweest zijn?
27: 125?
29: Ik denk 10.
27: Nee, wat is het? 7 met 9.
5: Nou, dan ga ik ietsje hoger zitten. 13.
28: Nou ja, 8.
5: 8 maar.
28: Ja, Rieke, dus eigenlijk,
5: dat zijn er echt heel weinig.
28: Ja, heel weinig, ja. Nou dan, het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Want hij liep namelijk gisteren boos weg bij een training. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Ja, en Ronaldo zegt op Instagram dat hij op een later moment wel gaat reageren en precies vertelt waarom hij wegliep. Maar er wordt dus gezegd, uit onvrede met het beleid van die bondscoach, dat hij de hele tijd geen speeltijd kan garanderen.
5: Ja, er wordt ergens gezegd dat hij een soort van druk op het team legt ook. Hè? Elke bal naar hem moet en dat hij echt wel een beetje... Nou ja, hij is niet goed voor de sfeer op dit moment.
28: Nee.
5: Maar daar zijn ze vanaf. Flo, dankjewel eventjes voor zover. Wij gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker.

0: record breken in het liedje van Ella Langley. Want in de Verenigde Staten 23 weken op nummer 1 met deze plaat. En het lijkt erop dat ze daar nog wel even staat. Want nog steeds zeer populair. Choose in Texas.
1: Lekker na de wekker.
0: Wij zijn even benieuwd wat we zo meteen voor je mogen draaien. We hebben twee liedjes klaarstaan. En een van die twee is zo meteen helemaal op de radio te horen. Maar jij bent daarin de doorslaggevende factor. Als je via de app van 538 even zou willen laten weten of je liedje 1 of liedje 2 het leukst vindt. En dat doe je heel makkelijk door een 1 of een 2 deze kant op te sturen. Dan maak je automatisch kans op de ochtendshow, badjas. Dus je doet het stemmen, doe je niet voor niks. Laten we beginnen met deze dag in het jaar 1982. Sony presenteert de eerste cd-speler ter wereld. Ja, wij dachten natuurlijk altijd dat het Philips was. Maar Sony had volgens mij als eerste de speler. Ja. En Philips had, die had wel mee ontwikkeld natuurlijk. Want het is een deels Japanse, deels Nederlandse uitvinding. Maar Sony kwam als eerste op de markt met zo'n apparaat.
2: Volgens mij is het schijfje ooit bedacht dat het kon 75 minuten op. Dat had te maken met een of andere symfonie, toch?
0: Die 74 minuten. Ja. 74 minuten en de 9e symfonie van Beethoven.
2: Precies.
0: Die moest erop kunnen. Dat was het favoriete muziekstuk volgens mij van de directeur van Sony. En die zei, als die er niet op kan,
2: dat is het
0: niet. Dan gaan we er niet mee, in zee.
3: Dat de vrouw was inderdaad, toch?
0: Ja, zoiets. Maar
3: de vrouw van de directeur van Sony. De
0: vrouwen zijn vaak doorslaggevend hierin.
3: Ja, en gelukkig maar.
0: Ook een mooi verhaal, dat het gaatje midden in de cd is net zo groot als een dubbeltje vroeger in Nederland. Dat is echt letterlijk dezelfde maat.
3: Oké.
0: Okay. Was toch een kleine knipoog. De eerste Nederlandse band trouwens, die naast muziekcassette en LP een album op cd uitbracht. Dat was Doe Maar. Dat was het album Virus. En daar stond onder andere dit liedje op.

enzovoort, enzovoort. Helemaal luisteren naar deze plaat kan wellicht zometeen als je je stem uitbrengt op Doe Maar. Dan stuur je een 1 deze kant op en is je stem voor die Nederlandse band. Maar op deze dag in het jaar 1990 is Goede Tijden Slechte Tijden voor het eerst op televisie. En ja, uit Goede Tijden Slechte Tijden komt onder andere het drietal Linda, Roos en Jessica op

een keer in het Nederlands gezongen allebei. Wat is de leukste plaats van deze twee? Is dat één nacht alleen van Doemar? Dan stuur je ook een 1 naar de studio van 538. Vind je nou Ademloos van Linde, Roos en Jessica net wat leuker op deze vroege donderdagmorgen? Dan is een 2 wat je deze kant op kan sturen. En dan is je stem voor dat drietal

0: Een liedje van Doe Maar, in verband met het album Virus, was het eerste Nederlandse album dat verscheen op de compact disc.
1: En dat schreef je Vier en dan Us, toch?
0: Ja. Het voor Us. Maar het, in Nederland was het Virus. En daartegenover hebben we uit Goede Tijden Slechte Tijden, want vandaag op deze dag voor het eerst op televisie in het jaar 1990, Linda, Roos en Jessica en het liedje Ademnood. Petra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, uit Dirksland. Hey.
2: Dirksland, het mooie groene Heuvelvlakke.
0: Ah, dat is de plek waar we Dirksland kunnen vinden. Maar jij zegt mooi, is een leuke plaats, ja, Dirksland?
2: Absoluut, absoluut. Een heel gezellig, midden op een eiland, dus altijd mooi.
1: Het is een beetje Ouddorp, is toch een beetje de hoofdplaats van het...
2: Heel goed. Ja, toch? Je bent op de hoofd,
1: Leuk stadje.
0: Maar als jij de boodschap, zeg maar, de grote boodschap, of in ieder geval...
1: De boodschap doe je gewoon thuis op de
3: wc.
0: Als jij even wil shoppen, dan ga je naar Ouddorp.
2: Ja, inderdaad. Wel heel veel toeristen zomers, maar heel gezellig altijd.
1: Maar eventjes, aan de ene kant, ik kan me altijd voorstellen als je in dat soort orde woont, aan de ene kant heb je de toeristen nodig, want die brengen de centjes, maar aan de andere kant zwaai je ze ook het liefst uit toch weer, dat je denkt, hop, wegwezen, het is nu weer van ons.
2: Nee, joh, geef lekker een beetje reuring in de brouwerij, heerlijk.
1: Kijk.
0: En dat kan geen kwaad, denk ik, daar bij jullie. Beetje
2: reuring. Nee hoor.
0: Nee.
2: Absoluut niet, nee.
0: Hey Petra, jij zit in de inside sales.
1: Zo.
2: Nou, ik doe inside sales voor, wij zijn Hoyer. Wij vervoeren alles wat vloeibaar is. En we hebben dus tankcontainers.
0: Ja.
2: En ja, ik zorg ervoor dat dat zo'n beetje van A naar B komt heel over de wereld.
0: Maar wat zijn inside sales?
2: Wij doen dus offertes maken en dat soort dingen. Wij gaan niet echt naar de klanten toe.
0: Nee.
2: Maar wij ondersteunen de area sales managers met op het maken van offertes. En dat zorgen dat alles in goede banen leidt.
0: Ja, wat vervoer je? Want je zegt, als het vloeibaar is.
1: Van bier tot vet tot aan melk.
2: Ja, absoluut. Maar ook de chemische spullen natuurlijk. Kijk, rubber is eerst natuurlijk vloeibaar. Dus ja, dus echt, je kan haast overal aan denken en het is wel vloeibaar geweest.
0: Als het in een tankwagen past, dan kunnen jullie het vervoeren. Dat is eigenlijk wat het op neerkomt.
2: Absoluut, absoluut. Voor ieder probleem een oplossing.
0: Nou, kijk, hoor eens eventjes wat een servicegerichte medewerker.
3: Wordt in één tank wordt de ene dag daar bier in vervoerd en de andere dag melk? Of maak je...
2: Nee, daar hebben we speciale voedseltanks voor natuurlijk. Die worden speciaal gereinigd. Dus nee, dat komt helemaal goed hoor. Wees maar niet bang dat je bier naar melk smaakt.
0: Nee, nou, ik heb wel eens een biertje op het terras dat ik denk, nou, hier heeft gisteren nog rubber in gezeten. Deze
2: maar dat ligt aan merk.
0: Ja. Hey, Petra, wij hadden vandaag als optie hadden wij Doe Maar. Dat was de eerste, Eén Nacht Alleen. En daar stond tegenover Linda, Roos en Jessica met Ademnood.
2: Nee, doe maar.
0: Is dat? Absoluut. Doe maar.
3: Doe maar.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Is dat een beetje jeugdsentiment?
2: Ja, dat zeker wel. Nou. We gingen vroeger natuurlijk helemaal uit ons pannetje op die muziek.
0: Ja. Nou, we gaan hem voor je draaien, want de meeste stemmen waren voor dit liedje van Doe Maar. Dan is nog wel even de grote vraag. Wil jij een groene of een paarse badjas?
2: De paarse.
0: Oké. Okay. Die gaan we jouw kant op laten komen. Ja, in dit geval had roze en groen ook wel leuk. Want dat waren volgens mij de kleuren van het album, toch? Roze en groen. Maar sowieso van Doe Maar.
2: Absoluut. Ja, dat mag ook, hoor.
0: Nee, het wordt een paarse. Want roze hebben we niet. Hey, Petra, maak er een mooie dag van vandaag, hè?
2: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Merci. Nou, daar is hij dan. Helemaal op de radio. Want de meeste stemmen voor Doe Maar. Eén Nacht Alleen.

0: 8, alleen bij 58 in de ochtendshow. Leuk, lang niet gehoord deze plaat op de een of andere manier van Doe Maar. Vandaag op deze dag kwam de eerste cd-speler.
1: Awoei! Dat deed hij toch altijd? Awoei, en die vrienden.
0: Oh ja?
1: Dat zat al in al die Doe Maar liedjes.
0: Oh, dat is me nooit
1: echt... En awoei.
0: Awoei.
1: Awoei.
0: Awoei.
1: Ja, awoei.
0: Oh.
1: Nooit opgevallen?
0: Nee.
2: Mij ook niet, terwijl ik echt helemaal grijs heb gedraaid.
1: Ja, kan je nagaan dat je dan nu toch alsnog een awoei...
0: Awoei?
1: Ja, awoei.
2: Oh, dan ga ik even anders luisteren.
1: Ja, doe maar.
0: Het is me nog nooit opgevallen, wat grappig.
1: Nee.
0: Nee, nee, echt niet.
1: Ik zal even een stukje opzoeken.
0: Ja, we zoeken even de awoei op. Straks hier in de ochtendshow onder andere Lily Allen, Bruno Mars komt eraan, Stemmenjacht en meer.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
3: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is Beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
11: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
17: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
16: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
17: Ja toch?
16: Kijk op wakkerdier.nl.
14: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven.
5: Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
21: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
23: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Rhenen heeft de ME gisteravond moeten ingrijpen bij een asielprotest. Het gemeentehuis raakte beschadigd door vuurwerk. Er is één man aangehouden. En eerder op de avond was er ook een protest. En dat verliep wel rustig. De regering gaat voortaan zelf toezicht houden op makelaars. Woonminister Buchholz O'Sullivan komt met een verplicht makelaarsregister en een landelijk klachtenloket. Aanleiding zijn de vele klachten over oneerlijke verkooppraktijken. Makelaars die zich niet aan de regels houden, die kunnen straks uit het register worden geschrapt en mogen dan hun beroep niet meer uitoefenen. En de website van hackersgroep Shiny Hunters is officieel offline. En dat is de groep die Odido hackte en de gegevens van miljoenen Nederlanders buit maakte. En vorige week hackten ze de FBI. En het is niet duidelijk waarom de site offline is. Deze week werd een 24-jarige man uit Nederland opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep. Gaan we nog even naar het weer. De dag start bewolkt met regen. En dat blijft in het midden en oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files en waar die staan bij Drek.
24: 29 files, begin op de A7 Den Oever-Zaanstad bij Purmerend Noord. Een uur en 19 minuten vertraging. A16 Terbrechtseplein, Ridderkerk bij de Van Brien Noordbrug. 36 minuten vertraging. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. De vertraging daar 26 minuten.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Wat je nu hoort is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: 538. De 538 Stemmenjacht.
30: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Harris is hier. Satisfy.
1: Dit programma is al gek genoeg.
2: Ja.
1: En dan hoef je echt niet gekker te doen. Als je gewoon jezelf bent, dan word je eigenlijk al buiten gearresteerd.
3: We rijden met je mee.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
2: 8 over 7 op deze 1e van oktober, donderdagmorgen. Nieuws voor vandaag. De extra handreikingen van het kabinet aan de Kamer... die hebben nog niet geleid tot de gewenste begrotingsdeal. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen... die vinden dat het werkende deel van Nederland... te veel belasting moet gaan betalen. Ook is kritiek op het nieuwe Box 3-plan... waarvan een kleine spaarder volgens velen de dupe gaat worden. Minister van Financiën Elko Heijnen reageert erop bij de NOS.
3: Ik heb de Kamer goed gehoord. En ik vind het goed dat het debat nu over de inhoud gaat. Waar leg je percentage, waar leg je schijfgrenzen? Veel beter dan de debatten die we tot nu toe hadden... Namelijk links, rechts, dat we elkaar allemaal niet aardig vinden. Het gaat nu over de inhoud. Daar moet de politiek over gaan.
2: Ja, ja, dus de sfeer is goed. Alleen het akkoord is nog ver weg. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dan Eva Jinek. Die las het bericht van Rob Jetten voor... dat hij op X plaatst naar aanleiding van het overlijden van Paulien Cornelissen. Tijdens het voorlezen werd ze toch overmand door emoties.
4: Ik denk dat het een tweet was. Wat een ontzettend verdrietig nieuws. Tijdens De Slimste Mens leerde ik Paulien voor en achter de schermen kennen... als scherp, grappig en ontzettend lief. Ik koester een mooie herinnering aan onze gesprek... en haar geweldige gevoel voor taal en humor. De strijd tegen kanker mocht ze niet winnen. Maar de impact die ze heeft gemaakt... met haar woorden, verhalen en voorstellingen leeft voort. Wil je nog iets voorlezen, Maaike?
5: Zo is het, ja.
2: Ja, Eva, ze overmand.
6: Iedereen was wel een soort landelijke shock.
2: Nou, dat komt ook een beetje. Herman van der Zand had volgens mij nog geen week geleden...
6: Dat het best wel goed ging.
2: Die had een interview gegeven. Ja, het gaat naar omstandigheden. Gaat het wel goed met haar en ze is onder behandeling. Maar waardoor je een beetje het idee kreeg van... nou ja, ze hebben het onder controle.
6: Is ook, ze had ook een nieuwe theatertour gepland... die voor mij deze maand van start zou gaan, et cetera. Dat gaf ook alles aan. Van, joh, ze geeft er zelf niet in ieder geval aan toe. En
2: als dan opeens het bericht komt... Ja. Eigenlijk out of the blue van... ja, ze is er niet meer. Dat is wel...
6: Gaan wij toch meemaken dat kanker onder de... Onder de griep valt, zeg maar.
2: Nou, niet onder de griep.
6: Maar... Er zijn zoveel varianten in die hoedanigheid. Er zijn natuurlijk al waanzinnige stappen gezet, hè?
7: Jawel, natuurlijk. Maar dat je naar de dokter gaat... niet dat je neemt jezelf, nou, mijn doodsvonnis is getekend. Nee. Maar, snap je?
8: Ja, er komt nu een soort golf aan huidkanker ook. Hè, van al die mensen die dus vroeger te veel in de zon hebben gelegen. Ja. En daar helemaal geen rekening. Dus dat is nog helemaal niet onder controle, hoor.
2: En het Nederlands elftal speelt vanavond de derde groepswedstrijd... tegen de Nations League, uit tegen Griekenland. Bondscoach Xavi die wil verbetering zien van het Nederlands elftal. Met name in de eerste helft. Omdat daar het Nederlands elftal tot op heden steeds wat tegenviel.
9: We need to play a bit better. We understood better in the second half. Than the first half in both games that we played. So we try to do this continuity since the beginning. Let's see if we have the capacity.
2: Ja, al dus onze bondscoach toch nog steeds even wennen dat het allemaal in het Engels gaat.
9: Yes.
6: Ja, de voertaal is nu ook Engels in het Nederlands elftal.
2: Oh ja,
6: alles wordt in het Engels besproken.
2: Dat is zeer irritant.
6: Het grappige stond ook in de Sjoerd Mansour, die spreken we straks natuurlijk, heeft de column geschreven, dat het gras op de trainingsvelden wordt nu ook op een bepaalde manier gemaaid.
2: Op zijn Engels?
6: Alles links. Voor Xabi, omdat hij dan beter zijn oefeningen tot zijn recht kan laten komen. Hij heeft bepaalde oefeningen die in een vakverdeling met hoe het veld gemaaid is, beter tot z'n recht komen.
7: Ik geloof dan ook in die gekkigheid.
2: Ja, aan de andere kant, toch? Stel nou dat het werkt.
6: Ja, dat is fantastisch.
2: Alleen al voor hem en voor de spelers dat ze het idee hebben van... joh, we doen er echt alles
6: wat
2: aan.
6: Wat hij ook heeft ingevoerd is voorheen moest iedereen altijd op een bepaald moment eten. En als je er dan niet was, moest je weer een mop vertellen.
2: Oh, ja, maar die verstaat hij niet natuurlijk, die mop.
6: Nee, maar hij heeft nu gezegd, ook na wedstrijden, et cetera... van joh, weet je, er is gewoon een buffet... en bepaal even lekker zelf wanneer. Dat is in de Zuid-Europese landen ook meer traditie. Ja. Bepaal zelf wanneer je
7: dat zijn volwassen gasten, toch?
2: Ja. Ja, en hij doet ook. Die opstelling doet hij echt pas heel kort van tevoren.
7: Dat is fantastisch. Dat is echt zo supergoed.
2: Het schijnt dat die spelers dat helemaal niet zo vervelend vinden.
6: Nee,
2: dat ze eigenlijk allemaal in de veronderstelling zijn van... nou ja, we gaan zo meteen spelen.
6: Ja. Ja.
2: En je hoort eigenlijk pas, ik geloof, een uur of twee uur voor
6: twee
2: de wedstrijd...
6: Voor,
2: hoor je van, sorry jongen, je zit op de bank.
6: Je kan gewoon lekker
7: ik hoor dat hij net als vroeger bij de

0: En dat kan je ook maar het beste doen. En smile op deze donderdagmorgen. 1 oktober is het, 7:15. Morgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou.
1: Wat voor weer wordt het vandaag?
0: Nou, dat heb ik net verteld. Maar in principe gewoon best een aardige dag. Maar wel ietsje minder warm dan de afgelopen dagen. Dus we gaan een stapje
2: prima toch?
0: Ja, het was ook wel heel erg warm natuurlijk.
2: Grappig is, ik zat gisteren even in een zinloos moment van mijn leven te scrollen door de tijdlijn heen.
0: Ja.
2: En toen kwam ik... Ik volg Jeroen van Veen, sponsorloper, vriend van de show.
0: Ja, vriend van de
2: ambassadeur
0: show.
2: Van het Maxima Centrum.
0: Een half gek.
2: Dat zijn de woorden van Rick.
0: Maar even ter verdediging van Jeroen, op de goede manier.
2: Op de goede manier.
0: Gek, op de goede manier. Ja.
2: Een man die zich zo inzet voor het geld inzamelen tegen kinderkanker, dat alleen maar hulde. En toen zag ik hem, hij doet eigenlijk altijd iets, hij zoekt uitdagingen qua hardlopen. Hij heeft hier natuurlijk weer 538 kilometer op de loopband gelopen.
0: Waarvan wij van tevoren met z'n allen zeiden, dat gaat hij nooit volhouden.
2: Hij gaat voor mij over een maand, gaat hij het Pieterpad hardlopen, dus 500 kilometer. En nu zag ik, hij gaat volgens mij morgen.

0: stelling.
1: Ja, laten we het even aan onze vriend Jeroen zelf vragen. De sponsorloper Jeroen van Veen. Jeroen, goedemorgen!
2: Ja, jongens, leuk. Goedemorgen. Hoi, hoi.
1: Jeroen, wat heb je nou weer bedacht, man?
2: Ja, jullie bellen me bijna wakker, wist je dat?
1: Oh,
2: ik ben net wakker geworden. Nee, is alleen maar hartstikke leuk. Ik ga hardlopen, ja. En
1: goh.
2: De Last Man Standing. Het heet ook wel de Backyard Ultra. Misschien zeggen wat meer luisteraars dat. Maar het gaat erom dat je rondjes rent van 6,7 kilometer.
1: Nou, dat is te doen, toch?
3: Ja, dat voelt als...
2: Ja, dat is heel mooi. En je hebt daar ook 1 uur de tijd voor. Dus als je...
1: Dat is ook te doen.
2: Dat is heel erg te doen. Als je heel snel wandelt, zou je het eventueel kunnen halen. Oh, ja. Alleen het enige probleem is, het gaat over doorzettingsvermogen, endurance. Het gaat erover dat elk uur gaat er een fluitje af. En dan moet je weer aan de start staan.
1: Ja.
2: En dan ga je weer 6,7 kilometer rennen.
1: Maar even, is dat iedere keer dezelfde 6,7 kilometer?
2: Ja. Het is eindeloos. Het is bedacht door iemand, ja, die is echt... Nou, niet, hij haat geen hardlopers. Hij vindt het fantastisch. maar hij wil... Hij zei ooit eens een keer... Het is bedacht in corona. Toen kon hij al die hardlopenwedstrijden niet doorgaan. Hij had dit al heel lang in zijn hoofd. Toen heeft hij in zijn eigen achtertuin, daarom heet het de Backyard Ultra, heeft hij dit bedacht. En heeft hij gezegd, ik nodig 200 vrienden uit en goede hardlopers. En we gaan kijken wie het allerlangst vol kan houden. Maar, dus je hoeft niet de snelste te zijn, maar je moet gewoon door blijven rennen.
3: Maar jij zegt in je achtertuin, ik kan geen 6,7 kilometer in mijn achtertuin lopen.
1: Heel veel
3: rondjes. Ben je 150 rondjes verder. Wat is dat voor achtertuin?
2: Hij woont ergens in Amerika, dus het is natuurlijk een beetje geromantiseerd. Ja, want dit is een evenement, dat heeft hij dus bedacht, hè, nog geen 10 jaar geleden. Maar dat wordt nu echt overal over de wereld gedaan. En die records van dat aantal rondjes, dat schiet omhoog. Dus elke paar maanden is er weer een nieuw wereldrecord.
1: Ja.
2: En mensen, ja, ik weet niet, het record staat, dacht ik, het wereldrecord dan. Hè, niet het Nederlands record, maar het wereldrecord staat echt op iets van 118 rondjes.
1: Nee!
2: Of zo.
1: Mijn
2: ja, joh. Ja, maar, joh, dat is...
1: Maar deze wedstrijd, want jij zegt, elk uur gaat die ronde opnieuw in. Dus dit is niet een wedstrijd die in 12 uur afrondt. Dit gaat over een aantal dagen.
2: Nee, klopt, Tim. Het is niet normaal. Ik heb net tassen met eten gekocht en alles. En ik ga ervan uit dat ik natuurlijk heel veel rondjes ga rennen. Maar dat wordt echt met nachtlampje op en dan weer nieuwe sokken aan en kleren en dan rondjes rennen.
3: Het is niet zo, Jeroen, want dit is op Terschelling, is het, hè?
2: Ja, op de Schelling.
3: Maar is het niet zo dat je dan uiteindelijk... dat iedereen zegt, joh, om 10 uur 's avonds stoppen we hiermee. We gaan slapen en morgenochtend om 6 uur gaan we weer van start. Dit is 24 uur.
2: Ja, dit is 24 uur. Dus je hebt iets van een partytent of iets van in ieder geval een tent en een stoel. Dan kun je in gaan zitten. Ja, het is natuurlijk krankzinnig. Maar het is ook wel heel erg vet. Want remmer, je moet samenwerken.
1: Yeah.
2: Maar uiteindelijk moet je toch ook echt winnen. En het houdt op dus als je 1 ronde als allerlaatste in je eentje kunt rennen. En de rest heeft allemaal een did-not finish. Dat betekent... Ik heb geen medaille, die hebben allemaal verloren.
3: Maar je moet dus 1 keer 6,7 kilometer in je eentje rennen om te kunnen winnen.
2: Ja. Als dat niet gebeurt, hè, dus als je met z'n tweeën overblijft en je besluit allebei dat je niet meer kunt, of je haalt het niet binnen het uur, is er dus geen winnaar.
1: Oh, dat kan ook nog.
2: Ja, zeker.
1: Wat een
2: ingewikkelde.
1: Maar 118 rondjes keer 6,7 kilometer.
3: 700. 708 kilometer.
1: Mijn hemel. Dat is echt serieus veel. Maar is dat een aantal waarvan jij zegt van nou, dat zou kunnen?
3: Dat ligt mij wel.
2: Oh jeetje. Ja, kijk, dat is het mooie. Ja jongens, zou ik het zeggen?
1: No.
2: Ja. Ik had hier met, het Nederlands record ligt op 55 rondjes. En jullie weten dat ik ben echt precies wat jullie zeggen, hoor, gewoon knettergek en goed gek, hoop ik een beetje.
1: Ja.
2: Maar ik ga voor de 100 rondjes.
3: Nee, man.
2: Ja.
3: Ja, dat is onmogelijk.
1: 100 rondjes? 670 kilometer.
3: Maar Jeroen, is dit ook in lengte van dagen, is het gewoon, we gaan net zo lang door tot de laatste loopt? Of moet dit binnen een bepaald aantal dagen gelopen zijn allemaal?
2: Nee, gewoon elk uur. Hè. Dus achter elkaar door, dus tot de laatste loop. Jo, en echt niet meer kan. Jo. Ja.
4: Maar dit betekent dus, 24 rondjes betekent dus dat je minimaal 4 dagen bezig bent.
2: Ja, exact. Ja, wat ik zei, ik ga ervoor. Kijk, ik weet niet, ik moet het nog gaan doen.
1: Ja.
2: Maar ik heb wel eens vaker, dan weten jullie ook, rare dingen gedaan.
4: Dan
3: loop je nog heel veel hard. Maar je begint morgenochtend, hoe laat?
2: Nee, morgenmiddag om 4 uur. En dat is ook wel mooi. Het wordt ook allemaal, dan moet je even op zoek op Last Man Standing Terschelling. Het wordt allemaal live uitgezonden met meerdere camera's.

0: Beelden op de route. Drones worden in de lucht gegooid. Er is een interviewer bij de start-finish. Dus het wordt echt een heel evenement.
1: Maar eventjes, we zijn in het weekend, zenden wij natuurlijk niet uit. Nee. Maar wij zouden dus in principe, als we jou maandagochtend bellen, zit jij op dag 3.
2: Zo'n beetje.
3: Als je nog rent,
1: ja, tuurlijk. Dus dan zou je dan rondje... Nou, wat zou het zijn?
4: 60, 70.
1: 60, 70 moeten zitten.
0: Ja, ik praat dan iets moeilijker, maar bel me vooral. Ja, lijkt me fantastisch.
5: Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. En ik ga sowieso het hele weekend kijken, lekker op de bank met een bak chips. Nee, maar Jeroen, hoe train je voor zo'n uitdaging? Want dit is toch bijna niet te doen qua training?
0: Nee, dat klopt. Nee, je traint veel en op heel laag tempo. Dat heet dan zone 1 of zone 2. Waardoor er bijna niks gebeurt. Je eigenlijk alleen maar op vetverbranding rent. En je moet ook de saaiheid trainen. Dus ik woon zelf in Amsterdam. En dan ren ik naar Oudekerk aan de Amstel en weer terug. Dat is een van de saaiste stukken van de marathon van Amsterdam. Ja. En dat doe ik elke dag.
5: Maar je traint toch saaiheid? Wauw, dat is ook...
0: Ja, heel veel mensen denken op een gegeven moment... wat ben ik hier eigenlijk in godesnaam aan het doen, weet je wel? Wat een ongelooflijke suf evenement, ik stop ermee. Maar ja, dat is dus ook de truc om dan... het gaat echt niet om... je rent enorme stukken, maar het gaat echt niet alleen om sport, om fysieke kracht. Het gaat ook vooral om mentale kracht. En ik vind dat ook wel heel erg mooi om bij mezelf te testen.
5: Nou, we gaan jou ongelooflijk veel succes wensen, Jeroen. We gaan je volgen en ik weet zeker veel luisteraars ook. En wij zouden het heel leuk vinden om je maandagochtend dan even te spreken in de ochtend, om te horen hoe het gaat. En of je nog aan het rennen bent natuurlijk.
0: Ja, dat gaan we doen hoor, jongens. Dat vind ik echt fantastisch. Ik vind het sowieso erg leuk. En dat jullie me wakker hadden gebeld. Dus ook, ik moet zoveel mogelijk slapen. Want dan sta ik aan die start, weet je wel. Nee, juist. Alleen maar heel erg leuk.
5: Dus als het zometeen niet lukt, is het onze schuld. Dat is
0: Nee. Moedig me aan, jongens. Hartstikke leuk. En echt super dat jullie me even belden.
5: Nou, ga ervoor, Jeroen. We denken aan je. En onwijs veel succes.
0: Oké dan, dankjewel.
5: Hoi, tot snel. Jeroen, de sponsorloper, Jeroen van Veen. Die gaat de last man standing lopen op de Schellingen. Bizarre, ik had hier nog nooit van gehoord. Maar wel een leuk evenement.
1: Ik had vorig jaar meegedaan, ik zat op 102 rondjes.

0: De ochtendshow.
1: We hadden net, voor de mensen die het gemist hebben, ook wel even goed om nog eventjes op terug te komen. We hadden het net over Doe Maar. En Niels die had ontdekt dat er, tenminste...
2: Awoei!
1: Awoei! Dat,
2: ja, dat zingen zij. Zeker bij de live shows.
1: Maar het is dus maar bij één liedje. Is het?
2: Oh, grappig.
1: Ja, en het is, om precies te zijn, het liedje De Bom, waar het in zit.
2: Niet heel gezellig.
1: Dit is het stukje wat jij bedoelt.
3: Ja. Diploma's en mijn checks op zak. Oh, ja. Polen zijn mijn woorden schaal, schaal, schaal.
2: Komt-ie.
1: Awoei!
4: Ja.
1: Dus we hebben hem.
2: Maar dat is Henny moet natuurlijk toegedacht hebben. Ja, er moet hier nog iets. Weet je wat?
4: Hey, of
1: weet je
4: ho.
1: Wat ik doe?
2: Awoei!
1: Ja, dat is wat hij heeft gedacht, denk ik.
2: Ja.
1: Maar grap, het was mij nooit opgevallen. Maar er waren meerdere luisteraars die toch wisten van... dat zit in het liedje De Bom van Doe Maar. Ja. Nou, dat ook weer opgehelderd. Dat is fijn. Dan kunnen wij ons rustig opmaken voor het nieuws zo dadelijk van half acht, Florentine.
4: Nou ja, wat is gezonder? Mayonaise of ketchup?
1: Oh, ik ben zeer benieuwd. We gaan het zo meteen horen. Sommer staat voor je klaar. Lizzo is onderweg en meer.
3: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
16: in harmonie.
15: Zoals, ik heb je kat opgesloten.
16: In de wasmachine.
15: Of, ik heb water gemorst.
16: Over je laptop.
15: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je 538 euro. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
16: een duet.
15: Oh ja,
16: ik ben ook zwanger.
15: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Gamma!
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
2: Oh.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Ja, goedemorgen. Vandaag in het oosten af en toe een bui. In de rest van het land is het bewolkt, maar wel droog. Later vanuit het westen de zon en het wordt vandaag zo'n 20 graden. En de situatie op de weg, die weet ik te vinden.
6: We beginnen op de A4 Den Haag Rotterdam bij het Gaag Aquaduct 38 minuten. A7 Den Hoever Zaanstad bij Purmerend Noord 53 minuten. En de laatste is de A9 Alkmaar Amstelveen bij de brug over het Zijkanaal C. De vertraging 36 minuten.
5: Het is 5:05. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Europa stopt de steun aan Sierra Leone omdat het Afrikaanse land drugscrimineel Bolle Jos niet uitlevert. En daardoor loopt Sierra Leone 40 miljoen mis. In Amerika is de executie van Christa Pike mislukt. Na 2 dodelijke injecties leeft de 50-jarige vrouw nog, dat zegt haar advocaat. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe het met haar gaat is niet bekend. En vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris kwijtraken, die kunnen die voortaan laten reconstrueren. 2 chirurgen van het Radboud UMC die hebben een nieuwe operatietechniek ontwikkeld, waardoor vrouwen daarna nog steeds een orgasme kunnen krijgen. Dat meldt de Gelderlander. Opvallend genoeg kan zo'n hersteloperatie bij mannen al bijna 40 jaar, maar voor vrouwen bestond dit nog niet.
5: Oh.
7: Ja, wat is gezonder, mayonaise of ketchup? Nou,
8: wat is lekkerder?
5: Ja, mayonaise natuurlijk.
8: Ja,
5: veel lekker.
8: Hebben we niemand hier van team ketchup?
6: Ja, ik ben ketchup.
5: Ben jij van de mayo?
6: Ja. Ik neem bijvoorbeeld een broodje kaas.
8: Ja.
6: Dan doen we ketchup op.
8: Oh, ik vind uiteindelijk mayo en ketchup door elkaar heel lekker.
5: Ook lekker,
8: een beetje zo, dan krijg je
5: maar je moet oppassen dat je niet te veel ketchup hebt. Want ketchup is vaak
8: overheersend. Ja.
5: Een beetje ketchup. Ik denk zeg maar 25% ketchup, 75% mayonaise.
7: Ja. Oh, veel mensen de neiging hebben om veel meer ketchup op hun bord te gooien. Maar goed, ik ga het vertellen.
5: Ja, wat is er gezonder? Ik ben zo benieuwd.
8: Oh.
7: Ja, gezonder is eigenlijk mayonaise. Maar als je nou niet dik wil worden, dan kan je beter ketchup nemen.
5: Maar waarom is mayonaise gezonder dan?
7: In mayonaise zitten meer calorieën dus.
8: Ja.
7: Het bevat namelijk meer olie. Maar het zijn onverzadigde vetten. En die zijn helemaal niet zo ongezond voor je. Dus mayonaise is gezonder.
5: Ja.
7: In ketchup, ik verslik me een beetje. In ketchup bevat een stuk minder calorieën. Maar daar zitten dus veel meer suikers en zout in. Dus dat is ongezonder.
5: Aha.
8: Maar je wordt er wel minder dik van.
7: Nou is het dus wel zo, jij misschien niet Tim, maar dat je dus normaal gesproken minder mayonaise gebruikt dan ketchup
5: frietje. Veel meer mayonaise.
8: Ja, ik gebruik, dat is het nadeel natuurlijk, daar word je moddervet van. Ik gebruik het frietje als een soort schep.
6: Ja.
8: Je hebt mensen die dippen.
6: Ja.
8: Dan vind ik het zelf met, als je chips eet, vreet je die zak leeg.
6: Ja.
8: En geen 10 chipjes. Nee. Als je patat eet,
5: dan moet de mayonaise op
8: zitten. Dan gebruik je friet als schep.
7: Ja, die bovenste.
8: Niet zo'n dipje, weet je wel. Dat vind ik zo laf.
6: Ik had een ex die nam elke dag, en dat is echt waar, 10 chippies. Dus dan ging die zak open en hoorde ik 1, 2, 3, tot 10.
7: Ja, maar dat is heel, dat doen heel veel.
6: En dan de volgende dag ging die weer open.
7: Eén.
6: Ik zeg, maar hoe?
5: Maar dan doe je 3 weken met een zak chips.
6: Ja, en er was, op een gegeven moment wordt het een beetje
8: taai. En dan krijg jij het.
6: Ja, en ik zei 10, 11, 12. Ik kwam met het tot 2,000, 3,000.
5: Oké, Flo, dankjewel even.
9: De 538 Stemmenjacht.
5: Wij gaan naar de kandidaten Stemmenjacht. De eerste voor deze donderdag. Daphne is haar naam uit Hendrik in Ambacht. Daphne, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: Ben jij klaar om €10.000 te winnen?
10: Altijd. Ja. Altijd.
5: Dan mogen ze je voor wakker bellen, toch?
10: Zeker, absoluut.
5: Ja. Hey, ik zie, jij werkt dagelijks in een brandbeveiligingsbedrijf.
10: Oh. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik doe daar de back-office.
5: Maar ben jij ook op... Jij komt niet op locatie om te kijken van is alles goed geïnstalleerd en zo?
10: Nou, dat heb ik de eerste 5 jaar bij dit bedrijf wel gedaan.
6: Kijk al.
10: Dus echt controle van de brandblussers, brandslangen, haspels eten en dergelijke. Maar nu sinds een jaar of 5 zit ik op kantoor.
6: Oké, hoeveel rookmelders moeten, als je een gewoon huis hebt, een rijtjeshuis, hoeveel rookmelders moet je dan hebben?
10: Op iedere verdieping 1 minimaal.
6: Dat is het advies.
10: Ja.
6: Oké.
10: Ja, zeker.
6: Hey Daphne, 10.000 euro. Ja. Wij gaan luisteren naar de stem in koffer 5. Dit is hem.
11: Zielig.
6: Wie heb jij hier gehoord?
10: Ja, ik denk toch Elise Schaap hier te horen.
6: Elise Schaap?
12: De actrice.
6: Ja. Hey, nou, het zou leuk zijn als we in het kader van jouw werk... dat we de alarmbellen kunnen laten rinkelen hier.
10: Ja, ik hoop het.
6: Is

0: Helaas. Daphne, jij krijgt omdat je meespeelde een reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: Heel goed, dankjewel.
0: En blijf het proberen.
1: Dat gaan we zeker doen, dankjewel.
0: Okay. Hoi, Elise Schaap is het ook niet, maar wie zit er dan wel in koffer 5? Je weet inmiddels wel dat je mee kan spelen. Als je dat zou willen, moet je je even aanmelden via de app van 538 of via de site.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Maak je kans.

0: body isn't ready.
1: Gisteren was die Monica Geus had natuurlijk die tomatenpuree
0: lepelen.
1: Ik heb dat gisteren ook nog eventjes gedaan. Ik dacht, ik ga toch eens eventjes kijken hoe een tomatenpureetje... Ik doe het eigenlijk altijd alleen maar door de macaroni hamkaas.
0: Ja, lekker hoor.
1: Ik dacht, ik neem toch eens even een lepeltje tomatenpuree. Maar ik vond het niet lekker.
0: Het is heel sterk.
1: Dus ik dacht, ik heb even een potje tomatenpuree
0: gegeven. Nee!
1: En ik heb even wat... ik dacht, laten we als eerste even een lepeltje pakken.
0: Ja, pak even een lepeltje. Nou, ik heb hoor. Wat grappig.
1: Ik dacht, laten we eens eventjes...
0: Ja, maar iedereen wil met zijn eigen lepeltje erin, hè?
1: He?
0: Proef op de som.
1: Ja. Even kijken wat iedereen heeft.
0: Oh, jij bent boven, ik krijg niet
1: elke
0: boven.
1: Supermarkt. Oh god, het is god.
0: Ja, maar dit is een probleem. Dit is een probleem wat iedereen heeft. Dat lipje breekt dan af.
1: Oh ja. Wat is dit?
0: Ja,
1: voor?
0: Dit is er weer.
1: Zo.
0: Oh.
1: Het tomatenpuree die spuit er al uit. Dus ik maak dit even.
0: Ja, maak het even. Oh.
1: Gisteren is iedereen natuurlijk naar de supermarkt gerend om.
2: Het verbaast mij dat je nog tomatenpuree kon krijgen.
1: Nou ja, dit is echt, jongens, hier. Dit is 800 gram tomatenpuree.
0: Zo dan.
1: Dat is, en het is echt, het ziet er heel smakelijk uit. Dus ik dacht, laten we even de proef op de som nemen.
0: Ja,
1: en dan is het niet met het puntje van je lepel erin, dipper ik.
2: Maar gewoon echt een goede lepel.
1: Okay. Ik vind wel, we moeten wel even gewoon een goede, volle lepel tomatenpuree.
0: Is dit een goede lepel?
1: Dat vind ik een hele goede lepel.
0: Dit nou, een goede lepel.
1: Ik ga even de... Ik geef hem ook nog even aan Tim door.
0: Ja.
1: Even de... Flo, heb jij een lepel?
3: Nee, maar ik heb wel een klein
1: stuk. Wat doe je, Rick?
2: Oh nee, ik.
3: Nou zeg.
2: Maar vind je het echt zo vies, ja?
1: Nou, dat is. Ik denk dat Rick duidelijk was over de tomatenpuree.
2: Ik moet wel zeggen, er staat op dat hij dubbel geconcentreerd is.
1: Maar een goede lepel.
2: Misschien is dat het probleem. Maar is het zo vies, ja?
1: Hoe was jouw tomatenpuree-ervaring?
0: Nou, dit is echt heel smerig.
2: Ja?
0: Ja, dit is echt heel smerig.
1: Nou, nu
0: smerig.
1: Tim.
2: Nou, ik ga ook... Ik heb,
0: ja, maar wel een goede lepel, hè?
1: Ja, zo.
2: Ik heb een goede lepel. Kijk of dit... maar jullie zeggen, is het scherp? Is het...
0: Het is ongekend vies. Het is een aanslag op je maag.
2: Oké. Okay,
1: nou. Tim smikkelt ondertussen rustig in alle... Of,
3: nou, hij
1: ziet eruit alsof
3: jij
1: wijn proeft.
0: Ik vind het niet vies. Ik vind het niet vies, moet ik eerlijk zeggen.
1: Paas hem even aan Flo door.
0: Ja, even een plaatje en daarna eventjes...
1: Nee, laten we Flo ook even een goede lepel.
3: Oh, hij is niet zo groot.
1: Nee,
3: hoor.
1: Meer, kom op.
0: Kom op.
1: Oh. Ja.
3: Lekker.
0: Ja, toch?
3: Nee, dat is nou ja. Goed te doen.
0: Ik vind het wel lekker.
1: Even op de schaal 1 op 10, wat doet een lepeltje tomatenpuree?
0: 6,5.
1: Oké. Okay.
3: Ja, ik geef het een 8.
1: Een 8?
3: Ja.
0: Een 2.
3: Het is super
0: echt
3: lekker.
0: Een 2. Ik vind de nasmaak is ook wel lekker.
1: Oh,
3: lekker zoet.
1: Ja, dat is het. Ja,
3: lekker
1: het is
3: zoet.
1: Wel zoetig en...
0: Maar heb jij nog? Je hebt helemaal niet genomen, nog?
1: Ik heb het gisteren thuis gedaan.
0: Ja, ja dat snap ik. Maar
1: nee,
0: dat
1: ja,
0: is wat andere blik. Dat is wel helemaal leeg.
1: Ja, ik heb lekker leeg gelepeld.
0: Ja.
1: Nee.
0: Maar misschien is het wel leuk dat we elke dag iemand wat meeneemt. En daar gewoon...
2: Oh ja. Dat is wel een leuk idee, ja. Ik heb nog ergens een blik koeienogen staan. Dat,
1: Nou ja.
2: Oh. Maar dit is toch...
3: Nou, dit valt echt
2: wel mee.
0: Nou, ik kan het niet velen. Nee. Ik ging echt over...
1: Maar was het de structuur?
0: Het is zo vies. Ik vind het zo vies, dit. Och.
2: Ja. Maar jij houdt helemaal niet van tomaten misschien ook.
0: Zeker wel.
3: Oh, jij was net nog team ketchup.
0: Ik ben team ketchup.
1: Monica Geuze die deed natuurlijk gewoon die tube, weliswaar op een lepeltje. Maar ik had wel het gevoel hoe verheerlijk zij erover deed. Of zeggen van die hele tube leeg gespoten heeft.
2: Ja, dat denk ik ook. Gewoon. Het is volgens mij heel caloriearm. En het is vrij gezond, zeggen ze.
1: Oh, okay. Doe maar die pop eens terug.
2: Nee, je krijgt hier weinig van.
3: Lekkere lasagne en zo van maken. Ja.
2: Hier hoef je niet veel bij te doen.
3: Nee.
2: Oh, die arme Rick.
1: Is er een dokter in de zaal?
2: We gaan even...
0: Weer om mijn nek. Het is echt zo smerig.
2: Ja, wil je nog een hapje of zeg je...
1: Nee.
2: Oké. Maar dit is dus helemaal de nieuwe trend.
1: Dit is de trend. Gewoon lekker tomatenpuree halen en leeglepen.
2: Wat zijn wij lekker hip, hè, met z'n allen.
1: Man. Oh.
2: 9 minuten voor 8 in de 15 tot de show. Lizzo, about...

0: Lizzo, about damn time in de ochtendshow. Ik krijg toch wel berichten van luisteraars die zeggen dat wij het eigenlijk niet goed doen met de tomatenpuree. Want die schijn je eerst te moeten ontzuren voordat je hem...
1: Ja, nou, ik had niet het idee dat Monica Geuze me ontzuurd heeft. Nee. Die kwam rechtstreeks uit de tube.
0: Hier zegt iemand, jongens en dames, wat zitten jullie tomatenpuree te verheerlijken? Iedere kok in Nederland weet dat je eerst het uit moet laten bruisen, zoals dat heet. Zodat de antioxidanten eruit zijn en dan pas is het lekker.
1: Als je het in je eten gooit, dan ga je het toch ook niet eerst ontzuren?
0: Ik weet het niet. Het staat wel vaak in die gerechten dat je hem eerst in een pan moet aanbraden en dan pas...
1: Serieus?
0: Ja.
1: Oh, ik heb nog nooit op een potje...
2: Sowieso
1: niet.
2: Dat
1: gebruik zou wij
2: zullen.
1: Het verbaast mij, en dat moet ik serieus zeggen, we betalen nu knijterveel geld voor als in supermarkt.
3: Tomatenpuree, dat is echt...
1: Het kost 40 cent.
0: Ja, maar dan, en er is een tijd geweest, was het 8 cent. Ja.
1: Dan heb je dus een potje, daar zit tomatenpuree in, dat is gebracht met een vrachtwagen. Ja. Het komt uit het buitenland, denk ik, ergens vandaan.
3: Ja, het komt niet uit de tomaten.
1: Ja. En dan 40 cent.
0: Het was lange tijd was het allergoedkoopste product bij Albert Heijn.
1: Ik denk nog steeds.
0: De euroshopper, ik denk dat de croutons, je hebt van die kleine zakjes croutons.
1: Ik ga vanmiddag naar de Albert Heijn. Ik ga op zoek kijken of er iets goedkoper is dan tomatensaus, of hoe heet het, tomatenpuree in de supermarkt. Ik denk het echt niet.
0: Oh, leuk. Het goedkoopste product uit de supermarkt.
1: Ja, en zoek met ons mee. Ik bedoel,
3: het goedkoopste product in de supermarkt.
1: Ik denk echt tomatenpuree.
0: Ja, denk je?
1: Denk het echt. Ja, en het verbaast mij.
0: Wat kost een losse aardappel?
3: Nee.
0: Het moet wel verpakt zijn, hè?
1: Ja, het is wel gewoon zo dat je het kant en klaar uit het schap trekt.
0: Oh, ja. De plastic zakjes die waren vroeger ook heel goedkoop, maar dat is inmiddels
1: ook al niet meer. Nee.
0: Je betaalt een euro, hè, tegenwoordig voor een plastic tas.
1: Ik heb trouwens laatst, er was bij onze Albert Heijn waren geen tasjes meer. Ja? Dus die meneer zei, ja, moet je even bij de dozen kijken. Dus ik naar de dozen. Ik zei, nou, mag je even het hekje uit, ik terug. Hadden ze ook niet meer.
0: Oh,
1: toen zei hij, neem het mandje maar mee naar huis.
3: Nee.
1: Ja, ik had een hele volle mand.
0: Oh.
1: Er waren geen tasjes, er waren geen dozen.
0: Ja.
1: Half achter de kat. Nee, maar...
0: waren allemaal dozen.
1: Uiteindelijk zei hij... Ja, hij zegt, wat moet ik nou? Ik zeg anders. Nee, ja, hij zegt, nee. Dus ik heb nu...
3: Heb je teruggebracht?
1: Nee, moet ik nog doen. Ik ben daarna niet meer bij de Albert Heijn geweest.
0: Leuk om je eigen mandje te hebben, toch?
1: Ik dacht ook wel van... Het staat ook wel sierlijk in huis of zo. Het is wel gezellig, zo'n mandje. Je toch winkeltje spelen ook.
0: Op het aanrecht, zo schuin. Ja, het wat boodschappen erin gedrapeerd.
1: Winkeltje spelen.
3: Dag, kassenmevrouw.
0: Kijk, maar mooi mijn mandje zetten. Zometeen in het vervolg van de ochtendshow blikken we vast even vooruit op de wedstrijd van het Nederlands elftal. Die komen in actie in de Nations League tegen Griekenland vanavond. Oh.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: We komen eraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
21: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
24: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een asielprotest in Rhenen in Utrecht heeft de ME ingegrepen. Het ging lange tijd goed, tot er met vuurwerk werd gegooid. En daarbij sneuvelden meerdere ruiten en er is een man opgepakt. En overigens stemde de gemeenteraad voor de opvang. Het Nederlandse stroomnet dreigt verder vast te lopen omdat Liander geen grond kan vinden voor nieuwe elektriciteitsstations. Binnen 10 jaar zijn er zo'n 200 extra nodig om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. En Amsterdamse musea trekken ineens een stuk minder bezoekers. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 5% minder mensen, meldt het Parool. Toeristen blijven korter in de stad en geven minder geld uit. En in de hete maand juni daalde het museumbezoek zelfs met 10%. Weer. De dag start bewolkt met regen en dat blijft in het midden en oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo, dan een overzicht van de files. Rick weet waar.
3: Goedemorgen. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug. 1 uur en 4 minuten vertraging. A7 Bremen-Westerbroek bij Foxhol 52 minuten. En de laatste is de A9 Alkmaar-Amstelveen bij de brug over het Zijkanaalzee. 1 uur en 10 minuten.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
25: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
26: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
27: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
28: 538. De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 5.
30: Zielig.
29: Weet jij al wie het is?
28: Speel mee.

0: is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Voor de eerste van oktober, donderdagmorgen. Nieuws vandaag, de man die ervan verdacht wordt vorige week in Amsterdam een 61-jarige man op een terras te hebben vermoord, deed dat volgens het Openbaar Ministerie niet willekeurig. 37-jarige verdachte die kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad.
2: Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte die middag naar het slachtoffer toe is gelopen en hem toen op een agressieve manier heeft aangesproken over iets wat blijkbaar in het verleden, een aantal jaren terug, in de gevangenis in Zaanstad is gebeurd. Op dat moment, een aantal jaren terug, zat de verdachte daar vast, zat gedetineerd en het slachtoffer werkte daar op dat moment.
0: Ja, het was al super heftig, maar dit weten is natuurlijk nog vele malen heftiger, omdat natuurlijk heel veel collega's van hem ook nu zoiets hebben van ja, hoe veilig is ons werk nog?
3: Dat snap ik heel goed, ja.
0: Er schijnt echt heel veel onrust te zijn onder de werknemers. Sowieso in Zaanstad, maar ook in andere gevangenissen.
3: Ja.
0: Dat zoiets kan gebeuren. Politiek verslaggever Elodie Verweij, die vertelde bij Pauw en de Wit dat Joost Eerdmans een opvallende bijnaam heeft gekregen in Den Haag. Leuk is dat hij zelf aan tafel zat en de bijnaam nog niet kende.
4: Ik ook bij het kabinet een beetje het gevoel is van wat kunnen we nou met rechts? Je hebt de BBB die motie van wantrouwen van Wilders heeft gesteund, die je nodig hebt ook in de Eerste Kamer, hè, voor een meerderheid. En dan heb je Joost Eerdmans, die sindsdien Jojo Eerdmans wordt genoemd, omdat ze ook denken, ja, hij zwabbert. En dat is ingewikkeld.
3: Is dat een bijnaam die u al
5: kent? Nee, die hoort nu ook voor het eerst. Zwabber Zijlstra kan ook nog. Zwabber Zijlstra, nee, maar zo kunnen we door. Nee, maar even ook
3: Zwabber Zijlstra.
6: Ja, dat vond ik wel leuk. Die zitten elkaar dus de hele dag bijnaam
0: te geven.
6: Mooi. Jojo
0: Eerdmans.

0: Ik heb nog steeds die smaak van die tomatensaus heb ik in mijn mond.
1: Vies, hè?
0: Ja, nou, ja,
2: blijft hij terugkomen.
0: Ik vind het niet vies, maar om het even weg te spoelen met een kopje koffie zou het niet verkeerd zijn. Ja. Nee. Kwart over acht vanavond speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki. De derde wedstrijd in de Nations League. Onder aanleiding van natuurlijk onze nieuwe bondscoach Xabi. Ja, Griekenland is de verrassende nummer 1 in de pool op dit moment.
1: Ja, dit is de vorige week gewonnen van
2: Duitsland. Jurgen Klopp.
0: Dus hoe sterk is dit team van Griekenland? En waar moeten we op gaan letten vanavond? Dat vragen we even aan Oranje Watcher en kenner van het Algemeen Dagblad.
1: Kenner.
0: Sjoerd Moussou, goedemorgen.
3: Of hey, goedemorgen.
0: Kalimera moet ik geloof ik zeggen.
3: Ja, Kalimera, ja, klopt.
0: Want jij zit in Griekenland.
3: Thessaloniki. Ja, ze spelen dus niet in Athene, maar in Thessaloniki, de tweede stad. En dat is ook een bewuste keuze, want het schijnt hier nogal los te kunnen gaan in het stadion.
0: Als in?
1: Nou, voor mij gooi je toch altijd met de dingen, met aanstekers en munten en de hele kleren.
0: Dus heeft dat goed gebruikt, ja?
1: Ja.
3: Nou ja, de fans van Park Saloniki, dat is hier de grote club. Ja. Die staan wel bekend als de meest fanatieke van heel Griekenland. Nou, zijn dat niet allemaal Park-fans die vanavond zijn. Maar het stadion is super oud en vervallen en heel compact. Dus de sfeer is al...
0: Ze zijn er nog opgegraven ergens.
3: Ja, precies. Nee, maar de sfeer gaat echt heel anders zijn dan van de week in Belgrado. Er zat bijna helemaal niemand op de tribune.
0: Maar dat was wel treurig, toch?
3: Het was heel treurig, maar dat wordt nu totaal anders. Want het stadion had geloof ik 4 of 5 keer uitverkocht kunnen raken. Omdat die Grieken die hebben dan van Duitsland gewonnen. En dan wordt iedereen helemaal gek hier.
0: Ja.
3: Dus het wordt wel een leuke wedstrijd in dat opzicht.
0: Ik zag gisteren Xabi, die liep een deur uit. En die had het volgens mij zelf ook niet verwacht. Maar die werd echt bedolven onder Griekse journalisten.
3: Ja, dat is wel heel gebruikelijk in dit soort landen. Je ziet dat in Turkije ook vaak, zeg maar ten zuiden van Europa of in Zuid-Europa. Ja, vinden journalisten dat over het algemeen vrij normaal om met spelers en trainers op de foto te gaan. Ja. Wij zouden dat niet doen. Wij proberen een soort van professionele distantie te bewaren.
0: Ik zag gisteren Xabi, die liep een deur uit en die had het volgens mij zelf ook niet verwacht. Maar die werd echt bedolven onder Griekse journalisten.
3: Ja, dat is wel heel gebruikelijk in dit soort landen. Je ziet dat in Turkije ook vaak, zeg maar...

0: grappig. Hey, er staat vandaag van jou, want in het Algemeen Dagblad ook een heel mooi stuk over de dingen die Xabi allemaal anders doet nu bij het Nederlands elftal. En dat is best wel een hoop. Hè? Hij heeft het helemaal een beetje naar zijn eigen hand gezet.
1: Ja, nou, dat doen de meeste trainers, proberen natuurlijk altijd wel dingen te veranderen. Maar Xavi heeft zeker dingen veranderd. Hè? Onder andere, bijvoorbeeld, spelers horen pas 2 uur voor de wedstrijd wanneer ze op ze spelen. Dus de opstelling, vroeger Nederlandse trainers, die maken altijd de opstelling bekend een dag voor de wedstrijd. Dan kunnen, Van Gaal zei altijd, dan kunnen de spelers goed imagineren. Dan kunnen ze zich al voorbereiden op de wedstrijd. Ja. En Xavi zegt eigenlijk van, nee, ik wacht daar zo lang mogelijk mee, want ik wil alle spelers in mijn selectie, alle 23, wil ik een soort van maximaal gefocust houden en daarom op het allerlaatste moment deel ik ze pas mede. Dus pas 2 uur voor de wedstrijd. En nou, dat is maar even 1 voorbeeldje. Maar dat is in Spanje wat gebruikelijker om het op die manier te doen. Ja. Zo heeft hij ook de regels van het eten. Dat zijn allemaal kleine dingen hoor. Maar de regels van het eten heeft hij aangepast. En hij traint anders in een soort vakken op het trainingsveld in Zeist. Dus er zijn opgeteld wel de nodige dingen anders dan onder Koeman.
0: Ja, en dan heeft de tijd ook om op de foto te gaan met mensen die hem aanspreken en zeggen, joh,
2: kom eens even hier.
0: Ja, even een selfie.
1: Ja, nee, dat klopt. Hij heeft natuurlijk een beetje kritiek gehad, omdat alle trainingen zijn bijna dicht. Hè. Je mag maar een kwartier mag je zien, alleen de warming-up eigenlijk maar. Dat is een beetje on-Nederlands, want over het algemeen is het Nederlands zelf dat wel aanraakbaar en open, zeg maar. En dat heeft hij helemaal veranderd, dus hij heeft alle trainingen dichtgegooid. Dat is voor ons van de media natuurlijk jammer, want je kan eigenlijk geen training normaal zien.
2: Nee.
1: Maar dat compenseert hij een beetje inderdaad door, althans wat we er tot nu toe van gezien hebben, er staan altijd van die kinderen en handtekeningenjagers bij de poorten in Zeist. Nou, Koeman dacht wel eens van, weet je wat, ik fiets lekker hard door, daar heb ik even geen zin in of geen tijd voor. En Xavi neemt daar voor dat soort dingen wel altijd heel uitgebreid de tijd. Dus om het een beetje te compenseren dat die training niet toegankelijk zijn, gaat hij wel met iedereen op de foto altijd, ja.
0: Merk jij nu een andere sfeer onder zijn bewind dan onder Koeman bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is heel verleidelijk om te zeggen dat dan alles beter is, weet je wel. En onder Koeman viel het natuurlijk uiteindelijk tegen op het WK. Ik denk dat we het wel op iets langere termijn moeten bekijken. Hoor. Want mensen zeggen ook, ja, we voetballen totaal anders. Dat was een beetje naar die wedstrijd tegen Duitsland zo. Ja. Tegen Servië was het natuurlijk ook weer een beetje moeizaam, vooral aan de bal. Dus het is niet. Ik vind het een beetje overdreven om te zeggen dat nu is alles anders. Hij probeert andere accenten te leggen. En laten we hopen dat we daar over 2 jaar glorieus Europees kampioen mee worden.
0: Ja, nou ja, vanavond.
1: En dan doen we de rondvaart.
0: Dat staat op zijn vanavond een eerste stap tegen Griekenland.
2: Veel geblesseerde, hè?
0: Ja, het wordt wel even puzzelen wie die allemaal op gaat stellen.
1: Ja, en dat maakt het natuurlijk voor hem ook moeilijker om echt zeg maar zijn stempel te drukken op het team. Ja, dan valt er iedere keer eentje af. Nu is Van Hekken weer afgevallen. Eerder al Brobbey, eerder al Malen, Gakpo, noem ze maar op. Dus dat maakt het voor hem wel een stuk lastiger, ja.
0: Hey, dan even heel iets anders. Maar er is ook veel over te doen. Manchester City, de club uit Engeland. De grote club uit Engeland inmiddels, die ooit helemaal niet zo groot was. Blijkt nu dat ze jarenlang dat ze hebben lopen sjoemelen met de financiële cijfers. En er hangt een hele grote en zware straf boven het hoofd van Manchester City. Wat is jouw verwachting daarvan?
1: Ja, dat wordt echt een gigantische zaak. Dat is echt enorm groot. Dat is echt dat is het grootste schandaal in het internationale voetbal ooit. Het gaat om fraude van ter waarde van ongeveer 1 miljard euro. Dus ze hebben in 10 jaar tijd hebben ze zeg maar 1 miljard euro verkeerd in de boekhouding gefietst. En daar is een gigantisch onderzoek naar gedaan. Dat is allemaal eigenlijk bewezen. De Premier League heeft gezegd, het is onomstotelijk. Jullie hebben 115 financiële regels overtreden. Ja, het wachten is nu wat de straf wordt. Dat wordt inderdaad heel spannend. Daar is nog geen uitspraak over gedaan. Maar die straf, dat kan bijna niet anders dat die gigantisch is. Die worden verplicht degraderen of misschien wel een paar keer degraderen. Of ze worden uit de competitie gezet. Maar het is een zaak met ongelooflijk veel implicaties. En dit gaat nog wel even duren, vrees ik. Maar
0: er zijn heel veel andere clubs zijn ook benadeeld door het wanbeleid.
2: Ja, met degradatie, kampioenen.
0: Maar ook in de Champions League bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: als je gaat uitrekenen in die 10 jaar hoeveel clubs er benadeeld zijn en als je gaat uitrekenen hoeveel geld dat heeft gekost voor die clubs. Hè, neem bijvoorbeeld neem alleen al Arsenal, die hebben allerlei kampioenschappen gemist. Die hebben allemaal spelers moeten verkopen omdat zij zich wel aan de regels hielden.
0: Ja.
1: Nou, als zij daar schadeclaims voor gaan indienen, dan even als voorbeeld, dat heeft laatst Everton had ook financiële regels overtreden. 2 jaar geleden. Burnley degradeerde dat seizoen. En Burnley heeft een zaak aangespannen.

0: 40 miljoen, toch?
1: 40 miljoen? Nou, reken maar even uit wat dat zou betekenen als die clubs allemaal gaan procederen tegen Manchester City. Ja, dan wordt dat een miljarden claim.
2: Maar
1: ja.
2: Gaan zij, wat is de stemming in Engeland nu bij die andere clubs? Zijn ze voornemens om ook actie te ondernemen?
1: Er is geen enkele loyaliteit of collegialiteit richting Manchester City.
3: Ah, oh, heerlijk.
1: Nee, radio. Echt helemaal niet.
4: Net de media. Ja.
3: Het is net de media.
2: Maar de mensen worden geslepen te staan, dat is wel duidelijk.
1: Ja, nee, absoluut. Maar ook omdat het is zo overweldigend bewijs. En het is zo overduidelijk dat ze de boel geflasht hebben. En zelf blijven ze trouwens keihard ontkennen alsof ze gek zijn. Ja. En dat wekt ook wel heel veel ergernis bij de concurrentie. Want het heeft ook heel veel gevolgen voor de huidige competitie. Hè. Het zou nog zomaar kunnen dat we dit seizoen eigenlijk nooit met zekerheid kunnen zeggen wie de kampioen wordt. Omdat je weet vrijwel zeker dat er nog iets gaat gebeuren. Dat er nog punten afgaan en zo. En eigenlijk is de Premier League een soort pseudo-competitie nu. Want niemand weet hoe het gaat aflopen met die straffen.
2: Nee.
1: Dus City houdt die hele Premier League in een soort wurggreep. Ja, dat is enorm groot. En dat gaat nog wel even duren.
2: Heftig. Want zo'n Haaland, dit is natuurlijk een grote ster.
3: Ja.
2: Stel zij degraderen, mag hij dan zomaar weg? Of hoe werkt dat?
1: Ik heb begrepen, maar dat stond in de Engelse media, dat die spelers geen degradatieclausule hebben. Dus in Nederland, als je slim bent en je bent Cambuur of je bent Willem II, dan heb je een contract gezet. Als we degraderen, dan krijg je 50% minder salaris.
2: Ja.
1: Of dan kan je weg inderdaad, maar dat heeft City allemaal niet.
2: Okay.
1: Dus het zou een theorie kunnen dat... Ja, er worden ook nog heel veel grapjes over gemaakt met de AI-filmpjes en zo. Dat Haaland over een paar jaar in de vierde divisie speelt. Dat zou kunnen.
2: Nou, we houden dat zeker in de gaten. Ja. En vanavond dus die wedstrijd tegen de Grieken. Griekenland tegen Oranje. Wat denk jij dat uiteindelijk de uitslag gaat worden? Maakt Nederland... Je maakt wel kans toch tegen Griekenland?
4: Gelijkspelletje.
1: Zeker, het is geen topland. Nee, toch een gelijkspel, dat verwacht ik een beetje inderdaad. 1-1 of 2-2 of zo.
2: Ja. Oké. Okay. Gaan we daar een beetje van uit. Sjoerd, hartelijk dank. En succes daar in Griekenland, want jij bent daar op dit moment. En een mooie wedstrijd vanavond.
1: Yes, dankjewel.
2: Oké. Sjoerd Mossel vanuit Griekenland over de wedstrijd van vanavond. Nederlands elftal dus treedt aan in de Nations League tegen de Grieken. 5 voor 8:30 met Van Halen. Ja.

0: Alan Jump bij 538 is de ochtendshow voor de donderdag. Florentine zit al helemaal klaar met het laatste nieuws zometeen.
1: Jazeker, waar ga je als man harder van sporten in de sportschool? Dat kan van alles zijn.
0: Ja, maar ik heb een idee. Maar je hoort zo meteen wat het echt is. Stemmenjacht komt er ook aan. We spelen koffer 5 nog steeds. 10.000 euro staat op het spel. En muziek van Temper City en meer onderweg.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro, met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touche Gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
17: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
20: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
23: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
24: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
23: Oh, Otrium?
24: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
25: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
26: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
27: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
28: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
29: Goedemorgen, vandaag in het oosten af en toe een bui. De rest van het land, daar is het bewolkt, maar wel droog. Later vanuit het westen de zon die erbij komt en het wordt zo'n 20 graden. En een overzicht van de files, die krijg je van Rick.
30: Buongiorno, begin op de A4, Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden, 58 minuten vertraging. A7, Den Oever-Zaanstad bij Avenhoorn, 51 minuten. En de laatste tibi is de A15, Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. De vertraging 44 minuten.
29: 9:05, de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
31: Goedemorgen. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt bij de scholierenprotesten in Frankrijk. En ook zijn honderden demonstranten opgepakt. De acties zijn gericht tegen het lerarentekort en slechte schoolgebouwen. En ook vandaag worden nieuwe protesten verwacht. Er komen strengere regels voor wanneer je jezelf ZZP'er mag noemen. Zo moet je straks onder meer minimaal 3 opdrachtgevers hebben. En in principe zelf bepalen waar, wanneer en hoe je werkt. En de ter dood veroordeelde Christa Pike is nog in leven. Bij haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee waren 2 injecties niet voldoende. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. En omdat het zo misging, worden voorlopig alle executies in Tennessee opgeschort.
29: Zo heftig. Maar is dan op het moment dat jij zo'n executie overleeft,
32: ben je dan... Ik dacht dat je dan op een gegeven moment vrij wordt gelaten.
31: Nee, er wordt in principe een nieuwe datum vastgesteld.
33: Ik denk in Amerika dat ze je gewoon weer in de death row zetten. Ja. En dat je weer...
32: Je kan dat niet.
31: Je gaat de dodencel gewoon weer in.
33: Ja.
29: Dat alleen was heel veel te doen. Hè,
31: in over dit geval gaat het vaker mis in Tennessee. Niet overal hebben ze nog de doodstraf. Maar hier dus wel. En daarom hebben ze zoiets. Voorlopig stond er nog 1 voor dit jaar gepland. Voorlopig wordt het allemaal opgeschort om dit te onderzoeken eerst. Van hoe kan het zo misgaan?
29: Want dit was de eerste vrouw, geloof ik, in 200 jaar die daar
31: in Tennessee,
29: ter dood veroordeeld werd.
32: Maar het is eigenlijk, weet je, natuurlijk, ze is niet veroordeeld omdat ze een rol drop heeft gestolen.
29: Nee, ze heeft iemand vermoord.
33: Toen hij 18 was of 19, met de broer samen.
32: Maar is het dan nog wel...
33: Nee, ja, de doodstraf is sowieso natuurlijk niet iets wat...
32: Ben jij voor of tegen de
31: doodstraf?
29: In principe ben ik tegen de doodstraf. Ja. Maar je hebt soms wel eens van die mensen... Als ik zo'n Robert M., weet je wel... Dan word ik zo boos om... dat ik in sommige gevallen echt wel denk van... Nou ja, weet je, er is volgens mij...
33: Maar één straf.
29: Er is voor dat soort mensen is maar 1 straf. Maar dat mag je dan niet denken. Nee,
33: je mag het wel denken, maar... Uiteindelijk, ja.
31: Hier zaten veel haken en ogen aan, omdat zij misbruikt is vroeger. Een heel nare jeugd
33: heeft
31: gehad.
33: Ze wilde gisteren nog weten of die misbruik invloed had gehad.
31: Klopt. Iets anders dan. Mannen gaan harder trainen in de sportschool als ze tijdens het sporten de geur van chocolade ruiken. Kunnen opsnuiven. Ja.
29: Mannen en chocola?
31: Ja, mannen en chocola. Je zou denken vrouwen misschien. Ja. Maar vooral pure gesmolten chocola. Ja, daarbij deden deelnemers gemiddeld zo'n 18 herhalingen meer. Dus in dit geval moesten de mannen met hun onderbenen een gewicht omhoog brengen. En dan een aantal keren. En dat deden ze 18 keer vaker nadat ze gesmolten pure chocolade roken.
29: Nou, ik kom zelf uit de Zaanstreek. Daar heb ik echt tot mijn 20ste gewoond. Daar ruikt het gewoon. Ik denk van de 7 dagen in de week ruikt het de 5 naar chocola. Oh, dat is gewoon de standaard geur.
33: Ja, ik vind het wel lekker. Ah, ja. Ik vind het wel een aangename geur.
32: Ik vond het heel erg smerig. Als jij weleens moest ophalen, die cacao ligt.
33: Het is echt een hele sterke chocoladegeur die er dan hangt.
2: Melkchocolade werkt iets minder goed. Okay. Oh. Doe je 9 herhalingen extra. Maar vooral die pure cacao, dat schijnt toch...
33: Ik heb daar nooit positieve effecten van ondervonden. Nee. Of zo. Dat ik
2: het mooie is hier ook wel dat die mannen niet het gevoel hadden dat ze zwaarder aan het trainen waren.
32: Oh, okay.
33: Hey, weet je wat je steeds vaker ziet in de sportschool? Mannen met ontblote bovenlichamen.
32: Oh.
33: Zeker ook met het Hyrox, weet je wel, wat nu helemaal hip is. Dan denk ik toch altijd, is dat voor een vrouw nou prettig? Kijk, een kerel heeft toch een soort drang dan, denk ik, om te laten zien van, joh, weet je, ik ga eens lekker met mijn ontblote bovenlijf hier een beetje liggen bankpressen.
32: Dus jouw vraag
33: je ziet dat het ontstaat, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor een vrouw helemaal niet prettig is dat er allemaal kerels in hun blote...
32: Maar er zijn toch heel veel sportscholen waar dat ook niet mag?
33: Bij de Basic Fit, daar heb je gewoon een poortje en een hekje. En daar zit in principe natuurlijk verder niemand.
32: Maar er wordt toch op gehandhaafd dat je... Moet je daar niet je shirt aan houden? Staat dat nergens vermeld?
33: Nou ja, ja.
32: Wij zijn al een tijdje niet meer bij de Basic Fit geweest.
33: Nee, maar het is wel een trend die zich aan het ontwikkelen is. En dan denk ik altijd, waarom moet je nou als kerel zo nodig je... Ook bij dat Hyrox, waarom moet je nou een shirtje uit?
32: Ja, omdat ze toch vinden dat ze er lekker uitzien dan. Weet je waar ik trouwens achter ben gekomen? Nog niet zo gek lang geleden. Nou. In iedere sportschool zo'n beetje in Nederland. En ik wist dit niet, maar ik heb ook altijd als ik in een sportschool ben... denk ik, oh nou, ik zie er eigenlijk best wel oké uit.
33: Ja.
32: Die spiegels vervormen iets. Oh. Nee. De speciale spiegels in een sportschool.
33: Nee, echt. En waar bestellen we die?
32: Waardoor je iets smaller eruit ziet.
2: Wauw.
32: Ja, ik wist het ook niet.
2: Ook
32: dat
2: is in badkamers.
32: Dat weet ik zeker, ja. Ik heb dit opgezocht. En ze maken die spiegels zo. Er zit iets een vervorming in waardoor eigenlijk alles ietsje smaller is.
2: Ja, nou fijn toch?
32: Nou, niet hopelijk echt alles. Ga er maar eens op letten. En weet je wanneer je het ziet? Op het moment dat je naar iemand anders die achter jou aan het sporten is kijkt... dan zie je dat diegene in de spiegel ook smaller is.
33: Ja.
32: Het was mij nooit opgevallen. Maar, dus dit is gewoon om jezelf een goed gevoel te geven.
2: Ja. Nou ja, goed nieuws voor Rick. Het is Wereldkoffiedag. En vooral oudere Nederlanders blijken niet zonder hun dagelijkse bakkie te kunnen. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat 84% van de babyboomers... elke dag koffie drinkt tegenover maar 24% van Gen Z. Ja, jongeren drinken koffie vooral om even wakker te worden... en ouderen doen dat meer als een soort van vast ritueel.
32: Oh ja. Wij gaan nog even een stemmingjacht spelen. We hebben een kandidaat hangen die kans maakt op 10.000 euro.
3: De 538 Stemmenjacht.
32: Uit Nijkerk komt Debbie Lammers. Debbie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
32: Hallo.
33: Maar wacht even. Laten we even naar de spelregels kijken. Mogen deelnemers uit de gemeente waar ook de presentator van dienst woont wel aan het spel meenemen?
32: Ik ken Debbie niet.
33: Ja, maar wacht even. Nijkerk is niet zo groot.
32: Nee. Wow.
33: Jullie roepen altijd, we zijn de stad. Maar jullie zijn natuurlijk eigenlijk gewoon een dorp. Ja, dit is hoeveel... Ja, Rick is altijd, hoor ik, hoofdstemmenjacht.
32: Nou, ik zie het één keer door de vingers.
33: Oh, oké. Okay.
32: Nee, maar laat het niet nog een keer gebeuren. Maar het fijne is dat ik zelf ook geen idee heb.
33: Dat is waar.
32: Dus ja, ik kan Debbie op geen enkele manier helpen. Ah. Ook al zou ik het natuurlijk iemand uit Nijkerk extra gunnen. Maar Debbie, je zal het toch echt zelf moeten doen.
4: Ja, dat is goed.
32: Oké. Okay.
4: Hey, dat gaat lukken.
32: Stel dat je wint, hè. Wat ga je doen met 10.000 euro?
33: De helft naar Tim brengen.
4: Nee, we zijn in 2017 in Disneyland Parijs geweest. En de kinderen roepen al jaren, wanneer gaan we terug?
33: Ja, maar dat is maar 10.000 euro wat je wint, hè?
32: Doe je maar een uurtje. Een uurtje Disneyland. Lekker man.
33: Maar dat is wat jullie droomreis.
4: Nee, de kinderen willen gewoon heel graag terug. Ja, en ik heb altijd gezegd, als ik een hoop geld win, dan gaan wij naar Disney.
32: Dus eigenlijk doe je dit voor de kinderen?
4: Uiteraard. Alles voor de kinderen.
33: Alles.
32: Ja, hoor. De stem in koffer 5. We gaan er nog een keer naar luisteren.
4: Zie je.
32: Debbie.
4: Ja.
32: Wie hebben we daar gehoord?
4: Ik denk Sandra Veltenboer.
33: Oeh, de shorttrekster.
32: Oh ja. Nou, het is een hele goede poging. We gaan luisteren of dat het juiste antwoord is.
3: Het antwoord is

0: weer bij de foute antwoorden.
1: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Je krijgt nog wel een reiskoffer, hè, van de Postcode Loterij.
1: Oh, ook leuk.
0: Die sturen we je kant op, Debbie. Mooie dag nog.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. En wij zoeken verder naar het juiste antwoord als het gaat om de stem in koffer 5.
2: De 538 Stemmenjacht.

0: Temper City en Self-Aware bij 538 in de ochtendshow. Het is 11 minuten voor 9. Flo, je had net in het nieuws dat bericht over dat ontbloot sporten. Tenminste met ontbloot bovenlijf sporten. Dat, met dat high rocks, dat steeds vaker gebeurt eigenlijk.
1: Nou, ik had het vooral over chocola.
2: Ja, ging over chocola. Ja. Oh. Van, dat je een trend ontdekt in de sportscholen. Dat steeds meer kerels de behoefte hebben om maar zich te ontdoen van hun t-shirt.
0: Oh ja.
3: Te ontbloten.
2: Ja.
0: En daar zijn toch wat reacties op gekomen.
3: Oh, dat is echt niet normaal, man.
0: Sabine die meldde zich toch eventjes ook in deze discussie. Sabine, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ervaar jij hetzelfde, dat toch meer mensen met een onbloot bovenlijf in de sportschool actief zijn?
4: Nou, helaas in mijn sportschool niet, maar ik zou dat niet erg vinden. Helemaal niet een combinatie met chocola.
0: Je hebt
4: wil toch ook wat moois?
0: Maar jij ziet daar het probleem niet van in?
4: Nou, als het mooie lijven zijn, niet. Nee, maar ik hoef niet van die uitgezakte puddingzakken te zien.
2: Jij vindt dat niet aanstootgevend?
4: Ja, nee, waarom?
2: Ja,
4: waarom? Het is toch gewoon iets moois om naar te kijken. Jullie vinden, als mannen vinden het toch ook mooi als een vrouw er goed uitziet en
2: jawel,
4: een mooi topje en een strak broekje aan hebt. Nou, maar waarom wij dan als vrouw
2: er is een hoop discussie als een kerel te lang naar je kont staat te kijken omdat jij op de loopband loopt. Dat het een vies peuk is en kijkt de andere kant op.
4: Dat vind ik ook echt onzin. Dat zal je mij nooit horen zeggen. Oh. Ik kijk zelf ook. Oh. Ik flirt ook. Dat is toch heerlijk? Dan word je blij
2: flirt
4: van.
2: Zelfs.
4: Mens.
2: Ja, wacht even.
4: Ja, toch, waarom niet?
0: Maar jij flirt in de sportschool.
4: Daar word je zo blij van. Ja, of in de supermarkt.
1: Nou, ik ga wel hoor. Ik ga het even voor de opnemen.
4: Ja, je wordt toch blij van flirten? Dat is goed voor je zelfvertrouwen, daar word je blij van.
2: Wat flirt je? Hoe flirt je dan in de sportschool? Dan pak je een dumbbell van 20 kilo en denk je, hey, schatje.
4: Nee, gewoon lachen of een knipoog een keer.
1: Ja.
0: Oh. Nou, leuk zeg. En in de supermarkt doe je dat ook?
4: Ja, als ik een iemand zie dat ik denk, oh, mooie man. Nou ja, dan
2: maar
4: lach ik op.
2: Maar jij hebt geen partner?
4: Jawel.
2: Oh.
3: En die weet ook dat je regelmatig knipoogend bij de komkommer staat.
1: Maar je zit hier zeker verbaasd te doen ook, hè?
4: Nou ja. Ja, die doet dat ook. Die vindt dat ook. Die wordt ook blij als er gekleurd wordt met hem anders dan door zijn vrouw.
3: Oh. Nou, ik zou het toch niet leuk vinden als mijn vrouw gaat flirten met een andere vent en een knipoogje geeft, hoor. Dat gaat bij mij niet.
0: Nee, word je dan
2: ben je zo jaloers? Of wat is
3: nou,
2: het dan?
3: Een beetje jaloers. Zeg van, joh, kies maar.
1: Nou,
3: kies maar. Ga je voor de groenteman of voor...
1: Ik ben het helemaal niet met je eens. Ik liep laatst op straat en toen moest een auto voor mij wachten, omdat ik rechtdoor liep en hij ging de hoek om.
0: Ja.
1: En toen deed hij zijn raampje open, toen zei hij, wauw, leuk, mooie vrouw, zei hij. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk.
2: En toen keek jij om je heen.
1: Nee, je had het tegen mij. En ik zei, dankjewel. En mijn dag was weer goed.
2: Tuurlijk.
1: Dat is toch leuk om te horen?
4: Ik had dat laatst bij het tankstation ook, zegt een jongen tegen me, die waar ik kwam afrekenen bij het tankstation. Die zegt, wauw, wat leuk haar. Wat leuk, super. Het ziet er goed uit. Nou, dan word je toch blij. En dan ga je toch met een glimlach de auto in.
2: Okay.
4: En je doet niemand kwaad, hè?
3: Nee, dat is waar.
2: Nee, maar we leven wel in een samenleving.
0: Je moet zo oppassen.
2: Je moet zo oppassen met wat je zegt.
3: Anders is het weer seksueel intimidatie.
4: En dat vind ik dus echt de grootste onzin die er is. En ik denk dat we daardoor steeds gemener en preutser, maar ook onaardiger naar elkaar worden. Omdat iedereen bang is het verkeerde te zeggen.
2: Dat is waar. Daar ga ik wel in mee.
0: Sabine, leuk dat je even reageerde. Jij zegt dus...
2: Leuke vrouw.
0: Ja, het ziet je haar leuk trouwens, Sabine.
4: Ja,
0: dank je.
4: Dat was
2: een leuk gesprek.
0: Maak er een mooie dag van. We gaan ook nog even naar Mireille. Mireille, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Want jij reageerde ook direct eigenlijk naar aanleiding van de ontblote bovenlijf in de sportschool.
5: Ja, ik vind het gewoon goor.
0: Oh. Ja, dat kan ook natuurlijk.
5: Ja, die mannen die zitten dan aan al die apparatuur en zijn zeik nat. En sommigen hebben dan een heel klein handdoekje bij zich, alsof het zo'n wc-handdoekje is. En dan gaan ze dan hun hele lijf mee afdrogen. En ik denk, je moet alle apparatuur droog maken voordat je erop wil.
2: Maar jij denkt niet, als je net Sabine hoorde, dat je dacht van, er zit ook wel iets in. Beetje loeren.
5: Ik ben heel erg met mezelf bezig. Dat vind ik ook een beetje raar.
2: Nee.
0: Dat herkennen wij wel.
5: Nee, maar weet je, wat wel leuk is, als je inderdaad op straat loopt, ik heb altijd best wel een beetje uitgesproken make-up op. En als ik dan te horen krijg van, jeetje, wat gaaf, wat doe je dat mooi en wat heb je dat leuk gedaan. Ja, tuurlijk vind je dat helemaal leuk. En ook als we dat in de sportschool zeggen. Maar ik hoef niet naar een ontblote bovenlijf te kijken. Ja,
0: dat is helder. En ook niet als het echt een heel afgetraind lichaam is en iemand is super hygiënisch en heeft een grote handdoek bij zich.
2: Daar wil ik wel een beschuitje mee eten.
5: Nee, dan vind ik nog eerst lekker douchen en...
0: Het is duidelijk. Mireille, dankjewel. Leuk dat je even belde.
5: Oké, hoi.
0: Dankjewel. Nou, even wat meningen als het gaat om ontblote sporters. Tenminste, de bovenlijven dan in de sportschool. 9:05, dit is de 5:08 ochtendshow. Sommieu, dark before...

0: een Dark Before the Dawn. Wij zijn ondertussen ook nog steeds op zoek naar het, het lelijkste kunstwerk van Nederland. Dat is natuurlijk, net wat je mooi vindt en wat je niet mooi vindt. Maar over het algemeen zijn veel mensen wel ongeveer, die vinden dezelfde dingen mooi en lelijk. Want er komen heel veel dezelfde kunstwerken ons kant op. Heb jij ook een kunstwerk bij jou in de buurt staan waarvan je denkt, ik weet het niet helemaal. Stuur even een foto die kant op. Dan kunnen we uiteindelijk aan het eind van de rit bepalen welk kunstwerk in Nederland door onze luisteraars.
1: En er staat een hoop.
0: Dus er staat heel veel, ja. Ja. En is er nogmaals, er staan heel veel mooie dingen tussen, maar ook een aantal waarvan je kan denken, wat botten we ermee. Laat me even weten via 538.nl/kunstwerk. Daar kun je jouw idee, het kunstwerk waarvan jij zegt van nou, dat is eigenlijk niet zo mooi, kun je daar naartoe sturen. En wij maken daar een mooi overzicht van. En uiteindelijk door te stemmen weten we aan het eind van de rit waar het lelijkste kunstwerk staat.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
17: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
16: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Lange files deze ochtend door de regen en veel ongelukken. Rond 8:15 stond er ruim 900 kilometer file. Bijna twee keer zoveel als normaal op de donderdagochtend, meldt de ANWB. Vooral op de A7, de A9 en de A2 is het raak, met op sommige plekken tot een uur vertraging. De regering gaat voortaan zelf toezicht houden op makelaars. Woonminister Buchholz O'Sullivan komt met een verplicht makelaarsregister en een landelijk klachtenloket. Aanleiding zijn de vele klachten over oneerlijke verkooppraktijken. Makelaars die zich niet aan de regels houden, die kunnen straks uit het register worden geschrapt en mogen dan hun beroep niet meer uitoefenen. En de grote Nederlandse dagbladen die hebben vandaag een foto van Paulien Cornelis op de voorpagina geplaatst. De schrijfster en cabaretière overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Zo spreekt Trouw op de cover van een unieke observator van onze taal. En NRC zegt dat ze iedereen in haar compleet eigen wereld trok. Paulien Cornelis is 50 jaar geworden. Gaan we naar het weer. De dag is regenachtig begonnen en dat houdt aan. De rest van de dag in het oosten en midden van het land. In het westen meer zon en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Rick heeft het voor je. 100 files. Begin op de A4. Daarna Rotterdam bij Den Hoorn. 32 minuten vertraging. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rottepolderplein. 1:07. A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. De vertraging 36 minuten.
2: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
3: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: 538 stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 5.
10: Zielig.
9: Weet jij al wie het is?
8: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
9: Druk op de knop in de 538-app.

0: Taylor Swift. Nou, de zomer is wel voorbij na gisteren. Nee, tenminste, de komende week wordt ook nog heel aardig. Ja,
1: blijft gewoon 20 graden.
0: Heerlijk. Wij zijn hier in de ochtendshow een zoektocht gestart naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Rick die kwam vorige week tijdens een van zijn wandelingen.
1: Een wandelingetje.
0: Ja. Kwam hij in het park, kwam hij een sokkel tegen met erop en in elkaar getrapt fietsenframe. Ja. Jij dacht eerst dat is vandalisme, maar het bleek gewoon echt kunst te zijn.
2: Het bleek kunst te zijn.
1: Wat wij zeiden, bij een gemiddeld bruggetje in Amsterdam hangt dit gewoon uit een gracht gevist. Maar in Pijnenberg.
2: In het Emma-park in Pijnakker.
1: Daar is gewoon kunst. Heeft iemand gewoon 1,5 ton voor betaald?
2: Nou, dat denk ik niet. Oh. Ik denk iets minder. Maar 10.000 euro heeft het zeker gekost.
0: Ja, minimaal.
1: Dat is een telefoontje naar... Nee, die kunstwerken kosten ontzettend veel geld, man.
0: Dus wij waren een beetje benieuwd. Waar staat nou in Nederland het lelijkste kunstwerk? Dus we zijn de zoektocht gestart.
3: De 538 Ochtendshow op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
0: Dan hebben we Ivo al aan de telefoon gehad. Die kwam met
1: kutjes.
0: Ja, het is taalgebruik, maar de kutjes van Ulft, zoals ze worden genoemd.
1: Ja,
0: kutjes
2: van Ulft?
0: De kutjes van Ulft. Gisteren hadden wij de hond uit Hemuiden met een man erachter.
1: De Kamasutra-hond een beetje.
0: Man doet hond, is de bijnaam van het kunstwerk ook wel. Ja, dat is letterlijk wat het is eigenlijk als je het ziet. Heel groot. Je kan erin slapen, begreep ik zelfs.
2: Ja, ook.
0: En vandaag trekt de inzending van Corine de aandacht.
1: Oh,
0: Corine uit Tsumarm.
1: Friesland. Corine?
4: Ja, goedemorgen.
0: Ah, daar was je. Ja, hallo, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ja, Tsumarm is het
0: inderdaad. Tsumarm. Hey, Corine.
4: Ja?
0: Jij hebt je ook verbaasd over een kunstwerk bij jou in de buurt.
4: Zeker, ja.
0: Hoe lang, hoe lang is het kunstwerk
4: er al? Het is een heel groot kunstwerk, inderdaad. Het is 65 meter lang.
0: Zo.
4: Ja. Het is echt heel groot. Het staat er nu een jaar, denk ik.
0: Ja.
4: En ja, het idee daarvan is... Het zou een liggende, naakte vrouw moeten zijn.
2: Van 65 meter?
4: Van 65 meter. Het is een hele grote bult aarde.
0: Ja.
4: En van bovenaf zou het een vrouw moeten zijn. En ja, eigenlijk als je het van een afstand bekijkt... zijn het gewoon bulten, aarde, zand, wat inmiddels best wel overwoekerd is met onkruid.
1: Maar is dat in Tsumarm of is dat ergens in de buurt?
4: Ja, dat is hier in de buurt. Het is Oosterbierum, is eigenlijk een dorp verderop.
0: Ja.
4: En het ligt op de dijk, dus eigenlijk tussen de Waddenzee en het dorp Oosterbierum.
1: Oh, ik zie het nu.
0: Maar even, de 65 meter lang, het is 11 meter op het hoogste punt. Het kunstwerk is gigantisch. Maar dat moet ook een berg geld gekost hebben.
4: Dat heeft, als ik het goed heb gelezen, 1,6 miljoen.
1: Maar 1,6 miljoen.
2: Miljoen?
0: Ja.
4: Ja.
1: Kijk, het ding is, er zijn ook beelden, of laat maar zeggen, een soort tekeningen van gemaakt. En dan ziet het er echt wel prachtig uit. Want je ziet inderdaad een vrouw liggen met de benen en de billen en de rug, et cetera. Maar als je die dan inderdaad afzet tegen hoe het er nu daadwerkelijk uitziet, dan is het inderdaad dat je denkt, het is gewoon een berg aarde. Ja. Die hebben ze van een bouwplaats, moesten ze daar vanaf. En dat hebben ze daar gestort.
4: Ja, zo ziet het er op dit moment uit, inderdaad.
0: Maar er wordt ook helemaal geen onderhoud meer aangepleegd.
4: Ja, er wordt wel jaarlijks. Ik geloof dat de gemeente daar onderhoud aan doet. En dat kost volgens mij ook nog 15.000 per jaar of zo.
0: Ook nog.
1: Jeetje. Het heet Dijk van een Wijf.
4: Ja.
0: Maar dan moet jij op een gegeven moment dus de vrouw moet je gaan, die moet je gaan maaien eigenlijk. Daar komt het op neer.
4: Even, dat is denk ik het idee.
0: Ja, het is een vrij bijzonder... Ik kan ook niet zeggen dat het mooi is.
2: Nee, en de prijs.
0: En het is ook wel heel erg duur.
1: Kijk, ik moet wel zeggen, en hier, dit heeft de gemeente heel slim gedaan. Ze zeggen, Dijk van de Wijf is een landschapskunstwerk in ontwikkeling. Gevormd uit aarde.
4: Juist per jaar
0: ook
4: zo.
0: Nog.
1: Het heet Dijk van een Wijf.
0: Ja. Maar dan moet jij op een gegeven moment moet jij dus de vrouw moet je gaan, die moet je gaan maaien eigenlijk. Daar komt het op neer.
4: Dat is denk ik het idee.

0: Kijk.
1: Ja. Ja, wij noemen het weggegooid geld.
2: Een landgoedwerk.
1: Verstand.
3: Nou ja, we gaan hem erbij zetten, deze dijk van een wijf.
0: Ja.
3: In Oosterbierum is het kunstwerk dat jij onder andere aandroeg, Corrie. Maar er zijn meer mensen die met hetzelfde kunstwerk kwamen. Dus het heeft meerdere luisteraars bevreemd.
0: Nou, wat goed.
3: Dat is geplaatst. Hij gaat op de lijst.
0: In dit geval.
3: Ik moet wel zeggen dat tot op heden heeft eigenlijk elk kunstwerk dat we nu hebben, heeft wel iets op de een of andere manier met erotiek, seks. Ja. Heeft het wel te maken.
0: Ja.
2: Ja. Dat is wel toevallig.
3: Ja, dat is wel toevallig. Nou, Corine, fijn dat je even met ons meedacht.
2: Ja, helemaal goed.
3: Oké, hoi. We gaan deze erbij zetten. We kunnen sowieso. Ik weet niet of je nu op dit moment met TV5 verbonden bent of de app. Maar dan kun je het kunstwerk kun je nog even zien, want het staat in beeld.
0: Het ziet er echt niet uit. Het is gewoon echt een berg onkruid.
3: Ja, ja. Nee, het is.
1: Dat wordt ook de nieuwe naam:
3: Berg onkruid. Wij maken een mooie pagina aan. En dan kun je later kun je stemmen op alle kunstwerken die genomineerd zijn. En heb jij nog een kunstwerk bij jou in de buurt waarvan je vindt dat die ook niet mag ontbreken in deze lijst? Geef hem even door. Via 538.nl/kunstwerk. Dan gaan wij op zoek naar de allerlelijkste.

0: De Bouza en Magnetic hier in de 538-ochtendshow. Er komen ook nu allerlei verhalen binnen van kunstwerken die niet zozeer lelijk zijn, maar die wel ten onrechte heel veel geld gekost hebben. Iemand stuurt hier, je moet ook even kijken naar een kunstwerk dat in Rotterdam staat. Dat was ooit bedoeld als het laagste punt van Nederland. Heeft 1 miljoen euro gekost. Bleek later dat het niet het laagste punt van Nederland was. Het is een soort kom in het water en wordt door de Rotterdammers, omdat het weggegooid geld bleek te zijn, nu ook de kotskom genoemd.
1: Oh, de kotskom?
0: Okay. Ja. Ja.
1: Oh, ik zie het. Het is een soort omgekeerde schotel in een watertje.
0: Maar dan ga je dus je zet op een gegeven moment de kunstenaar aan het werk met het idee van, joh, jij gaat iets maken voor het laagste punt van Nederland. En dat blijkt heel ergens anders te zijn.
1: Overigens
0: moet ik zeggen dat ik het niet eens een lelijk kunstwerk vind. Maar het is wel uiteindelijk de zonde van het geld geweest. Wel leuk soms de verhalen achter dit soort dingen. Nogmaals, op 538.nl/kunstwerk kun je jij kunstwerk uploaden. Er staan nou ook al foto's eigenlijk van de kunstwerken die genomineerd zijn. Nog niet, maar dat gaan we wel doen.
1: En zeker.
0: Kun je je stem uit gaan brengen. En op die manier zoeken wij dan met z'n allen naar het kunstwerk dat deze... Ja, het is ergens ook wel een geuze naam,
1: ja,
0: toch?
1: Als je binnen sleept. Zo moet je het zien.
0: Bruce Springsteen onderweg, zometeen een nieuwe ronde stemmenjacht en meer.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen?
11: Draken temmen in het Verre Oosten?
12: Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak.
19: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
23: in harmonie.
22: Zoals,
23: ik heb je kat opgesloten
22: in de wasmachine.
23: Of,
22: ik heb water gemorst
23: over je laptop.
0: afloop goed te raden, dan win je 538 euro. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
10: een duet.
2: Oh ja.
10: Alles klinkt beter in harmonie.
24: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
25: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
26: Het eten is klaar. Aan tafel.
27: Zo, dat ziet er lekker uit.
28: Ja,
29: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
30: Ja, vandaag in het oosten af en toe een bui. De rest van het land houdt het bewolkt, maar wel droog. Later vanuit het westen zon en het wordt 20 graden vandaag. En de files, die weet Rick precies te staan.
31: Begin op de A4, Den Haag, Rotterdam bij Den Hoorn. 32 minuten vertraging. A9, Alkmaar, Amstelveen. Bij Rotterpolderplein 1:07. En de laatste is de A28, Zwolle, Amersfoort. Bij Amersfoort, Vathorst. De vertraging 36 minuten.
30: Het is 9:55 en dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
32: Goedemorgen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos. Hij zou zich namelijk schuilhouden in Sierra Leone en het land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil heel blij mee. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt bij de aanhoudende scholierenprotesten in Frankrijk. En ook zijn honderden demonstranten aangehouden. De acties richten zich op het tekort aan leraren en de slechte staat van schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw protesten verwacht. En misschien heb je het wel gemerkt. Het was druk in de ochtendspits. Op het hoogtepunt stond er volgens Rijkswaterstaat bijna 580 kilometer file. Terwijl dat normaal 460 kilometer is. En het was een combinatie van slecht weer en ongelukken, zegt Rijkswaterstaat.
30: Oké, dankjewel.
33: De 538 Stemmenjacht.
30: Ja, Thijs van Dongen komt uit Nuland. Goedemorgen.
34: Goedemorgen.
30: En Thijs is er wellicht de man die dan eindelijk koffer 5 gaat kraken.
34: Laten we het open.
30: Het zal wel lekker zijn.
35: Hoor. Ja, laten we gelijk je stem laten horen. Kom op.
30: Ja, zullen we doen?
35: Ja, joh.
30: Thijs, zit jij er klaar voor?
34: Ja, hoor.
30: Dan gaan wij nu naar de stem in koffer 5.
36: Zielig.
30: Het woord is zielig, maar wie heeft het uitgesproken?
34: Ik dacht Lieke van Lexmond.
30: Zo. Lieke van Lexmond. Was zij niet Stars? Wat was ze ook alweer? Moon Sisters?
37: Moon Sisters.
30: Moon Sisters, ja.
37: Jawel, jawel.
30: Onder andere. Lieke van Lexmond. Zit zij in koffer 5?
33: Het antwoord is... fout.
30: Huh? Ook niet.
34: Sunt.
30: Sunt, ja. Nou, dat is het zeker.
37: We zijn wel weer een stapje dichter bij de oplossing.
34: Ja, er zijn niet veel namen meer over, hè?
30: Nee, op een gegeven moment heb je ze allemaal gehad.
37: Precies.
30: Hey, jij krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij. Dat is omdat je mee hebt gespeeld. Een soort troostprijs. Komt zo snel mogelijk je kant op. En Thijs, blijf het proberen.
34: Oké.
30: Oké, dan. Hoi. Wie, oh wie, zit er toch in die vijfde koffer? Hij is moeilijk, hoor. Of zij eigenlijk. Tenminste, als de zij is.
35: Dat ligt eraan.
30: Via de app kan je meespelen en ook via de site van 538. Daar meld je je aan voor Stemmenjacht.
33: De 538 Stemmenjacht.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it hier bij 538. Florentini heeft een kleine. Die heeft onze social media redacteur echt tot wanhoop gedreven.
1: Ja,
2: waarom zit je nou aan die spullen ook?
0: Ja.
2: Teun die is al de hele ochtend met een timelapse bezig. Dat mag je niet verplaatsen.
1: Nee, dat deed ik niet expres natuurlijk. Maar hij stond een beetje in de weg. En ik ging even meekijken op het scherm. Dus ik zet dat ding even op.
2: Dat is het. Jij wilde meekijken op het scherm.
1: Ja.
0: Voor de mensen die denken, wat is er allemaal aan de hand? Maar er wordt een filmpje
1: En ik dacht dat we klaar waren met de hele timelapse. Ja. Want iedereen is geweest.
2: Ja, maar nee. Ja, hierna komt Dennis. En daar komt...
1: Maar dat wist ik niet.
2: Florence,
1: dat Dennis hierna
2: en
1: nog
2: dan komt Ayren. En dan komt Frank.
1: Hij staat ook niet heel handig. Hè? Laten we wel wezen.
2: Wat heb je er nou voor last van?
1: Nou, waarom moet dat echt recht naast mij staan? Zo kun je het ook bekijken.
0: Het gaat over een camera die verplaatst is. Ja. Misschien is het wel leuk om zo meteen in het filmpje dat je dan in beeld
2: het
0: ziet
2: van verplaatsen.
0: Dit is het moment waarop Florentien de camera verplaatste. Dat je eventjes dat je hem op een andere plek ziet staan. Dan kun je het ook uitleggen.
1: Ja, ik doe dat toch ook niet expres?
0: Nee, het ging
1: toch geen wereldprobleem?
0: Nou, daar is iemand heel druk mee.
2: Voor jou geen wereldprobleem, dus kan voor een ander wel. Echt dat bijna de hele aflevering van The Voice erop staat, weet je wel. Ja. En dat dan de camera. Jongens. Maakt er niet uit dat de finalist niet gefilmd is.
0: Het is een beetje hetzelfde als dat vlak voor het bulletin dat iemand zegt van ik doe even je computer opnieuw opstarten, dat je niet kan lezen. Dat is een beetje ongeveer hetzelfde. Dat zit je ook met je handen in het haar.
1: Nee, want dit is niet live of zo. En dit, wat hier, als ik
2: geef jij ooit lees, wel eens
1: dan horen heel veel mensen dat.
2: Heb jij ooit wel eens iets in je leven gezegd, jongens, jullie hebben gelijk.
1: Dat, ik was ook niet de bedoeling, ik doe het ook niet expres, sorry. Ja, sorry.
0: Is het goed, Teun? Gelukkig. Morgen hebben wij trouwens wel even leuk om te melden. Morgen hebben wij Suzanne en Freek bij ons in de studio.
2: En Freek, sorry dat ik de snaren van je gitaar heb gehaald. Vlak voordat je gaat spelen.
0: Maar ik deed het niet expert. Nee, Suzanne en Freek komen morgen voor de allereerste keer hun nieuwe liedje spelen.
2: Dat is lang geleden dat ze nieuwe muziek uit hebben gebracht.
0: Het is nog niet eens te beluisteren ergens. Dat wil zeggen, er is op de socials van Suzanne en Freek is een stukje gedeeld. We weten dat het liedje zo klinkt.
3: Soms

0: Volgens mij op basis van het eerste deel dat gedeeld werd, had Rick het idee dat hij jij en ik ging eten. Het liedje staat mij bij.
1: Ja, dat zou best wel eens kunnen.
2: Jij zei, ik zou niet weten.
0: Ja, ik denk dat hij jij en ik gaat eten. Zo dacht ik dat jij mee kwam. Maar het is uiteindelijk pijnstiller.
1: Ah.
0: Zo heet de plaat. En hij is dus nog niet uit. Vannacht om 12 uur gaat hij online. En de allereerste keer live op de Nederlandse radio. Ja, je kan
1: bij ons?
0: Ja, kan wel even.
1: Ze hebben eens gekeken, waar moeten we naartoe?
0: Ze hebben niet eens gekeken. Ze hebben gewoon
1: meteen
0: gebeld van jongens, ik kan maar op één plek.
1: Ja, ze zeiden nog Radio 5. En toen ze zeiden, oké, dus we belden ze ons. Maar ze wilden eigenlijk...
2: Nee.
0: Ze zijn morgen hier. Suzanne en Freek. Hartstikke leuk. Met de nieuwe single dus live gespeeld hier bij ons in de ochtendshow. 9:45 met muziek van Lucy Silvas. Breathe in.

0: het oog van de nacht bij 538. Als laatste vanochtend in de ochtendshow, want Dennis Ruijer die je zometeen hier na tienen kan gaan luisteren.
1: De 538 ochtendshow, service desk.
0: Maar ja, we hebben nog wel eventjes wat dingetjes te behandelen die binnen zijn gekomen. Mannen, laat Florentine eens met rust, wordt hier gezegd. Flo, ik ben met jou.
2: Ah, joh.
0: Beetje van.
3: En wie is dit?
0: De luisteraars die dat zegt.
2: Zo snel druk maken.
3: Dankjewel. Ja. Voor de support.
0: Ja, we hebben inmiddels.
3: Dat hebben we wel nodig af en toe.
0: We hebben de camera weer op een andere positie gezet. En we zijn gewoon opnieuw begonnen.
2: We beginnen weer voorwaarts. Dus we gaan weer 4 uur radio maken.
0: dan even kijken. Dit is wel leuk. Dit is een berichtje van Roy. Die zegt: goedemorgen, leuke DJ's. Ik luister elke dag in de ochtend voor ik naar school ga. Leuke liedjes en goede DJ's. Fijne dienst. Nou, toch
2: wel aardig, Roy. Ja. Wat leuk van Roy. En dat hij naar school gaat en radio luistert, dat is natuurlijk al een.
0: Het is een hele late leerling. Dat kan natuurlijk ook, maar.
4: Dat denk ik eerder.
0: Ja. Maar het is leuk.
4: Want zeker.
0: Er zijn natuurlijk heel veel jongeren die geen idee meer hebben wat radio is.
2: Nee.
0: Maar hallo, dat zijn wij. En dan Bart, maar er zijn meer luisteraars die het opviel vanochtend. Zijn alle geluidjes omtrent de nieuwsblokjes veranderd? Ik hoor ineens allemaal andere dingen. Of begin ik gek te worden? Nee, Bart, je wordt niet gek. Dat klopt, we hebben wat aanpassingen gedaan.
2: Als even najaar schoonmaken eigenlijk.
0: Ja, dus je hoort wat nieuwe dingen voorbij komen. Nieuwe, onder andere het verkeersbedje, waar Rick altijd overheen praat, of het muziekje.
2: Ja, het begin van het nieuws. Dat is wat, klinkt wel fris en statig of zo.
0: Ik moet altijd heel erg wennen.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Is ook zo. Maar ja, dat is hetzelfde als NOS-journaal. Heeft ook eens in de zoveel tijd een nieuw openingetje. Ja. En dan RTL Nieuws ook. Ja, dat is gewoon.
4: Of een nieuwe partner.
2: Dan moet je ook weer wennen.
0: Moet je ook altijd even wennen, ja.
2: We hebben het orkestje weer gebeld. Zeg, joh, jongens, strijk eens even wat anders.
0: Let maar eventjes op, zometeen bij het nieuws.
2: Oh ja, leuk.
0: Ja, hoor je allemaal andere.
2: Bedien jij dat zelf allemaal, Flo?
3: Kan
2: jij
3: dat bedien ik zelf.
0: Hoe doe je dat dan?
3: Op een knopje drukken.
0: Doe eens.
3: Een kastje.
2: Druk zo.
0: Oh ja.
2: Oh ja, er zitten nog meer onder dat knopje.
3: Ja, een piep voor tussen de
2: berichten. Heb je ook dierengeluiden of zo?
3: Maar die gebruik ik eigenlijk, die vergeet ik steeds. Die.
2: Doe nog eens een knop.
0: Doe eens.
3: Het weer.
2: Ja, ja nog één. Oh ja. Toch, hè?
4: Als je een nieuws hebt.
0: Dat is niet de enige, toch?
2: Ja, wat een leuke knop.
0: Moet je wel zorgen dat je de goede in deur
3: zet. Ja, speel ik er een beetje mee.
0: Tot morgen. Hey, tot morgen.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
11: En hoe
13: hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
14: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
15: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
16: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
17: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
18: Yes!
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
18: Yes!
20: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
20: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
24: Hey, koopjesjager.
25: Ja, jij?
24: Ik zou even opletten.
25: Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
26: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
26: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
30: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
31: 538 Nieuws.
32: 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het UWV gaat 52.000 WIA-uitkeringen controleren. Het kan zijn dat er fouten zijn gemaakt in de berekening ervan. Duizenden mensen hebben daardoor mogelijk een te hoge of te lage uitkering ontvangen. Het is nog een hele klus om ze allemaal te controleren. Waarschijnlijk zijn de laatste dossiers eind volgend jaar pas nagekeken. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat wordt onderzocht of Iran betrokken was bij de aanval aan boord van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. Volgens hem is het te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel zit vast in Saoedi-Arabië en wordt verhoord. En het kabinet wil met een nieuwe wet duidelijker vastleggen wanneer iemand als ZZP'er mag werken. Minister Thierry Aartsen presenteert plannen met vaste punten voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers. Zo moeten schijnconstructies worden voorkomen en moet vooraf duidelijker zijn of iemand echt ondernemer is. De wet moet volgens de planning op 1 januari 2028 ingaan. Gaan naar het weer. Er trekken buien over het land en het is ook erg zacht. 18 tot 20 graden. De rest van de dag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Florentien, dank. Dan Radio 538 Verkeer. 17 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 13 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zeltbommel 22. A4 Den Haag-Amsterdam. Ringvaart Aqueduct 18. En de A8 Zaandam-Amsterdam bij Zaandijk 13. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij de Wijkertunnel 13. A16 Breda Rotterdam, Zevenbergse Hoek 16. A22 Brevenwijk Velsen bij de Velsentunnel 42 minuten. En de A27 Gorkum Utrecht bij Noordeloos. Rommel op het wegdek zorgt daarvoor 18 minuten vertraging. A28 Zwolle Amersfoort bij Strand 0 de 13. A28 Zwolle Amersfoort, Amersfoort Vathorst

Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: grote app en start met vinden.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
4: 538. De 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 5.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And I

0: stukje melancholiek en weemoed. Ach, weet je nog toen we jong waren? Logical Song, When We Were Young, Getta en Kim Petras.
1: Radio 538, de vijf van het bedrijf.
0: Ja, het is de soundtrack van De Vallende Blaadjes deze herfst, de donderdagmorgen. 10 over 10, en Chantal, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Forensische opsporing, politie Noord-Holland, daar ben jij teamleider.
2: Ja, klopt.
0: Hey, een forensische opsporing, even voor mijn beeldvorming. Dat is toch zeg maar, er is iets, een ernstig delict geweest bijvoorbeeld. Er moet onderzoek gedaan worden. Dan hebben jullie bijvoorbeeld van grote witte tenten waar ook geslapen kan worden. En die wordt dan neergezet, dat soort dingen toch?
2: Nou ja, we hebben niet een tent waarin we slapen. Maar dus we gebruiken bijvoorbeeld wel tenten om daar onderzoek in te doen. En we hebben bijvoorbeeld wel een hele grote PD-unit. Dat is zeg maar zo'n vrachtwagen die dan komt als er echt ernstige delicten zijn gebeurd. Want dan hebben ze gewoon ruimte nodig, onderzoeksruimte. En waar ze zich even terug kunnen trekken. En dat is eigenlijk een ondersteunend mobiel bureau wat dan komt.
0: Oké, en jij bent teamleider op de afdeling. Met hoeveel mensen doe je dat?
2: Ja, ik ben met nog één andere teamleider. En in principe hebben wij 104 FTE rondlopen op de mensenopsporing. Ja, dat zijn er veel.
0: Ja.
2: Maar we hebben wel ook, daar hoort ook de forensische opsporing verkeer bij. Dus de ernstige verkeersdelicten. En ons lab waar we onderzoek doen.
0: Kijk,
2: en dan de genetische opsporing.
0: Dus wij moeten flink wat taart. Nou, bij Multifly zijn ze nu al aan het zweten. Want er moet heel veel taart gebakken worden.
2: Ja, en dat zou, als we echt iedereen een taartje willen geven, dan inderdaad een 100 zou het mooi zijn.
0: Oké, nou goed, we gaan eens even kijken. Ik denk dat het lukt, want deze taart wordt verzorgd door jullie vrienden van Multifly. Dat gaan we regelen. Chantal, hoe ziet jouw werkdag er op dit moment uit? Het is nu 11 over 10. Wat ben je op dit moment aan het doen?
2: Nou, we hebben de dagstart gehad en ik ben nu eigenlijk de afgelopen week aan het bekijken. En ik ben bezig met ook de rekeningen die betaald moeten worden.
0: Ja, moet ook gebeuren.
2: Ik ben bezig, ja, moet zeker gebeuren. We zijn bezig met een verhuizing, want we gaan naar een ander pand verhuizen. Dus ja, en natuurlijk personele zorg.
0: Nou, kijk, er is genoeg te doen vandaag bij de forensische opsporing. Groet aan al je collega's, Chantal. En leuk dat jullie vandaag bij ons in de vijf van het bedrijf zijn.
2: Ja, dankjewel. Hè. Fijne dag, jongen.
0: Ja, staan jullie even in het zonnetje. Dag, Chantal. Mooie
2: dankjewel.
0: Dag.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Doei. Doei.

allemaal collega's die natuurlijk de tandjes netjes hebben gepoet vanmorgen. Zijn het je allerbeste vrienden en heb je mazzel dat het toevallig dan ook de collega's zijn? Of zijn het vreemden voor je, ondanks dat jullie het grootste deel van de dag toch samen bestaan?

is het. 538.nl/bedrijf mag je ook altijd gebruiken. Dat is 538.nl/bedrijf. Het meezinggehalte krijgt een volle 100 qua score. En wat mij betreft dan met Yves Berendsen. Dit is Terug in de Tijd, nieuwe 538.

0: Ad Rani en I Love Life. Gisteren toch geschrokken van het nieuws van Paulien Cornelis ineens. Dat overlijden zegt. Dan denk je toch ook, jongens, moeten we iedere dag vooral genieten en veel lachen en leuke tijden met elkaar. Je hoort de bakermat met Rani, I Love Life. Even voor het spel stemmenjacht, hè. Het is niet Elise Schaap. Het is ook niet Lil Kleine van die autodeur op zijn vriendin. Maar weet je wel bij wie die stem hoort die in koffer 5 zit? Speel ermee. Meld je aan in de 538-app. Zometeen een nieuwe ronde voor €10.000.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie er in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint €10.000.
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op €100.000. De 538 Stemmenjacht.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
4: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
12: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met blokledder.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
15: tijdens de 538 werkdag.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
19: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
20: Balen zeg. Koffie?
19: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: hoge noorden. De dames en heren van die Ace of Base, je hoorde All That You Want. De 538 Stemmenjacht. Spanning stijgt, het jachtseizoen is geopend in Nederland op koffer nummer 5 bij Radio 538. Daarin zit 10.000 euro. Ja, en je weet dat de stemmenjacht zeg maar speelt. Dat ik zelfs mensen in de straat, zeg maar de tandarts die bij mij in de straat woont. Ja, wie zit er in die koffer nummer 5? Zei ik, geen idee. Maar goed, misschien heeft Babs wel een idee. Babs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Docent op een hbo-school. Je geeft het mooie vak marketing.
1: Dat klopt.
0: Wat leuk. Ja, wil je jezelf even vermarketen? Wat is er heel goed aan Babs?
1: Altijd vrolijk en positief.
0: Altijd vrolijk en positief. Nou, dat doen we het voor. Helemaal goed. Je woont in Hoofddorp. En ja, wat zou je doen met 10.000 euro?
1: Ja, een mooie reis gaan maken.
0: Ja, heerlijk, een mooie reis. Nou, ik hoop dat het je gegund is. Want luister goed, dit is de opgave.
2: Zielig.
0: Babs, docent op een hbo-school, speelt hier voor 10.000 euro. Ja, wie zoeken wij, denk je?
1: Ja, ik denk Eva Floon.
0: Ah, onze altijd vrolijke avondcollega en presentatrice van Shownieuws, Eva Floon. Jury, ja. Is het Eva?
3: Het antwoord is... fout.
0: Ach, helaas.
1: Jammer.
0: Het is ook niet Eva Floon. We zetten even een kruisje bij Eva Floon. We zetten de naam op de website. Babs, ik stuur je wel een koffer van de postcode loterij als troostprijs.
1: Ja, die kan ik mee op reis nemen, toch?
0: Ja, precies. Dat is goed. Dan kun je in ieder geval nog even aan ons denken. Dat is wel gezellig.
1: Heel goed.
0: Nou, mooi. Ik wens je een hele mooie dag. Groetjes, hè.
1: Zelfde. Dankjewel.
3: De 538 Stemmenjacht.

0: Camille en zijn vrienden en vriendinnen van Son Milieu. Wat is dit on-Nederlands goed? Have a little faith op 58. Je 58 werkdag. Lucia die is lekker aan het werk in de tandartspraktijk. Dennis, ik ben de mondhygiëniste en ik werk een stuk beter met 58. Kijk, dat is lekker om te horen. Zometeen het nieuws van 11 uur. Daarvoor aangeschoven Willemijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je voor ons?
1: Nou, het was vanmorgen extreem druk op de weg. Maar of we daarmee ook een record te pakken hebben, dat vertel ik je zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja,
13: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen... op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
16: Honda, the power of dreams.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
22: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
23: Van het bos tot in de tuin.
22: Zagen.
23: Snoeien.
22: Blazen.
23: Maaien.
22: Meer maaien.
23: En nog meer maaien.
22: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
23: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
22: Stiel. Sterk werk.
24: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: 538 Nieuws. 11 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. Wie vanochtend in de file stond, weet het. Het was heel druk. Maar hoe druk? Daar zijn Rijkswaterstaat en de ANWB het niet over eens. Rijkswaterstaat noemt het de drukste spits van het jaar, met 577 kilometer file. De ANWB telt altijd de N-wegen mee en komt op 935 kilometer. De één na drukste is dat. Het kwam door regen en ongelukken. Het UWV gaat 52.000 via-uitkeringen controleren. Het kan zijn dat er fouten zijn gemaakt in de berekening ervan. Duizenden mensen hebben daardoor mogelijk een te hoge of juist een te lage uitkering ontvangen. Ja, het is nog een hele klus om ze allemaal te controleren. En waarschijnlijk zijn ze daar nog wel tot eind volgend jaar mee bezig. Drenthe gaat over 2 weken alle asielzoekers een slaapplek geven die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen blijven. Nu is de nachtopvang nog in het Noord-Groningse Worven en het Drentse dorp Zuidwolde, maar die gaan dicht. Daarna slapen asielzoekers in Bijlen, waar zo'n 200 mensen terecht kunnen. En steeds meer winkels, clubs en sauna's weren de slimme camerabril van Meta. Aanleiding zijn zorgen over het stiekem filmen van klanten. Volgens het AD nemen bedrijven maatregelen omdat mensen vaak niet doorhebben dat ze worden gefilmd. Ook privacywaakhonden waarschuwen voor de risico's van de zogeheten camerabril. Het weer dan nog, bewolkt met nog wat regen, maar vanuit het westen droog en iets meer zon. Temperatuur ligt rond de 21 graden vandaag. En tot zover het nieuws op Radio 538.

0: Het wegdek, 7 minuten. En de laatste op de A59, Os Zonzeel bij Hoijpolder, ben je 9 minuten langer onderweg. Snelheidscontrole dan, A1 Apeldoorn-Barneveld bij het prachtige Radio Kootwijk, 71,8. A6 Emmeloord-Jouden bij band, 289,9. En ook op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, 72,7.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 5.
8: Zie je. Weet jij al wie het is? Speel

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 538 Dance Smash Classic.
1: Ja, maar voor we dan die Dance Smash Classic officieel doen, wil ik dit moment even gebruiken voor... Ja, deze is wel luid en duidelijk. De 50 werkdag koffiegong, lekker. Ja, je kent het gezegd wel. Kleding maakt de man. De Dance Smash Classic van vandaag gaat je dan introduceren aan een nieuw gezegde. De handdoek maakt de hit. Onthoud deze. Hollandse househeld Afrojack stond onder de douche toen hij een ingeving had. En ook zingeving voor een nieuwe hit. En dat is niet gek, want de beste ideeën krijg je meestal of op het toilet toch, of onder de douche of gewoon op de fiets. Maar ja, zie dat dan maar een keer te onthouden. Dat risico ging Nick niet nemen, dus hij springt onder de douche vandaan, knoopt een handdoek om, duikt meteen de thuisstudio in, maakt het riedeltje. 5 uur later heeft hij zo goed als die hele instrumental af en besluit hij dat het toch tijd wordt om maar een keer iets aan te trekken. Kreeg het wat koud waarschijnlijk. En de douche-demo belandt uiteindelijk bij een bijzonder clubje grote namen, waarna in 2011 deze fantastische samenwerking verschijnt. Want Afrojack doet het met Pitbull, Neo en Nier. Dit is Give Me Everything op 538.

Mike heeft 538 TV opstaan in de kapsalon. En die zegt, die video, Dennis, van deze track van Wham. Deze kapsels wil ik maken. Nou, misschien moeten we dan een keer een challenge voor doen. Dat lijkt me leuk. De Wham Wake Me Up Before You Go Go kapsel challenge. Echt straight from the 80s. En even een persoonlijke vraag. Ben je nog single? En dan vooral, ben jij op zoek naar de grote liefde? Wil je dat Cupido een keer raakschiet? Blijkt dat als het niet zo lekker loopt met dat zoeken, de kans groot is dat je daar zelf wat aan kunt doen. Dus een Belgische matchmaker die heeft dit onderzocht. En zij vroeg zich af hoe het toch kan dat mensen zoveel moeite hebben met het vinden van een match. Wat blijkt? We zijn te geobsedeerd met de regie in eigen hand houden. Of het nou werk, uiterlijk of hobby's is, je kunt alles naar je eigen hand zetten. Ja, zie dan maar eens iemand te vinden die precies in dat hele krappe hokje thuis past. We keuren daardoor te snel iemand af wanneer ze niet aan bepaalde eisen voldoen. Het advies voor alle zoekenden onder ons is dus, geef die regie volledig uit handen. En dat kun je, want dat doe je ook hier met de 50 werkdag. Ik mag toch een beetje voor jou bepalen wat je luistert op kantoor. En dat sluit eigenlijk heel mooi aan op de nieuwste van Bente. Want die heeft eigenlijk die parachute zeg maar opnieuw uitgevonden. Als je bang bent om je in een nieuwe liefde te storten, eigenlijk die bindingsangst, want je wil toch die parachute bij je houden. Toch nog die backup functie hebben van ja, als dit niet werkt heb ik misschien nog wel optie 1, 2 of 3. Maar laat het gewoon allemaal los. Knip het touw van de parachute door. Dat is eigenlijk de tip van deze Belgische matchmaker. Nou, rond verhaal hè. Bent op 58, parachute.

0: PFAS in het drinkwater dan toegestaan? Nou, PFAS wordt onder andere gebruikt voor anti-aanbaklagen in pannen, in regenkleding en in brandblusapparaten. Dus, met 3 glazen kraanwater per dag kun je naar buiten zonder aan te bakken. Het maakt niet uit of het regent en een beginnend vuurtje kun je zelf uitspugen.
1: De 538 Ochtendshow
2: met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
12: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
11: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
10: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
8: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Binnen 1 minuut
2: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale... digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: bangertje dit. Calvin Harris, Jazzy en Satisfy. Hey Dennis, goedemorgen. Luc en ik zijn lekker aan het genieten van de hits van 50. Kun je voor ons even Jannes draaien met Zomernacht in Griekenland? Nee.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Hey, goedemorgen Rob. Hallo Rob.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, ja, daar is hij, Rob. Goedemorgen Rob.
2: Ja, daar
0: zijn we. Hey, ja, jij bent die gozer die zet lantaarnpalen op kraanauto's.
2: Ja, nee, met de kraanauto zetten we lantaarnpalen.
0: Oh, dat was andersom in het draaiboek. Ik denk al, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Hey, en waar doe je dat?
2: Rilland, Zeeland.
0: In Rilland, kijk, leuk man. En met hoeveel mensen ben je daar vandaag aan het werk? Dat doe je niet alleen, denk ik.
2: Nee, ik zit nu op de werkplaats. Dus ik ben nu met 2-3 collega's ben ik hier nu op de werkplaats.
0: Nou, lekker man. Mooi bezig, mooi bezig. Hé, hey, we hebben een koffertje. Daar zit 10.000 euro in. Daar willen we toch enigszins vanaf binnenkort in de 50 stemmenjacht.
2: Ja, dat is mooi dat die mij kant op gaat.
0: Nou, precies dat. Luister goed. Nog één keer die opgave.
3: Zier.
0: Is moeilijk. Er zijn al zoveel namen voorbij gekomen, Rob. Maar ja, wie zoeken we, denk je?
2: Ja, ik denk Pip Tellens.
0: Pip.
2: De actrice.
0: Ja, precies, de actrice. Ze heette Wiet in GTST, volgens mij. Dat vond ik heel geestig.
2: Ja, volgens mij, ja. Klopt, ja.
0: Ja. Pip, Wilhelmina, Petronella, Margaretha Pellens. Jury, is dat de persoon die we zoeken?
1: Het antwoord is... Fout.
0: Het is ook niet Pip Pellens.
2: Jammer hoor.
0: Lastig hè? Hij is wel echt heel moeilijk deze.
2: Ja, hij is lastig. Ja.
0: Ik stuur jou heel snel de koffer van de postcode loterij als troostprijs, Rob.
2: Oké, is ook leuk. Hè?
0: Zo leuk, Rob. Leuk op de kraanauto. Bammetjes, ja, erin, bammetjes erin.
2: Ja, helemaal goed.
0: Nou, mooi man. Hey, mooie dag daar, hè, werk ze.
2: Hetzelfde, dank
0: hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Voor de dames.

0: alleen audiomachinist of discjockey. Maar ook tussendoor zit ik een beetje in een soort jury van tussen kunst en kitsch. Want de ochtendshow is op jacht naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Ja, ik zie een kandidaat in de app. Ik moet het wel even beeldend beschrijven. Het is een soort wit stalen frame. Het lijkt precies op een boom. Daarin hangen allemaal een soort van, ja, ik denk dat het bedoeld is als cactussen. Maar het lijkt op iets anders. Dus Jolanda stuurt in voor het lelijkste kunstwerk van Nederland bij deze de buttplugboom in Heeswijk-Dinter. Je kan je daar van alles bij voorstellen. Ik denk dat de ochtendshow je daar morgen meer over gaat vertellen. Dus dan weet je, dit is vast de nominatie waard. Dit moest ik even melden. Stukje service desk. Floris zometeen. En Willemijn met het nieuws. Wat heb je, Willemijn?
1: Nou, het is deze maand extra oppassen op de weg. En waarom, hoor je zo.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
14: Yes!
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig!
14: Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkom. Weet wat te doen. Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
21: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
22: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
21: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
22: Ja toch?
21: Kijk op wakkerdier.nl.
23: Even bollen met z'n lijf.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
26: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: 8 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Er zijn in Nederland nog eens 4 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Het totale aantal meldingen van mensen die besmet zijn staat nu op 56. Het dodental staat op 9, meldt het RIVM. Alle besmette patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Het belastingplan dat er nu ligt is nog niet in beton gegoten. Minister Heijnen van Financiën zegt in het begrotingsdebat dat hij nu al iets op tafel heeft gelegd, zodat partijen het eindelijk over de inhoud kunnen hebben. Ja, 21 en Pro hadden gisteren al meteen gezegd dat ze er niet mee in zullen stemmen. Heijnen denkt dat er uiteindelijk wel steun van een meerderheid komt. Oppassen op de weg, want deze maand gebeuren gemiddeld de meeste ongelukken. In elk geval worden in oktober de meeste meldingen gedaan van autoschades. Volgens United Consumers komt dat doordat de dagen snel korter worden. Nou, ook regent het vaker. In combinatie met vallende blaadjes maakt dat de wegen gladder. En heb je honden of katten, wees dan voorzichtig met vlooienmiddeltjes. Dat zeggen de waterschappen. Die komen de stoffen uit vlooienmiddeltjes ook tegen in sloten, beken en vijvers. Geef je hond bijvoorbeeld pillen tegen vlooien, ruim de drollen dan altijd op, want het gif zit ook in de poep en kan als het blijft liggen in het grondwater terechtkomen. Het weer dan nog bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen droog en iets meer zon. Temperatuur ligt rond de 21 graden vandaag. En tot zover het nieuws op Radio 538.
28: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 11 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem, de laatste bij Waterberg door een auto met pech. Een vrachtwagen om precies te zijn. 6 minuten. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Hengelo-Deventer, hectometerpaal 135.1. A2 Utrecht-Amsterdam 40.3. A4 Delft-Den Haag 46,9 en de A6 Lelystad-Muidenberg 72,7. A12 Maarn-Utrecht 75,0. A13 Rijswijk-Rotterdam 5,9. A20 Maasdijk-Rotterdam 19,7. A28 Assen-Hogeveen in beide richtingen 157,4. En de A50 Arnhem-Os 136,2. Staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
30: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
32: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
33: 538 Stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 5.
35: Sier, weet jij al wie het is?
33: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
35: Druk op de knop in de 538-app.
36: Floris Molenaar.
28: En een bijzonder verhaal over een kerel die 60.000 euro verdiend heeft met spijbelen. Hoor je zometeen.

Shakira en Zoo bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Binnen nu en 6 minuten hoor je het verhaal over een man die 60.000 euro heeft verdiend met het lopen van een marathon. En nee, het was geen sponsorloop. Wat het wel was, hoor je zometeen dus naar Kygo en eerst de Red Hot Chili Peppers en Scar Tissue bij 538.

0: Tygo en Take Me Back. Geld verdienen met spijbelen.
1: 538.
0: Dat klinkt lekker, toch? Geld verdienen met spijbelen. Even eerlijk, tussen jou en mij. Heb je wel eens gehad dat je je ziek hebt gemeld bij je werk omdat je eigenlijk wat anders moest doen en je had even geen zin om een vrije dag op te nemen? Hey, dat mag je best eerlijk toegeven, hoor. Ik niet trouwens, hoor. Komt er dat ja, mijn baas kan niet horen, dus ik moet een beetje voorzichtig bij zijn. Nee, gekkigheid. Vroeger wel eens een leugentje om best veel gehanteerd, maar vooral bij mijn vroegere baan. Die vond ik gewoon niet leuk. Dus anders, elke dag dat je niet hoeft te werken is natuurlijk één. Heerlijk, ja. Had het ook alle schijn van trouwens, een leugentje om best veel bij het verhaal dat ik vandaag las. Een Rotterdammer, die werkte dus bij een reisorganisatie, las ik. En die meldde zich op een gegeven moment langere tijd ziek, omdat hij last had van ernstige oogklachten. Maar in de tussentijd trainde hij wel gewoon fanatiek door voor een marathon. Daar kreeg op een gegeven moment zijn werkgever lucht van en die besloot hem dus op staande voeten ontslaan. Want ja, ziek zijn, last van je ogen en dan trainen voor een marathon, dat is niet echt een combinatie die logisch klinkt natuurlijk. Bleek toch iets anders te zitten, want meneer had volgens de bedrijfsartsen gewoon inderdaad last van zo'n oogaandoening, maar had die trainingen voor die marathon ook gewoon netjes besproken met de arts, was verder helemaal oké. Nou, onterecht ontslagen dus, een vergoeding van 60.000 euro. Met een rondje spijbelen en een marathon lopen. Lekker. Ja, maar wel op staande voet ontslagen dus. Al vraag ik me af hoe lekker die voet dan staat na 42 kilometer hardlopen.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Davina Michel, Pinky Swear.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: boekenwinkel pak je. He, de Apple Store, de sportwinkel, de televisiezaak. Ja, misschien wel de reiswinkel om een mooie reis te boeken. Gaan we vast even filosoferen, want het kan zijn dat dit gewoon de werkelijkheid is voor je. Binnen nu en een minuut of 10 een nieuwe ronde in de stemmenjacht. Koffer 5 in het spel met het bedrag 10.000 euro erin. Er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Die 10.000 euro is voor jou. Als je raadt van welke bekende Nederlander die stem is. Tenminste, als je je even hebt aangemeld. Want dan bestaat de kans dat we jou binnen nu en een paar minuten gaan bellen om een poging te wagen. 538.nl of de app van 538. Daar geef je op dus voor jouw kans op die 10.000 euro.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
9: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
9: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
15: in harmonie.
14: Zoals,
15: ik heb je kat opgesloten.
16: In de wasmachine.
15: Of, ik heb water gemorst.
16: Over je laptop.
14: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
16: een duet.
14: Oh ja.
16: Alles klinkt beter in harmonie.
20: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
19: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
21: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
19: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
21: Ja toch?
19: Kijk op wakkerdier.nl.
22: Binnen 1 minuut
23: meer muziek.
22: Tijdens de 538 werkdag.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
25: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Over 6 minuten, nieuwe ronde in de 538 stemmenjacht. Koffer 5 in het spel. 538.nl of de app van 538. Daar geef je op voor jouw kans op 10.000 euro.
26: 538, Floris Molenaar.
0: Ook Sia en Shanna Paul zometeen naar Stella Lefty. Dit is Boston.

0: the Moon en Shut Up and Dance.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Oké, bedenk even voor jezelf, hè. Je hebt 10.000 euro. En je mag het uitgeven bij één winkel.

0: Sia en Sean Paul, Cheap Thrills.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Sharona, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het met de spanning?
2: Die is vrij hoog.
0: Vrij hoog, ja. Het is spannend, hè? Even voordat je gaat zeggen welke naam van welke bekende Nederlander jij denkt die verstopt zit in koffer 5 voor die 10.000 euro. Denk je dat het een man is of denk je dat het een vrouw is?
2: Ik denk dat het een vrouw is.
0: Oké, want daar zijn de meningen nog wel over verdeeld. Dus ik zie al 11 mensen die hebben gezegd dat het een man is. En dan, ja, wel, het grootste deel zegt een vrouw. Maar ja, het spant er een beetje om.
2: Ja.
0: Ja. Nou, laten we gewoon met deze kennis even gaan luisteren. Jij denkt dat het een vrouw is?
3: Zie je.
0: Ja, en welke vrouw denk je dat dit is even? Sharona.
2: Ik denk dat het is Eva Eickhout.
0: Oh, nou zat ik niet ver uit de buurt met Eva. Eva Eickhout. Ja, dat is die, ze is bekend van social en van tv. Geen armen, geen benen. Daar is ze vooral van bekend, toch?
2: Ja, ja, klopt.
0: Laten we gaan luisteren, Sharona.
1: Het antwoord is...
4: Fout.
0: Helaas. Helaas. Het is niet Eva Eickhout, Sharona.
2: Nee, jammer.
0: We schrijven hem erbij op 538.nl. Bij de namen die fout gegokt zijn. En als dank voor je dappere deelname komt er een reiskoffer van de Postcode Loterij je kant op.
2: Ja, helemaal leuk. Dank
0: wens
2: je wel.
0: Wens ik je een mooie dag.
2: Welter.
1: Hoi. De 538 Stemmenjacht.
0: Oeh, en hoorde jij deze stem en denk jij... Dit is een man, dit is een vrouw, maakt niet uit, ik weet wie dit is. Meld je aan via 538.nl of de app van 538 voor de stemjacht. En wie weet pak jij wel die 10.000 euro uit koffer 5. Zou het toch lekker zijn?

Sven Salers en Somebody New. Luister vanavond naar Radio 538. Je maakt namelijk kans op twee unieke VIP-tickets, VIP, voor het Amsterdam Music Festival in de Johan Cruijff Arena.

0: Swift en Opa Light. En Willemijn zometeen met benzinenieuws.
1: Ja, en eens een keer niet over de prijs. Is ook wel eens lekker, hè? Nee, er komt een ander soort benzine uit de pomp vanaf vandaag. En wat je daarvan merkt, vertel ik je zo.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
19: Honda, the power of dreams.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
22: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
21: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
22: Ja toch?
21: Kijk op wakkerdier.nl.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Goed nieuws voor kleine spaarders. Het kabinet wil proberen om ze in de nieuwe belastingplannen toch geen extra belasting te laten betalen. Er kwam veel kritiek op in de Kamer en het was de bedoeling ook eigenlijk niet, zei minister Heijnen van Financiën in het begrotingsdebat.
24: Dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken. Wij zijn er ook toe bereid.
1: Maar, waarschuwt Heijnen, er komt wel heel veel rekenwerk aan te pas. Er dreigen nu toch weer stakingen in het openbaar vervoer. De vakbonden willen binnenkort 1 dag per week gaan staken in het streekvervoer voor een betere cao. De onderhandelingen met de streekvervoerders zijn vastgelopen en die krijgen een week de tijd om met iets beters te komen, anders gaat het streekvervoer plat. Er zijn afgelopen week nog eens 4 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Toch denkt het RIVM dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen is. Het totaal aantal doden staat nu op 9. Alle besmette patiënten kregen het West-Nijl-virus door een beet van een besmette mug. En vanaf vandaag komt er een ander soort benzine uit de pomp, namelijk winterbenzine. Die verdampt makkelijker, zodat je de auto bij kou ook beter start. Ja, als je in een moderne auto rijdt, merk je daar meestal niks van. Een oude auto kan bij de overgang soms een beetje stotteren. Ja, het belangrijkste nieuws, er is geen verschil in prijs. Het weer nog bewolkt met nog wat regen, maar vanuit het westen droog en iets meer zon. Temperatuur ligt vandaag rond de 21 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Willemijn, dankjewel. Even kijken naar de weg nog. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 Utrecht-Arnhem bij Oosterbeek door een ongeval 43 minuten. En dat zorgt ook de andere kant op voor een vertraging. Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Door een auto met pech is dat trouwens. 20 minuten. A58, de laatste Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Hengelo-Deventer, hectometerpaal 135.1. A2 Utrecht-Den Bosch 68.3. A6 Lelystad-Muidenberg 72.7. En de A7 Den Oever-Amsterdam 18.0. A12 Maarn-Utrecht 75.0. A16 Belgische grens Breda 71.1. En de A20 Maasdijk-Rotterdam 19.7. A28 Assen-Hogeveen 143.1. A37 Duitse grens Hogeveen 31.9. En de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.4. Er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
25: Zo, dat ziet er lekker uit.
26: Ja,
27: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
28: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
29: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
30: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
29: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
31: Ah, hier kan het.
29: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
32: 538 Stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 5.
34: Zielig.
33: Weet jij al wie het is?
32: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
33: Druk op de knop in de 538-app.
35: Floris Molenaar.
0: Binnen nu en 6 minuten hoor je een tip om lekker te ontspannen tijdens je werk. Lekker zeg, hé.

0: Lucas en Steve en Heart First. Oké, hoe kom jij nou lekker tot rust?
1: De 538 werkdag.
0: Ja, misschien is het wel je favoriete serie kijken terwijl je lekker onderuitgezakt op de bank ligt. Oh, dat is lekker, hè? Lekker rustig. Ik word altijd heel ontspannen van de podcast van Maarten van Rossum. Heb je misschien ook wel eens geluisterd? Ik luister dat ook altijd als ik ga slapen.
2: Dat je toch zelfs een minimum aan beschaving het je ontbreekt. Niet waar dat je niet begrijpt dat andere mensen daar liever niet naar willen luisteren. Naar die muziek van jou.
0: Oh, joh, daar word ik zo lekker. Zo lekker rustig van. Er zijn veel grappige ideeën trouwens om rustig te worden. Dus ik zag vandaag ook weer iets. Een ondernemer in China die heeft nu een nieuwe salon geopend. Een salon waarin je dus heerlijk tot rust komt. Het is een soort massagesalon. En wat je nou doet is met ontbloot bovenlijf op je buik op zo'n massagebank gaan liggen. En dan word je door iemand zo op je rug gekriebeld met van die hele lange nagels. Hij kwam op dat idee omdat hij online zag hoeveel mensen er allemaal ontspanning haalden uit rugkrabben. Uurtje masseren kost €40. Maar ja, om nou €40 te gaan betalen omdat je er net niet bij kan op je rug, vind ik ook weer zin.

ze elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur hier op Radio 538 de 50 allergrootste ramknallers van dit moment in de 538 op 50. Momenteel op nummer 40 in de lijst. De nieuwe Miley Bass Persuades hoorde je bij 538. En dit is

0: Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Spannend, spannend, spannend. 10.000 euro kan van jou zijn als je raadt welke stem er verstopt zit in koffer 5 van de Stemmenjacht. Binnen nu en een minuut of 10 een gloednieuwe ronde. Met misschien wel jou als kandidaat om een gokje te wagen. 538.nl of de app van 538, daar geef je op. Wie weet bellen we je terug zometeen en maak je kans dus op die 10.000 euro.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
9: Langer mee doen is goedkoper.
8: Zeker, kwaliteit rendeert.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
17: Een middagje cheese zeggen. Begin natuurlijk. Krokant. Met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
18: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
19: nee.
18: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
20: Lekker bezig.
18: Milner.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
20: Lekker bezig.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Binnen 1 minuut
25: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Oh. Over 6 minuten spelen we een nieuwe ronde van de Stemmenjacht. Meld je snel aan via 538.nl of via de app van 538. En maak kans op 10.000 euro.
19: 538. Floris Molenaar.
9: Ook 21 Pilots zometeen na de Bauza. Dit is

0: 21 Pilots en Stressed Out.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, en Koen uit Breda. Hoe stressed out ben jij?
2: Redelijk stressed out.
0: Redelijk stressed out, oké. Okay.
2: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Jij gaat een poging wagen om de stem te raden uit koffer 5 in de Stemmenjacht voor 10.000 euro. Heb je hem vaak gehoord al, de stem?
2: Ja, heel vaak.
0: Oké. Okay. En dan op een gegeven moment, als je het eenmaal voor jezelf besloten hebt, ik hoor dat vaker omheen, als je het eenmaal iets in je hoofd hebt, dan kun je het alleen maar nog horen. Alleen nog maar deze naam horen.
2: Iris Enthoven.
0: Oké. Okay. Ja, jij zegt Iris Enthoven. Laten we eens gaan luisteren naar de opgave.
3: Zielig.
0: Ja. Jij denkt dat dit Iris Enthoven is.
2: Ja.
0: De presentatrice van onder andere programma's op Net 5. Ze maakt podcast. Heeft ook wel bij Radio 538 gewerkt nog trouwens. Dus geen onbekend gezicht voor ons. Laten we naar de jury gaan. Koen, is dit Iris Enthoven voor 10.000 euro?
1: Het antwoord is... fout.
0: Oh.
4: Ah, jammer.
0: Jammer, jammer, jammer.
4: Helaas.
0: Het is niet Iris Enthoven, Koen.
2: Helaas.
0: We schrijven hem erbij, 538.nl, met jij op de lijst van namen die het niet zijn. Als dank voor jouw dappere deelname komt er in ieder geval een reiskoffer van de Postcode Loterij je kant op.
2: Super, dankjewel. En een fijne uitzending.
0: Wens ik je een mooie donderdag.
2: Yes, dank je.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Och, ja. Het is dus niet Iris Enthoven. 538.nl, daar zie je de lijst van alle namen die al gegokt zijn voor koffer 5 in de Stemmenjacht. En die het dus niet zijn voor die 10.000 euro. Goed om dat even door te nemen. Hey, en ben je dan toch op 538.nl of heb je de app in je handen? Meld je even aan. Voor de Stemmenjacht bestaat de kans dat we je terug gaan bellen. En ga alvast even fantaseren, hè. Stel je voor. 10.000 euro erbij op je rekening. Wil je nagaan? Kun je een hoop leuke dingen voor doen. Een nieuwe auto kopen, een nieuwe tv of misschien wel...

Radio 538.

0: Project bij Radio 538. Krijg jij vandaag nog net zo goed nieuws als... Manon uit Haarlem, een hele goede middag.
1: Ik ga voor Irene Moors.
0: Is het Irene Moors? Nee! Manon! Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro.
1: Ah, ik kan wel huilen.
0: Ja, en ook jij kan 10.000 euro winnen vandaag. Koffer 5 in het spel, in de stemmenjacht momenteel. Aanmelden doe je via 538.

0: Graham, Stones and I, Gone, Gone, Gone bij 538. Ga snel even naar 538.nl of de app van 538 om je aan te melden voor de stemmenjacht. Bestaat de kans dat Mark Lebrand je belt zometeen om een poging te wagen voor 10.000 euro in koffer 5. Willemijn ook zometeen met nieuws over het OV.
1: Ja, want er dreigen weer acties.
0: Oeh.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Sneldoor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
18: 538 Nieuws.
19: 2 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen komt De Slimste Mens vanavond toch weer op tv. En de uitzending begint met een eerbetoon. Presentator Herman van der Zandt heeft die speciaal opgenomen. De Slimste werd gisteravond niet uitgezonden en daarom is er morgen een dubbele aflevering. Over 2 weken dreigen er weer OV-acties. De bonden willen 1 dag per week gaan staken in het streekvervoer als de OV-bedrijven niet met een beter cao-bod komen. Als het moet willen de bonden hun OV-stakingen tot aan de kerst volhouden. Volgende week is het Paarse Vrijdag en daarom kun je in veel gemeenten gratis een regenboogvlag ophalen. Zo deelt de Biep in Zoetermeer er honderden uit om de rode LHBTI'ers te steunen. Die hebben het moeilijker om zichzelf te zijn, zegt de gemeente. En ook Harderwijk deelt regenboogvlaggen uit. En er zijn vorige maand veel meer auto's verkocht. De verkoop is met meer dan 10% omhoog geschoten. En de autobranche denkt dat het komt door nieuwe belastingregels. Vanaf volgend jaar zijn bedrijven meer geld kwijt aan auto's die niet volledig elektrisch zijn. En dus worden nu snel nog nieuwe hybrides gekocht. Het weer er nog bewolkt met nog wat regen, maar vanuit het westen droog en iets meer zon. Temperatuur ligt vandaag rond de 21 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
18: Ja, Willemijn, dank. Dan de 3 belangrijkste files. A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek vanuit Wageningen. Een klein uurtje, dat komt door een pechgeval. Ongeluk op de A12 dan. Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Wageningen. 18 minuten file. En de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. 13 minuten. En dan wordt er hier gecontroleerd op je snelheid. De A1 in Nesnaarden bij 13,6. A1 verderop bij Bornebroek naar Deventer bij 135,1. A1 bij Radio Kootwijk naar Barneveld toe, 71,7. Dan de A2 controleren ze ook. Utrecht naar Den Bosch toe bij Nieuwegein bij 68,4. Dan de A7 richting Groningen bij 230,9. Maren Utrecht A12 75,0. A13 Rijswijk Rotterdam 5,9. De A28 Hogeveen naar Assen. Pas op daarbij Spier. Controle bij 153,5. A28 Assen-Hogeveen bij 157,4. Dan bij Nieuw-Dordrecht op de A37 richting de grens met Duitsland en Hogeveen bij 31,9. En de laatste op de A50 Arnhem naar Oss toe bij 136,2. En alle controles check je app van Flitsmeister.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
23: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Wagen met financial lease.
24: 538. De 538 stemmenjacht.
25: Dit is de stem uit koffer 5.

donderdag. Ja, inderdaad, niet sexy, maar wel bijna weekend. En morgen te gast bij Evers & Co. En nu op je radio bij 538. Dit is Note to Self, de nieuwe van Douwpop.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much bij 538. Hey, bij mij thuis ligt dus regelmatig één sok op de trap, waarvan ik denk, ja, die neem ik straks wel mee naar boven. Nou, na 3 dagen woont hij een soort van op die tray. Maar deze is het ergst bij mij. Als de prullenbak vol zit, maar het deksel nog na een centimetertje heeft, denk ik, ja, technisch gezien is er dus nog ruimte. Ja. Hey, dus, ja, komt je dit bekend voor? Zit je te knikken tegen je radio? Ja, je bent zeker niet de enige. Ook drummer Niles van Kensington ging vroeger naar Lowlands en was na zo'n weekend zo naar de ratten dat hij gewoon die tent liet staan. Niet omdat hij hem niet meer wilde, maar hij was gewoon te lui om hem af te breken. Gelukkig heb ik ooit gehoord, die tenten worden wel gedoneerd. Ja. Hij gaat wel de tent afbreken zometeen. Maar dan muzikaal gezien met zijn maten van Kensington. War komt eraan op 538. Zometeen. En eerst

0: dat is het gemene aan die koffer 5, hè. Je hoort die stem, je brein zegt meteen, die ken ik. Ja, alleen die naam dan nog, hè. Ja, je hoort wat hij of zij zegt, maar wie is het nou? Ja, als je het verschil kunt maken, win je zometeen, dus echt over een paar minuten, 10.000 euro. Een nieuwe ronde van de stemmenjacht met koffer 5 komt eraan zometeen. En verder de hits van Martin Garrix, Taylor Swift en DJ Gocha.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf.

0: 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
3: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
6: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
5: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
6: Ja toch?
5: Kijk op wakkerdier.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Binnen 1 minuut
10: meer muziek
9: tijdens de 538 werkdag.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hey, hallo!
16: 538! Maak je brand.
15: Spannend. Nieuwe ronde stemmenjacht zometeen. En Jort Bente en Robert Ma.

0: Hey Linda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Live vanuit de Belbunker.
1: Ja, klopt.
0: Zit je in zo'n mini-telefooncelletje?
1: Ja, zoiets. Ja, inderdaad. Net zoals vroeger, alleen dan geluid dicht.
0: Ja, die hebben wij hier ook bij 58 op kantoor, zodat onze salesmanagers ongestoord klanten kunnen binnenhalen.
1: Kunnen bellen, ja.
0: Ja, wij noemen dat de telefoonsauna.
1: De telefoon, dat zo zou je het kunnen noemen. Ja.
0: Maar goed, ik hoor alleen maar voordelen. Je kunt je natuurlijk volledig focussen op het geluid van die stem. Je kunt de hele wereld bij elkaar schreeuwen als je 10.000 euro wint. Niemand die het hoort.
1: Ja. Nee, dat klopt. Dat is waar. Dat is zeker waar.
0: Oh, Linda, de spanning is om te snijden. Ook bij luisteraars die niet eens meespelen. Maar iedereen wil gewoon weten, wie is nou die stem? Zullen we nog even luisteren, Lin?
1: Ja, doe maar.
0: Oké, komt-ie. Ja.
2: Sier.
0: Ja. Hoe vaak heb je hem, denk je, gehoord totdat je het zeker dacht te weten?
1: Nou, het was eigenlijk pas gisteren dat ik dacht, misschien zou dat hem kunnen zijn. Ik had eigenlijk ook al een paar keer dat gemeld. Dus Dylan Jussel dus, maar die was al genoemd.
0: Ja.
1: En gisteren kwam deze naam ineens in me op. Dus nou, ik ga het gewoon proberen.
0: Zeg het. Wie is deze naam?
1: Ik denk Roos Redijk.
0: Hey! Ja, want de stem heeft iets geks, hè? Lijkt het wel.
1: Ja. Nou ja, dat.
0: Zij heeft natuurlijk een hele aparte, beetje heese, hoge stem om over het accent te zwijgen.
1: Ja.
0: Roos Redijk, ja, voor de mensen die niet die naam kennen, zij is die styliste van Kopen Zonder Kijken.
1: Ja.
0: Inmiddels is het figuurlijke zwaard van Damocles aangeschoven in de studio, de jury van Stemmenjacht. Here we go, voor 10.000 euro.
3: Het antwoord is... Fout.
0: Shit.
1: Jammer.
0: Ja,
1: heel
0: echt
1: jammer. Maar goed, maakt niet uit.
0: Oh, je krijgt
1: niet
0: de...
1: Niet gokt is altijd mis.
0: Zo is het. Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. U kunt weer uit de Belbunker stappen. En werk ze nog even. En dankjewel voor het meedoen.
1: Dankjewel, jullie ook.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Ja, en een nieuwe ronde over ongeveer een uurtje. En tot die tijd, de nieuwe van Taylor Swift. Robert Miles komt eraan. En dit is Bente.

Hey, zit je brein al helemaal in de feestmodus omdat het donderdag is? Goed nieuws, binnenkort Amsterdam Dance Event met daar onder andere het Amsterdam Music Festival met Afrojack, Armin van Buuren, David Guetta. Vanavond en morgenavond nog alleen bij 538 kans op 2 VIP-tickets.

0: misschien sta je in die winkel en hoop je stiekem dat die ene klant niet nog een maat wil passen bij je. Of zit je gewoon lekker achter je laptop. En werkt eigenlijk de wasmachine boven harder dan jij. Maar ja, het is donderdagmiddag, hè? Ja, schakel alvast een beetje terug. En 538 is gewoon lekker die hele werkdag bij je. Met de meeste muziek. The Fray, Cat's Eye en Snap. Die komen eraan, zometeen. En natuurlijk ook Hanneke met het nieuws. Wat heb je?
1: Op Schiphol is een bemanningslid betrapt met iets wat er niet in zijn koffer had mogen zitten.
2: Zaterdag 24 oktober.
3: Is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
2: Net even anders.
3: De allerbeste DJ's.
2: 40.000 dancefans.
3: En jij.
2: Bent VIP. AMS. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
3: En ga als VIP
2: naar AMF.
3: Een extra lange nacht met Afrojack,
2: Marlon Hofstad,
3: Armin van Buuren
2: en David Guetta. We love
3: you! Alle AMF-info op 538.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
8: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Just Born en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Soms wil je zeggen...
2: Jij bent mijn rots in de branding.
1: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
7: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
8: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
7: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
8: Ja toch?
7: Kijk op wakkerdier.nl.
6: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
9: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Oh. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
16: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
17: Honda, the power of dreams.
18: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
19: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
20: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
21: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: Ik ben Hanneke van Zessen. Er komt een ebola-patiënt naar Nederland. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen heeft de besmettelijke en gevaarlijke ziekte opgelopen in de Democratische Republiek Congo. De medewerker wordt opgenomen in het Universitaire Ziekenhuis van Leiden. Artsen zonder Grenzen zegt dat er geen gevaar is voor andere mensen in ons land. Op Schiphol is een bemanningslid betrapt met cocaïne in de handbagage. Bij welke luchtvaartmaatschappij vertelt de douane er niet bij. Het opgepakte bemanningslid zat op een vlucht uit Mexico en had 18 kilo coke bij zich. De Nederlandse scheepsbouwer Damen gaat een miljardenclaim indienen bij de Duitse regering. Die had marinefregatten besteld, maar de bestelling werd gecanceld vanwege vertragingen en oplopende kosten. Volgens de krant Der Spiegel eist de scheepsbouwer nu ruim 4,5 miljard euro van Duitsland. En de man die vannacht is opgepakt rond een asielprotest in de Utrechtse stad Rhenen is weer vrij. Hij moest mee naar het bureau omdat hij na de raadsvergadering bleef rondhangen en dronken was. Later vannacht waren er vernielingen met vuurwerk en greep de ME in. Die verdachten lopen nog rond. Het weer dan. Vanavond en vannacht helder. Er kan wat mist ontstaan, vooral in het noorden en oosten. Morgen krijgen we toch flink wat zon en wordt het opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het 538 Nieuws.
1: En dan de drie grootste files. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Culemborg. Door een pechgeval 19 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Manenbroek en Oosterbeek. Daar is de weg gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Dat geeft 53 minuten file. En een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt file op de A16 Antwerpen naar Breda. Tussen België en Galder 4 kilometer. 28 minuten extra. En dan de belangrijkste controles bij Bornebroek op de A1 naar Deventer. 135.1. A2 Utrecht-Den Bosch. 68.5, dat is bij Nieuwegein. Van de A7 Den Hoever-Bolsward bij 108.0. A12 Maren-Utrecht, Driebergen-Rijsenburg. Daar controle bij 75.0. Bij Den Haag op de A13 vanuit Rijswijk naar Rotterdam 5.9. A28 Hogeveen-Assen 153.5. A37 richting Hogeveen bij 31.9. A50 Arnhem-Os 136.2. En de laatste de A79 Heerlen-Maastricht bij Valkenburg 8.3. En voor alle controle alles checken via app van Flitsmeister.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 5.
9: Zie je.
8: Weet jij al wie het is?
7: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Druk op de knop in de 538-app.
1: Ja, bijna weekend. Alleen nog even die donderdag verslaan, hè, met z'n allen. Met zometeen J-Lo en Jort de

The Power. Ja, vandaag nieuws. Ebola-patiënt naar Leids ziekenhuis, hoorde je Hanneke net vertellen bij ons. Staat Tennessee, schort de doodstraf op. Maar intussen is er natuurlijk ook gewoon heel belangrijk showbiz nieuws. Wat we niet kunnen negeren. Volgens Amerikaanse media zou P. Diddy in de gevangenis opvallend luxe worden behandeld. Ja, medegevangenen zouden voor hem koken, schoonmaken en hem zelfs massages geven. Come to daddy. De gevangenisdienst bevestigt die verhalen niet, maar er wordt wel onderzocht of hij een voorkeursbehandeling krijgt. Ik heb die gevangenis even gecheckt op booking.com. Die krijgt inmiddels een 8.4. Dit is Alex Warren.

0: Heb je aangemeld? Blijf dan zeker luisteren. Heb je nog niet aangemeld? Doe dat dan in de 538-app. Dat is een hele grote paarse knop. He, ik doe mee. En blijf dan luisteren. Want over een paar minuten gaat weer die koffer 5 open in de 538-stemmenjacht. We laten dan het fragment van die stem weer horen. Raad jij het wie het is? Ja, want je weet het, hoop ik. Dan win je dus 10.000 euro. Zometeen. En ook AirPrit.
1: Start de dag met je vertrouwde 538-ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15.
1: Even bellen met Peter Heerschop.
3: In een groot deel van Nederland zit veel meer PFAS in het drinkwater dan toegestaan. Nou, PFAS wordt onder andere gebruikt voor anti-aanbaklagen in pannen, in regenkleding en in brandblusapparaten. Dus, met 3 glazen kraanwater per dag kun je naar buiten zonder aan te bakken. Het maakt niet uit of het regent en een beginnend vuurtje kun je zelf uitspugen.
1: De 538-ochtendshow.

0: bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
6: In harmonie.
5: Zoals.
6: Ik heb je kat opgesloten.
7: In de wasmachine.
6: Of. Ik heb water gemorst.
7: Over je laptop.
5: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
7: een duet.
5: Oh ja.
7: Ik ben ook zwanger.
5: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
9: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
9: Binnen 1 minuut
10: meer muziek
9: tijdens de 538 werkdag.
11: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Eurocrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: 538. Maak je brand.
2: Met een nieuwe ronde van de stemmenjacht zometeen. En je hoort

0: 538, stemmenjacht.
1: Kees, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zo, Kees de keurmeester hoorde ik.
2: Ja, klopt.
1: Ja, zometeen gaan wij jou keuren, maar wat keur jij dan?
2: Vrachtwagens.
1: Oh ja.
2: Aanhangers, opleggers.
1: Ja.
2: De APK.
1: Ja, en intussen staat die radio maar te fikken en hoor je de hele tijd die stem.
2: Ja.
1: Ja, wil je hem nog één keer horen?
2: Ja, dat is goed.
1: Oké, komt hij aan, Kees?
2: Is goed.
3: Heel slecht.
1: Oh, we doen hem nog even één keertje, hoor.
4: Zie je.
1: Oké, okay, voordat je hem gaat onthullen, wat voor route heb jij genomen in je hoofd?
2: Nou, ik hoorde die stem en ja. Die kwam eigenlijk heel bekend voor.
1: Ja.
2: En, nou ja, goed. Ga je eens na op bedenken, waar heb ik dat gezien of gehoord?
1: Ja.
2: Nou, toen kreeg ik een ingeving.
1: Nou, wat goed. Oké. Nou, dan wil ik graag van jou weten, koffer 5, hij staat open in de studio voor 10.000 euro en je klinkt behoorlijk zeker van je zaak. Wat denk je, wie heb je gehoord, Kees?
2: Gillian van Vessem.
1: Gillian van Vessem, oud-prestatrice hart van Nederland, nu van 112 actueel volgens mij.
2: Ja, klopt.
1: Oké. Kees, zit je er klaar voor?
0: Het antwoord is... Fout.
1: Nee, joh.
2: Jammer.
1: Oh, en je dacht het zo herkend te hebben.
2: Ja, ik had het echt herkend.
1: Ja, zonde, Kees. Ja, dat is de spanning en het venijnigen van de stemmenjacht. Je krijgt wel een mooie troostprijs. Dat is de reiskoffer van de Postcode Loterij. Heel veel plezier ermee.
2: Dat is leuk.
1: En wie weet tot een volgende.
2: Is goed, dankjewel.
1: Hoi.
0: De 538 stemmenjacht.
1: Ja, keurmeester Kees helaas afgekeurd voor de stemmenjacht. Nieuwe ronde meld.

0: Connect. En my friend Hanneke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Ja, de vraag is of de afsluitdijk die helemaal is gerenoveerd, of die klaar is voor het nieuwe stormseizoen.
0: En een nieuwe middagshow met Frank en Iron komt eraan. Met daarin natuurlijk weer kans. Koffer 5 gaat er open. 10.000 euro de stemmenjacht. Veel plezier!
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook.
16: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
17: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
20: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Twee schoonmaakbedrijven die hun personeel contant betaalden, hebben 7 ton boete gekregen. Ze hadden locaties in Amsterdam en Zaandam. Bij de controle in een hotel werden zakjes met geld gevonden. Er werkten dus tientallen mensen zwart. Het is niet duidelijk of ze wel het minimumloon betaald kregen. Ook werkten er mensen die illegaal in Nederland zijn. Er komt een ebola-patiënt naar Nederland. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen heeft de besmettelijke en gevaarlijke ziekte opgelopen in de Democratische Republiek Congo. De medewerker wordt opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Leiden. Artsen zonder Grenzen zegt dat er geen gevaar is voor andere mensen in ons land. De De afsluitdijk is weer helemaal klaar voor het nieuwe stormseizoen. Het nieuwe gemaal is in gebruik genomen en ook de spuissluizen. Daarmee is de grote renovatie achter de rug. De nieuwe sluizen kunnen meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee afvoeren. Dat is hard nodig als het gaat stormen of er hoog water is. En het VOC-schip Batavia is aangekomen vanuit Amsterdam terug in Lelystad. Daar komt hij op het droge, want na al die jaren moet hij echt grondig worden opgeknapt, zegt het museum tegen Hart van Nederland.
6: Het schip is inmiddels 41 jaar oud. Dit soort schepen gingen vroeger ongeveer 20 jaar mee. Dus het schip is voorbij de houdbaarheidsdatum. Ja, het moet een keer echt groot onderhoud krijgen. En dan bouwen we er gelijk een geheel nieuw museum omheen, zodat we het schip nog beter kunnen laten zien.
20: De Batavia is een replica van een schip uit 1628. Het origineel verging al een jaar eerder op zijn eerste reis. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Er kan wat mist ontstaan, vooral in het noorden en oosten. Morgen opnieuw een zonnetje, dan wel een graad of 20. Dus ietsjes frisser dan vandaag. Dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.
21: En dan de langste vertragingen. De A2 Maarsen Oude Rijn. Tussen Maarsen en Oude Rijn ongeluk gebeurt 41 minuten. Dan een lange op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Maanderbroek en Oosterbeek 1 uur en 8 minuten komt er opruimwerkzaamheden. En de laatste lange op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en Werkendam ongeluk gebeurt 26 minuten.
22: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
23: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
24: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
25: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
23: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: 538. De 538 stemmenjacht.
28: Dit is de stem uit koffer 5.
29: Zielig.
28: Weet jij al wie het is?
27: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
28: Druk op de knop in de 538-app.

0: T op 538 in Boston.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Ivan.
0: Het is donderdag. Het is 1 oktober 2026, maar dat wist je al.
2: Ja, en ik kom erachter dat ik weer verliefd ben op die Langley.
0: Op wie ben je?
2: Stella.
0: Of Stella Langley?
2: Stella.
0: Is het liefde?
2: Ja.
0: Waar merk je dat aan bij jou?
2: Girl crush.
0: Ja?
2: Ja. Oh, geweldig.
0: En wat gebeurt er dan?
2: Stemgeluid, alles. Ja, het is mooi, alles mooi aan
0: wat
2: haar.
0: Wat zou je met haar willen doen?
2: Dat is niet voor dit tijdstip, Frank.
3: Meen je dat?
2: Ja.
3: Dingen?
2: Ja. Leuke dingen.
0: Leuke dingen. Jij vindt het marriage material.
2: Nou, ik wil er gewoon heel erg bij in de buurt zijn.
0: Nou, ik denk dat als jij dit thuis overlegt, dat je gewoon toestemming krijgt en dat ze meemaakt,
2: toch? Ik denk het ook, zeker.
0: Ja. Hoe is het sowieso thuis met nog mensen in slaapkamers van kinderen gevonden?
2: Oh, maar dat was heftig. Ja. Dus mijn oudste, die is opeens rent zijn kamer uit. Terwijl ik de jongste op bed aan het leggen ben. En die zegt, ik hoor een stem, ik hoor een hele lage stem in mijn kamer. Ik kijk gewoon te veel filmpjes, waardoor ik gewoon meteen denk, oh mijn god, er is een spook.
0: Ja, maar dat kan je niet doen, want je bent ook nog moeder.
2: Jij moet natuurlijk een bepaalde rust bewaren. Pokerface.
0: Dus pokerface.
2: Ik moet heel achteloos reageren. Maar
0: kijk, als moeders ook in paniek raakt. Ah!
2: Ja, maar het zit er een beetje in het midden tussen mij. Dus okay. Je ziet volgens mij dat ik wit wegtrek zo.
0: Ja.
2: En dat ik denk, in mijn ogen. Maar dan zeg ik vervolgens, nou ja, daar is een hele logische verklaring voor. Dat is waarschijnlijk stemmen op straat die je hoorde. Het raam staat open. Dat heb je waarschijnlijk gehoord. Hij zegt, oké, alsjeblieft even kijken in het huis. Dus ik zeg, oké, ik ga wel een rondje lopen door het huis. Nou, daar werd ik zenuwachtig van, want hij begint dan heel zwaar te ademen. Dus die gaat dan op 20 centimeter achter me lopen en dan zo... Dus ik begin dingen open te maken, kasten en zo, maar ook in zijn kamer, van die schotten. En toen begon ik erin te kijken en hij zo, wat denk je dat daar zit dan? Wat kan daar zitten dan? Ja, het was totale paniek.
0: Oh mijn god.
2: Maar ik dacht, stel nou dat hij het goed gehoord heeft en er is ergens in huis is iemand aanwezig.
0: Er staat iemand, er is iemand aan het verstoppen.
2: Dus ik dacht, ja, en dan wat ga ik doen? Dus ik dacht, ik moet een wapen onderweg oppakken. Dus ik vond ik zo de toilethouderrol, dat is een soort keukenrolhouder, die was leeg.
0: Ja, maar daar jaag je ze wel mee weg,
2: maar daar kan ik mee meppen. Dus ik liep daar heel casual langs, heb ik het zo opgepakt.
0: Dus jij liep daar met zo'n toiletborstel, waar nog veel kak aan zat, aangekoekte kak.
2: Kak aan zat? Nou ja, nee. Nee, niet die wc-borstel, niet dat natte ding.
0: Welke dan?
2: Nee, het keukenrolhouder, zo'n plat ding met een staaf.
0: De keukenrolhouder.
2: Ja, maar daar gebruiken wij voor onze wc-rollen.
0: Goed.
2: Zit geen kak aan.
0: Dat was het wapen dat jij pakte.
2: Dat was het wapen wat ik achter pakte. Ik zei, ach, die was ik al kwijt, die heb ik nu gevonden. Bleek de achterdeur open te staan. Dus die was open. Dus ik was echt...
0: Maar was die kleine inmiddels alweer gaan slapen of niet?
2: Ja, die jongste die lag gewoon in bed. Maar die andere was steeds... liep achter me. Maar toen had ik het rondje gemaakt. Toen was hij helemaal oké. En ik heb de hele nacht wakker gelegen.
0: Nee. Ik snap dat wel.
2: Ja, gezellig.
0: Ja. Ja. Ja. Gelukkig had je die toiletrol...
2: Ja, maar ik, in afwezigheid van taken wil ik vragen of jij hier bij mij komt slapen.
0: Oké, wat vindt Human Resources hiervan?
2: Daar gaan we achter komen.
0: Kan dit nog in deze MeToo-tijd?
2: Oeh, ik zie twijfelende gezichten.
0: Het gaat heel snel bij jou. Ja. Eerst verliefd op Stella Lefty en nou mag ik blijven slapen.
2: Ja, het is donderdag.
0: Ja, hè? Ja. Het is donderdag.

0: gehaald heeft in het buitenland.
1: Ja.
0: Geweldig. Ik zou even niet weten met wat, maar je hebt het nieuws gehaald in het buitenland.
1: Je was even in het buitenland, je was op vakantie en er is iets gebeurd en je hebt gewoon het nieuws gehaald. Ja. In die paar dagen, in die week dat je even in het buitenland was, heb je gelijk het nieuws gehaald.
0: En het kan superleuk nieuws zijn geweest.
1: Maar het kan ook verschrikkelijk
0: het
1: nieuws zijn geweest.
0: Het kan ook iets minder zijn geweest.
1: Ja, er kan ook natuurlijk iets gebeurd zijn.
0: Maar je was in het nieuws, je was in het buitenland en bam.
1: Ja. Zou je ons willen bellen? Zit er iemand te luisteren? We gaan onze zoektocht weer starten. Tot nu toe lukt het elke dag.
0: Ongelooflijk. En er zijn mensen die ons niet geloven, hè?
1: Zijn er mensen die ons niet geloven?
0: Nee, die zeggen, oh, en dan bellen jullie iemand? Zeg ik, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Oh.
0: Wij bellen niet mensen.
1: Nee.
0: Het gaat erom, zit er nu iemand op dit moment naar onze show te luisteren die dit heeft meegemaakt?
1: Ja, of die het kan acteren. Nee, we willen alleen echte mensen. Ja. Zit er iemand te luisteren op dit moment die denkt, hey, ja, ik heb in het buitenland wel eens het nieuws gehaald. Ik heb wel eens in de krant gestaan of ik heb het lokale journaal gehaald, weet ik veel wat. Laat eventjes van je horen, want we zijn op zoek naar jou en we willen alleen maar echte mensen.
0: Ja.
1: 09093538, dat is het telefoonnummer. Kan je ons even bellen, maar het is ook heel makkelijk om een appje te sturen.
0: Appen mag, is hartstikke gratis, kan via de 538-app.

0: Waar wij natuurlijk zometeen nieuws gaan doen. Dat doen we met Hanneke. Hanneke, wat heb je mee voor zometeen?
1: Veel gemeentes beginnen een actie om Paarse Vrijdag te ondersteunen volgende week.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Al

0: een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
8: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet hè?
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
17: Goedemiddag, het weer op 5:30 naten. Vannacht kan er mist ontstaan, vooral in het noorden en oosten. Morgen lost die mist langzaam op, krijgen we flink wat zon en wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
18: En dan de langste vertragingen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 28 minuten komt door een afgesloten afrit. Dan een lange op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek. 1 uur en 8 minuten komt er opruimwerkzaamheden. En de laatste lange, dat is de A27 Breda-Gorkum tussen Hooipolder en Nieuwedijk. Daar 30 minuten.
19: 5:38 Frank en Aaron.
18: Met een nieuwe ronde van de stemmenjacht zo direct.

0: 8. Save Your Tears. De middagshow waar wij ondertussen ook op zoek zijn naar iemand die in het nieuws is geweest in het buitenland.
1: Zeker. Hanneke, ik hoorde jou over dat er een ebola-patiënt naar Nederland komt. En dan gaan alle seinen op rood bij mij.
2: Ja, dat is een zeer ernstige ziekte. Die kan dodelijk zijn, komt voor in Afrika op het moment. En een medewerker van Artsen zonder Grenzen heeft het dan ook daar opgelopen. Die wordt vervoerd naar Leiden, naar het Universitair Ziekenhuis daar. En daar wordt hij dus behandeld. Nou, ik zeg ik weet niet of het een man of een vrouw is. Daar is verder niets over bekendgemaakt. De patiënt is in strikte isolatie en er zou dus geen gevaar voor besmetting zijn. De veiling van de vakantieparken van Peter Gillis kan ruim 27 miljoen euro opleveren. Op het Prinsenmeer is het meest geboden. Meer dan 20 miljoen, dat park is dan ook het grootst. De schuldeiser moet nu besluiten of hij de opbrengst genoeg vindt. De schuld van Gillis is namelijk net wat groter. Volgende week is het Paarse Vrijdag en daarom kun je in veel gemeenten gratis een regenboogvlag ophalen. De Biep in Zoetermeer deelt er bijvoorbeeld honderden uit. En ook in Harderwijk kun je ze gratis krijgen en vast op meer plekken. Het Afrikaanse land Sierra Leone die kan zijn problemen direct oplossen als ze drugscrimineel Bolle Jos uitleveren aan Nederland, zegt minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Vanmorgen werd bekend dat de Europese Commissie 18 miljoen aan steun aan het land heeft stopgezet. Juist omdat het land niet mee wil werken aan die uitlevering van Bolle Jos.
0: Maar ik denk dat Bolle Jos wel meer oplevert voor dat land dan die 18
1: veel
0: miljoen.
1: Veel meer.
2: Ja. Ah ja, het geld was bedoeld voor de voedselprogramma's, onderwijs, wegen. Ik weet niet of hij daar ook in investeert. Misschien wel. En de geplande executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee is mislukt. Na 2 doses van een dodelijk middel bleef ze ademen en leven.
1: Ongelooflijk verhaal.
0: Ja, dit is zo'n bizar verhaal.
2: Ja, we hadden het hier gisteren over in de uitzending.
0: Ja, want gisteren zou die executie zijn natuurlijk om 5 uur Nederlandse tijd. En wij zouden Jessica Valerius bellen, de documentairemaakster die daarbij was. Die hebben we vervolgens niet aan de telefoon gekregen, want die executie werd uitgesteld.
1: Ja.
0: Nou, die stond later, een paar uur later op het programma, maar die is dus mislukt.
2: Ja, en wat er nu aan de hand is, is eigenlijk onbekend. Het is ook niet duidelijk of ze inderdaad nog leeft. Ze zou nog bij bewustzijn zijn geweest, zeggen getuigen. En die hadden haar horen ademen en snurken nog.
0: Okay.
2: Daarna schijnt ze zijn weggebracht naar het ziekenhuis. Maar
0: nou, ons lijntje is heel kort met Jessica. En,
1: Die gaan we bellen. Gaan
0: die
1: we
0: gaan
1: vragen.
0: We zo meteen even bellen, want zij zit daar dus bovenop. En hopelijk horen we dan meer. Hoe is het ondertussen met onze zoektocht naar iemand die in het nieuws is geweest in het buitenland?
1: Het zijn heel veel mensen zijn in het nieuws geweest.
0: Zijn veel mensen in het nieuws geweest?
1: Ja, okay. Zeker.
0: Zit er iemand te luisteren die in het buitenland in het nieuws is geweest? Ja. Laat nog even van je horen, want we zijn op zoek naar jou. Door even te bellen of het even te laten weten in de app. En Hanneke, dankjewel.
2: Yes.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Anita!
4: Ja! Hallo.
0: Vind jij onze Stemmenjacht nog een beetje leuk? Of ben je hem ook spuugzat?
4: Nou, ik ben hem niet zat hoor.
0: Ik wel. Ik wil het weten nu. Die koffer 5 die moet eruit van mij. Ik wil weten wie het is.
4: Ja, nou dat...
0: Kan jij helpen? Ja, kun je helpen? We hebben 10.000 euro en dit is de stem van koffer 5.
4: Zie
0: je. Anita, verlos ons. Wie is het?
4: Ik denk Hanna Warnar. De politiek verslaggeefster.
0: Hanna Warnar, ja, van Hart van Nederland.
4: Ja.
0: Oké, waarom denk jij dat?
4: Ja, ik weet niet. Ik dacht eerst even dat het Noah Verhalen was.
0: Ja.
4: Maar die is al gezegd.
0: Oh, ik hoop het dus zo. Ik wil het nu weten. Ja. En ik wil naar die volgende koffer. En ik wil jou die 10.000 euro geven.
1: Ja, dat vooral.
0: Jury, is het Hanna Warnar?
3: Het antwoord is... fout.
1: Wat jammer.
0: Het is niet goed, jongens. Anita, dankjewel voor je poging. Maar hij was niet goed genoeg, helaas.
4: Jammer, jammer.
0: Ja. Voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
4: Ook leuk.
0: Op naar de volgende, dankjewel.
4: Bedankt.
3: De 538 Stemmenjacht.

0: van Bente, die heet Parachute, hier op 538 in de middagshow.
1: En wij zijn op dit moment op zoek naar iemand die in het buitenland in het nieuws is geweest.
0: Zijn we nog steeds op zoek? Of,
1: We hebben iemand.
0: We hebben iemand, gelukkig. Je hield even Bart vast. Jeroen!
2: Ja, hoi.
1: Hoi.
0: Jij bent wel eens in het buitenland in het nieuws geweest?
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Wat dan?
2: In één week tijd 2 branden meegemaakt in een hotel.
1: Maar dat is gek, hè, Jeroen?
0: Ja, daar word je ook een beetje verdacht, hè, Jeroen?
2: Ja.
0: Leg dat maar eens uit.
2: Ik werkte in een hotel en op een zondag brak er brand uit. En de kamer waar ik zelf verbleef in dat hotel is uitgebrand. En precies een week daarna, maar ook exact op de dag daarna, het hotel wat tegen ons aangebouwd stond, een hele grote brand waar een dode bij is gevallen. En alle 2 branden heb ik ontdekt.
0: Hé? En waar was dit?
2: In Hastings, in Engeland.
0: En hoe ontdekte jij dit?
2: Die eerste brand, dat was een klap die ik hoorde. En de tv, ik zat tv te kijken, die begon te sneeuwen. Nou hadden wij boven op zolder hadden wij de versterkers van de tv zitten. Dus ik loop naar de 4e verdieping. Doe daar de branddeur open. En dat was, ja, niks anders dan rook. Zo ontdekte ik de eerste. Ja.
0: En hoe ontsnap je aan die vuur en rook?
2: Nou, ik heb alleen maar rook gezien, omdat het op de overloop was. En ik had in eerste instantie dacht ik dat de kast waar de versterker in zat in brand zou staan. Maar achteraf, na het blussen, hoorde ik dat het niet die kast was, maar dat het mijn kamer was die uitgebrand was.
1: Dus het was in jouw kamer begonnen?
2: Het was in mijn kamer begonnen, om pak een beet 2:30 'smiddags.
0: Oké, dat heb je dan overleefd en dat is dan allemaal goed gekomen.
2: Ja.
0: Opluchting, denk ik. Maar dat de week daarna nog een keertje?
2: Ja, de week daarna werd ik 's nachts wakker om pak een beet 2:30 van een hoop geschreeuw. En je eerste reactie is, dat zal de kroeg wel zijn. Dus je doet het raam open, je kijkt naar de kroeg. Je zat aan de achterkant van het hotel. Ja, niks te zien. Dan kijk je op je klok, dan denk je van, joh, het is 2:30 'nachts. In Engeland gaan de kroegen veel eerder dicht, dus dat kan het niet zijn. En dan kijk je met je slaperige hoofd naar rechts. En dan zie je het hotel wat tegen jou aangebouwd staat. Zie je rook uit de 2e, 3e en 4e verdieping komen. En de man op de 4e verdieping, die was zo hard aan het gillen. En daar was ik wakker van geworden.
0: En die heeft het ook niet overleefd?
2: Die heeft het niet overleefd.
0: Oh, nee. Oh, wat tragisch.
2: Nee, dat is heel erg.
0: En heb jij er een verklaring voor dat het dan 2 keer in een week gebeurt bij jou?
2: Ja, eigenlijk achteraf gezien waren er een hele hoop dingen die op zijn plaats vielen. Om te beginnen, die klap die ik hoorde. Ik weet nou dat dat een nooddeur is geweest die tussen de 2 hotels in zit. Dus tussen een kamer van dat andere hotel en mijn kamer. Want dat waren namelijk nooduitgangen. Ik loop 's nachts in mijn onderbroek op straat. De hoteleigenaar van het hotel naast ons, die had zijn 3-delig kostuum aan. Toevallig waren zijn waakhonden die avond niet in het hotel. Ja, lang verhaal kort maken. Hij is uiteindelijk opgepakt vanwege brandstichting.
0: Nee.
2: Ja.
0: Jeroen, wat een verhaal. Dank je wel.
1: Echt?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja,
0: fijne dag nog.
2: Jullie ook. Dank je wel.

0: zo liedjes willen.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja. Bakerbad Feyenoord. I love live op 538 in de middagshow. Bijna 5 uur, bijna tijd voor het nieuws. Hanneke, wat heb je mee voor ons?
2: Rijden zonder rijbewijs komt veel vaker voor dan gedacht.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Keukenkopers, opgelet. Nu.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
12: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
11: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
12: Ja toch?
11: Kijk op wakkerdier.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïne-shakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
14: Milner.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
19: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Je toegangscode tot een super zaterdagavond bestaat uit 3 cijfers en 2 woorden.
10: 538.
11: Met deze zaterdag de nieuwe tracks van David Guetta, Lisa Kerver en Afrojack. Onthoud de code. 538 Dance Department. Zaterdag, 9 uur. Dance Department op Radio 538.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Het Universitair Ziekenhuis UMC in Leiden verzorgt een Artsen zonder Grenzen medewerker met ebola. Die is met een privévliegtuig opgehaald uit de Democratische Republiek Congo in Afrika. Het RIVM zegt tegen de NOS dat het ziekenhuis allerlei voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.
4: Die hebben daar een high-level isolation unit, zoals dat heet, die helemaal toegerust is om deze patiënt de juiste medische zorg te bieden en te voorkomen dat er een risico is voor verdere verspreiding.
3: Ebola veroorzaakt bloedingen en kan dodelijk zijn. In Congo is een grote uitbraak met bijna 4000 doden. Rijden zonder rijbewijs, veel jongeren geven toe dat ze dat doen. Volgens Team Alert heeft bijna 60% van de jongeren wel eens achter het stuur gezeten, terwijl ze nog geen rijbewijs hebben. En 80% kent wel iemand die dat heeft gedaan. Ze denken ook dat de pakkans klein is, zegt de jongerenorganisatie. Bij een alcoholcontrole op Schiphol vanochtend hebben 3 bemanningsleden te veel gedronken. Er werden bijna 700 werknemers getest. Het gaat om een stewardess en een steward, die beide een flinke boete kregen. Een piloot had ook een positief resultaat op de alcoholtest. Hij kreeg een vliegverbod van 1,5 uur. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voorafgaand aan een vlucht geen alcohol drinken. En de uitvaart van Paulien Cornelissen wordt gehouden in besloten kring. Ze overleed gisteren aan kanker, ze was 50. Haar management wil niet zeggen wanneer de uitvaart is. Er staat een condoleanceregister op de website van Paulien Cornelissen. Die maakte in 2024 bekend dat ze ziek was. Sinds 3 jaar volgde ze Maarten van Rossumop als jurylid bij De Slimste Mens. Gisteren was er geen uitzending vanwege haar overlijden. Vandaag is er een voorwoord van Herman van der Zandt. En dan het weer, vanavond en vannacht helder. Er kan wel wat mist ontstaan, vooral in het noorden en oosten. Morgen lost die langzaam op, krijgen we flink wat zon en wordt het zo'n 20 graden. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
5: En dan de langste vertragingen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 39 minuten. Er is daar een afrit dicht. En lang op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal-West en Oosterbeek een uur vertraging. En de laatste lang op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Pleiswijk en Nooddorp, 36 minuten.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: 538. De 538 Stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Shoes in Texas op 538 in de middagshow. Waar we eindelijk nu even aandacht waren kunnen besteden aan dat bizarre verhaal.
1: Ik wist niet wat ik hoorde. Wat voor twist zit ook in dit verhaal?
0: Ja, het is een bizar verhaal in Amerika. De 50-jarige Krista Pike, die vermoordde in de jaren 90 een klasgenootje. Echt gruwelijk. Werd vervolgens veroordeeld tot de doodstraf. Nou, ze heeft daar 31 jaar op moeten wachten. En gisteren moest het gaan gebeuren. Gisteren om 5:00. En dat is toen uitgesteld. Een half uurtje.
1: Op het laatste moment
0: is dat uitgesteld.
1: En toen was het nog onduidelijk voor hoe lang het uitgesteld werd.
0: Het werd uiteindelijk gepland afgelopen nacht. En toen heeft ze dus dodelijke injecties gekregen voor die executie. Maar ze bleef leven. En wij wilden hier dus gisteren al aandacht aan besteden, want het is een bizar verhaal. En documentairemaakster Jessica Filerius die is daarbij. Maar ja, je begrijpt, toen dat gisteren allemaal zo escaleerde, toen had ze geen tijd meer voor ons.
1: Nee.
0: Maar we hebben Jessica nu aan de telefoon. Jessica, goedemiddag.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Voor jou goedemorgen. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe jouw afgelopen 24 uur is geweest.
2: Nou, ik heb moeite om het na te vertellen. Wil je dat geloven?
0: Dat geloof ik, ja.
2: Het is echt bizar. Ja, en we zijn wel wat gewend, moet ik zeggen. Maar deze gaat wel de boeken in.
0: Krista Pike, die volg jij in haar laatste momenten van haar leven. Ze zou gisteren geëxecuteerd worden. Maar op het laatste moment werd dat tegengehouden.
2: Ja, gisterochtend om 10:00 stond haar executie gepland. En om 9:10 kreeg ik een appje van haar advocaat. Ik zat toen zelf in de persruimte met alle nationale pers hier in Tennessee. Dat er een voorlopig uitstel was. En dat betekende dat er nog wat juridisch wapengekletter plaatsvond. En vervolgens duurde het nog 9 à 10 uur voordat we hoorden dat het toch doorging. En toen duurde het ineens wel heel erg lang voordat er weer mensen naar buiten kwamen. Want wij stonden buiten bij de executiekamer. Daar sta je dan als de vaderlandse pers en ik dan als enige buitenlandse pers. Ja, we kregen eigenlijk al na 2:00 door, er is iets gruwelijk mis. Want zo'n executie, ik heb het vaker gefilmd, dat duurt dan ongeveer 1 uur in totaal. En we waren al 2,5 uur verder en collega's zeiden ook, dit is niet goed.
0: Maar Jessica, dat uitstel was al zo onmenselijk, want zij wacht al 30 jaar op deze executie. En een half uurtje
2: 31,
0: van tevoren,
2: ja.
0: 31, en een half uurtje van tevoren wordt het uitgesteld. Nou ja, dan is het zover en dan gaat ook nog eens een keer de executie mis.
2: Ja, en dat is niet alleen voor haar afschuwelijk, maar bijvoorbeeld ook voor de moeder van het slachtoffer. Ja. Die echt op zoek is naar rust, naar afsluiting, naar eindelijk klaar met deze zaak. En die sprak ik vannacht nog. Die was woedend. Die zegt ook, de staat heeft het zo verprutst. Zo denigrerend naar mijn overleden dochter ook.
0: Ja.
1: Want wat is er misgegaan?
2: Dat weten we nog niet, want justitie wil daar geen duidelijkheid over geven. Die zeggen alleen maar, wij hebben de procedure volgens protocol gedaan. Maar wat aannemelijk is, en het is nog een beetje speculatief, want het is allemaal onbevestigd, maar dat ze haar aderen niet goed hebben kunnen aanprikken. Dus dat ze wel 2 keer de dodelijke injectie hebben toegediend, maar dat het niet goed in haar systeem terecht is gekomen. Want terwijl de pers ons te woord stond over wat ze hadden gezien. En ze kwamen ook meteen naar buiten met, ja, toen wij werden weggestuurd leefden ze nog. Dus iedereen in shock. En terwijl ze dat staan te vertellen, gieren de ambulances en de brandweer voorbij. En dan weet je, ja, ze wordt dus levend naar een ziekenhuis vervoerd. En dat is nu afwachten hoe het nu met haar
0: want
2: is.
0: Want we weten niet hoe de situatie nu is.
2: Nee, ze zit echt in een soort black hole nu. Niemand weet waar ze is, hoe het met haar gaat. Zelfs de advocaten weten dat niet.
0: Maar Jessica, is zij er nu van af of werkt dat niet zo? Of moet die executie uitgevoerd worden?
2: Ja, dat mogen ze alsnog doen. Ze mogen haar, als zij weer opgelapt is, en dat is het wrange.
0: Ach,
2: dus ze hebben eerst 2 keer geprobeerd iemand om te brengen. En dan moeten ze zorgen dat iemand weer wordt gered. En dan zouden ze, theoretisch en juridisch, zouden ze het weer opnieuw mogen doen.
0: Wauw.
2: Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, want er is nu zoveel weerstand hier. Ik denk niet dat ze dat goed en wel kunnen verantwoorden. Maar ik heb gekke dingen zien gebeuren, niet alleen vannacht. Wel vaker hier in Amerika. Ja. Dus mij verbaast niks meer.
0: Wat vindt de familie van het slachtoffer hier? Stel dat dat inderdaad de uitkomst is, hè? Wat zou de familie van het slachtoffer daarvan vinden?
2: Nou, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. En die zouden dat verschrikkelijk vinden. De moeder van Colleen. Colleen is het slachtoffer. Die echt op gruwelijke wijze is omgebracht. Die wil echt dat Krista Pike sterft. Dat is eigenlijk het enige wat haar enige gemoedsrust kan geven, vertelde ze me.
1: Ongelofelijke dus zaak dit, ja, echt.
0: Wanneer verwacht je iets van de documentaire te kunnen laten zien, Jessica?
2: Ja, dat ligt er een beetje aan wat er nu allemaal gaat gebeuren. Omdat de scope ook een beetje verandert natuurlijk. Ja. Hoewel het echt wel gaat over waar ik hier ook voor ben. Maar de bedoeling is begin volgend jaar bij de KRO-NCV.
0: Mega interessant. Ongelooflijk waar jij middenin staat. En dank je wel dat je even tijd had op ons te woord te staan hier in Nederland.
2: Ja, jullie bedankt voor het bellen.
0: Jessica, veel succes en sterkte ook.
2: Dank je wel. Een fijne uitzending. Bye bye.

0: Ik kan bij dit verhaal van jou niet beloven dat ik in de studio blijf.
1: Hoezo?
0: Ik twijfel aan onze samenwerking.
1: Oh, nou.
0: Tenzij het langer dan 20 jaar geleden is, dan is het gewoon verjaard en was het een andere tijd.
1: Joh, dit is echt wel langer dan 20 jaar geleden. Ja? Ja, ja, zeker.
0: Ben je zo oud?
1: Ja.
0: Ja.
1: Lul. Nee, soms kijk je op dingen terug die je vroeger hebt gedaan en denk je, is best raar.
0: Ja.
1: Maar goed, hey, het is je vergeven, want je was kind.
0: Precies, maar... en het is verjaard en daar kunnen we er eerlijk over zijn.
1: Oké, okay, komt-ie. Ja, ik was dol op lieve heersbeestjes. En ik wilde graag dat er meer lieve heersbeestjes kwamen. Dus ik heb een poging gedaan om lieve heersbeestjes met elkaar te paren. Ik heb een soort paringsinstituut op een brug in de zon opgezet. Daar heb ik een omgeving geschetst die ik eigenlijk alleen maar als romantisch kan schetsen voor die lieve heersbeestjes.
0: Ja.
1: En die heb ik bij elkaar gebracht. Ik wist ook niet of jongen of meisje was, maar die heb ik bij elkaar gestopt.
0: Maar ben je ze ook gaan melken?
1: Wilde ik dat ze... Ja, ze, nou, er kwam wel een soort... Nou ja, vocht uit, maar ik weet niet wat. Ik denk dat het angstplasjes waren.
0: Ja, dat was gewoon het angstgif.
1: Maar ik heb echt gewoon een zachte omgeving gemaakt voor ze. Waarvan ik dacht, dit is fijn. Dit is romantisch. En een beetje zingen erbij. En ik dacht, nu gaat het gebeuren. Nu gaan ze paren. De lieve heersbeestjes dachten daar anders over. Dus die probeerden weg te vliegen. Maar daar had ik dan een stokje voor. Dus dan denk ik, tak, zo in dat vleugeltje. En dan schoof ik ze weer terug bij elkaar. Van, nee, jullie moeten gaan paren. Dus, needless to say, er zijn niet veel heersbeestjes gekomen.
0: Ja, daar kijk je dan achteraf op terug. En
1: vind
0: dan
1: ik raar.
0: Was
1: vind
0: het raar van
1: vind
0: mezelf.
1: Vind ik raar, ja.
0: Maar de intentie was goed. Jij wilde gewoon meer lieve heersbeestjes. Ja. En je dacht, onder dwang.
1: Nou,
0: en wat goede muziek. En
1: subtiele aanmoediging noem ik het.
0: Aanmoediging. Ja. Gaan ze misschien wel paren voor mijn neus.
1: Ja.
0: En dan krijgen ze babytjes.
1: Heerlijk
0: en dan heb ik er meer inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Terugkijkend een beetje gek.
1: Terugkijkend een beetje raar.
0: We gaan alle verhalen verzamelen. Waar kijk jij op terug dat je denkt, nou was wel heel raar dat ik dat toen deed als kind.
1: Best gek.
0: Vroeger.
1: Ja, was beetje een rare actie.
0: Ja, een beetje rare, gekke actie. Maar joh, hey, we zijn nu enkele jaren verder. Je kan het wel eerlijk vertellen.
1: Ja, we hebben ook gehoord hier uit het team dat ze als kind achter de stofzuiger gingen liggen.
0: Ja.
1: Waar die bokkenlucht eigenlijk uitkomt, die warme lucht.
0: Die warme, drassige lucht.
1: Warme, drassige lucht inderdaad.
0: Die vloerbedekking
1: van oude
0: lucht.
1: Haren en stof.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan lekker dat zo op je af laten waften.
0: Ja.
1: En achteraf denk je, is best raar.
0: Ja, maar na jouw verhaal denk ik wel. Sorry, ja, kan gekker. Waar kijk jij, als je nou terugdenkt aan vroeger, op terug dat je denkt, dat was toen toch een beetje raar dat ik dat deed als kind. Oké, we gaan alle verhalen verzamelen.

0: stuur het even in als je wil. Via de 538-app met een berichtje. Dan kunnen wij die verhalen verzamelen. En je mag ook bellen natuurlijk. 0909-3000-538. Laat even van je horen als je wil. We hebben nieuws zometeen. Hanneke, wat heb je mee voor ons?
1: Er is opnieuw een man opgepakt die zijn vrouw drogeerde en liet misbruiken.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het in harmonie. Zoals, ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine. Of, ik heb water gemorst. Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538 en een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
7: een duet.
5: Oh ja.
8: Alles klinkt beter in harmonie.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: De hondendealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Goedemiddag, het weer op 538. Vanavond en vannacht kan er mist ontstaan, vooral in het noorden en oosten. Morgen lost die mist langzaam op, krijgen we flink wat zon en wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
13: Dan de langste vertragingen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 29 minuten. Een lange op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. 1 uur en 11 minuten vertraging komt door een ongeluk. En de A12, die is nog langer zelfs, Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Nieuwerbrug. Ongeluk gebeurt. 1 uur en 25 minuten vertraging.
12: En laat ons vooral weten waar jij nu op terugkijkt. Dingen die je vroeger deed waarvan je nu denkt een beetje raar. Je kan het naar ons sturen, gratis in de 538-app.
13: 538 Frank en Iren. Met een nieuwe ronde stemmenjacht zo direct naar DJ Kocha.

0: Michiko op 538 in de middagshow.
1: Ik word er echt wel een beetje misselijk van. Want die mannen die dat, ja. die dat drogeren en dat filmen en dat delen.
0: En ik dacht onlangs nog van, dat was inderdaad zo groot nieuws. Weet je wel, die mannen die hun vrouwen drogeerden en dat dan filmden. En toen was het even stil, maar er is nu weer een nieuw geval,
1: ja,
0: Hanneke.
1: Ja, mensen raken dan weer geïnspireerd of zo. Ja. Echt vies.
0: Ach.
2: Ja, het OM vervolgt nu een man van 37. Hij is ook opgepakt. Het is niet helemaal duidelijk of het om zijn vrouw of vriendin ging. Hij is er in elk geval bedwelmd en misbruikt. Hij komt uit Hoekse Waard in Zuid-Holland, filmde het en deelde het in appgroepen waar mannen elkaar ook schijnbaar tips gaven over hoe ze dat moeten aanpakken. Het voorjaar werden inderdaad ook al mannen uit die appgroepen opgepakt. Dus zitten er schijnbaar wel bovenop.
0: Ja, en ik denk ook niet dat dit de laatste zal zijn, helaas.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Er komt steeds meer naar buiten over de mislukte poging om een vliegtuig te kapen die van Dubai naar Tel Aviv vloog deze week. De co-piloot die de piloot probeerde uit te schakelen met een mes werd door 4 passagiers overmeesterd. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze trokken hem met de wurggreep uit de cockpit en bonden hem vast met kabels van hun hoofdtelefoons. Zo inventief. De piloot uit India is in goede gezondheid, werd net bekend. Vorige maand zijn er veel meer auto's verkocht. Meer dan 10% is de verkoop omhoog geschoten. En dat schijnt te maken te hebben met nieuwe belastingregels. Vanaf volgend jaar zijn bedrijven meer geld kwijt aan auto's die niet volledig elektrisch zijn. Dus worden nu nog snel nieuwe hybrides gekocht. Het zou zomaar kunnen dat je oma binnenkort de steunkousen worden aangetrokken door Nicky de Jager van Nicky Tutorials of door bijvoorbeeld Jannie van der Heijden. Er komt een nieuw programma aan van Omroep Max waarin BN'ers mantelzorg uit handen gaan nemen van iemand die voor zijn partner, kind of ouder zorgt, zodat die dan even tijd voor zichzelf hebben. En oppassen op de weg, deze maand gebeuren altijd de meeste ongelukken. In elk geval worden in oktober de meeste meldingen gedaan van autoschades.
0: Ja, en ook als die klok weer even teruggaat of vooruit gaat, wat
2: ineens,
0: is het?
2: Ineens moet je dan wennen, omdat bepaalde stukken dan ineens donkerder zijn dan normaal. In combinatie met vallende blaadjes maakt het ook de wegen gladder. En als er fans luisteren van adventskalenders, Ayrin, jij bijvoorbeeld? Gewoon, is het niks voor jou?
1: Nee.
2: Okay. Nou, er zijn hele volkstammen zijn er gek op. En er is een nieuwe om de decembermaand mee door te komen. Dan mag je elke dag zo'n vakje openmaken.
0: Krijg je chocolaatje.
2: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld een chocolaatje. Ja. Dat is ook make-up producten. Er komt een Royal One aan, want Meghan Markle, de hertogin van Sussex, die komt met een kalender met daarin 24 chocolaatjes.
1: Geweldig.
2: Met onder andere braambes en marmeladesmaak en eetbare gouden inkt.
1: 500 euro.
0: Wat gaat dat kosten?
2: 500 euro? Nou, dan zit je veel te hoog, meid. 131.
0: Ach, joh. 131 euro? Oh. Dat is per dag, Iron.
2: 24 chocolaatjes.
1: Oh ja, goeie. Het error, gewoon error. Er gaat nu niks meer in mijn hoofd. Nee.
0: Had ik het leuk?
2: Yes.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Daan, hoe is het met je?
4: Ja, goed hoor, zeker.
1: Oh, wat klinkt je? Ontspannen.
4: Ja, nou ja, ben ik ook wel een beetje.
1: Ja, zeker van je zaak?
4: Nee, dat eigenlijk niet, maar goed. Zou een gokje wagen, hè?
1: Ja.
0: We hebben 10.000 euro hier en een koffer 5 met een stem erin. En dit is zoals die klinkt.
1: Zielig.
0: Nou Daan, ik ben benieuwd. Wie denk jij en waarom denk je dat?
4: Waarom kan ik niet zeggen, maar ik denk dat het Monique Smit is.
0: Monique Smit, de zus van Jan Smit.
1: Niet gek.
4: Ja, dat klopt.
0: Je kan niet zeggen waarom, dus het is een ingeving.
4: Nee, het is een ingeving, ja, dat klopt.
0: Okay, ja.
1: Is die 10.000 euro waard, deze ingeving?
4: Het zal fijn zijn.
0: We gaan het vragen aan de jury. Is het Monique Smit?
3: Het antwoord is... Fout.
4: Helaas.
0: Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. En het gewoon nog een keer proberen als je een nieuwe ingeving krijgt.
4: Komt goed, dankjewel.
0: Dankjewel,
4: fijne avond.
0: Jij ook.
3: De 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan. Druk

0: Meatless in de middagshow. En God is a DJ. We gaan alle verhalen verzamelen.
1: Ja, waar, dingen die je vroeger deed, waar je nu op terugkijkt en denkt, ah, een beetje raar.
0: Een beetje raar. Ja. Maar het is verjaard, we kunnen daar gewoon eerlijk over zijn. Paulien!
2: Ja?
0: Waar kijk jij een beetje op terug van, nou, dat was toch wel raar dat ik dat vroeger deed?
2: Nou, het is eigenlijk een beetje ziek wat ik deed. Wij gingen vroeger altijd naar Italië. En ik denk dat ik een jaar of 4, 5 was. En ik had een hekel aan krabben. En dan ging ik de zee in en dan pakte ik zo'n krab en die zette ik op het muurtje en dan trok ik alle pootjes eruit.
0: Nee. Oh, dat is ziek, ja. Het is niet eens grappig, joh. Ja.
1: En dan legde ik het krabben. Oh,
0: gek wijf ben jij.
2: Legde ik het lichaampje neer totdat mijn vader de zee kwam en kijken wat Paulien, wat ben je aan het doen? Ja, toen kreeg ik natuurlijk gigantische blazen.
0: Ja, maar dit is hoe het bij seriemoordenaars begint, hè? We houden jou in de gaten, Paulien.
2: Oh, ja, doe maar.
0: Dankjewel, hè.
2: Doei.
0: Lotte?
3: Ja?
0: Die was gek, hè, die Paulien?
3: Knettergek. Ik kom er lach niet in, nou.
0: Wat deed jij vroeger waarvan je nu zegt toch een beetje raar?
3: Ja, dat is ook wel heel raar, eigenlijk. Maar, wij gingen chocoladerepen smelten op de verwarming. En daarna aflikken. Want dat vonden we lekkerder.
0: Mooi, Lotte.
1: Dat smelten was één ding, maar dat likken dan aan die radiator, geweldig.
0: Dankjewel. Desiree!
4: Ja, hallo.
0: Hi, wat deed jij vroeger wat toch een beetje gek was?
4: Ja, ik had van onze buren voor mijn communie een kuipertje gekregen. En die noemde ik Pieterke.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, ik hou mijn hart vast. Wat heb je met dat kuikentje gedaan?
1: Frank kijkt al heel moeilijk. Ja, ik denk,
0: oh mijn god, ik zie die vleugeltjes. Nou goed.
4: Nee. Okay. Zo was het niet. Dus toen Pieterke was volgroeid tot kip, toen deed ik daar een halsbandje om en hing daarmee wandelen.
0: Oh, dat vind ik wel schattig. Ja. Ja, dat is leuk. Maar toch een beetje gek.
1: Ja.
0: Deze idee, dankjewel. Die liep gelukkig goed af, dit verhaal. Ja. Karin?
5: Hoi.
0: Hi, wat deed jij vroeger wat toch een beetje raar was?
5: Nou, ik was ongeveer een jaar of 7, denk ik. En toen had ik bedacht dat ik later, als ik groot was, heel graag Zwarte Piet wilde worden. En toen kwam ik een dag uit school en toen stonden daar dus alle vuilniszakken stonden buiten. Die had je toen vroeger nog. En ik denk, nou, dit is mijn kans. Dus ik heb zo'n vuilniszak gepakt, een goede zware. Ik denk, ik slinger hem over mijn rug. En ik ben ermee naar huis gelopen, zo van, dan kan ik even oefenen hoe zwaar dat is met zo'n zak met cadeaus.
0: Dus zo'n gore zak.
1: Zo'n zware gore zak.
5: Ja? Dus ik helemaal blij van, nou, dit heb ik gered, dit gaat helemaal goed komen. Zo kwam ik thuis. Ja, alleen mijn ouders waren iets minder blij, want die zaten dus een week met een zak vuilnis van de wildvreemde mensen uit het dorp op.
0: Zo'n zak restafval over je schouders.
5: Het was eind jaren 70, hè, dus alles ging nog in één vuilniszak.
0: Oh, lekker, zegt Karin. Dankjewel voor je reactie.
1: Leuk.
0: Doei! Anouk, je bent de laatste.
1: Alleen maar vrouwen.
0: Ja.
1: Ja, gezellig.
6: Nou ja, wij durven het tenminste vooruit te komen.
1: Precies, dankjewel. Ja.
0: Wat deed jij vroeger wat toch een beetje raar was?
6: Ja, ik heb ook een dierenverhaal. Ik dacht altijd dat ik mijn vissen kon schoonmaken. Nou ja, dan moet alles eruit. Anders kun je die kom niet schoonmaken. Dus ik deed allemaal alles netjes eruit. Alleen, wat ik deed was, ik maakte de vis ook droog. Dus die droogde ik af. Die legde ik op de kast. En dan ging ik de vissenkom helemaal schoonmaken. En daarna alles er weer in. Alleen, ja, was visjes om niet meer.
1: Nee.
0: Ja. Je dacht, ik maak ze eerst even droog voordat ik ze op de kast leg. Oh, wow,
1: wat geweldig. En toen?
0: Anouk? Anouk is weggevallen.
1: Anouk denkt gewoon, ik peer hem.
0: Ja.
1: Dat is zo gek.
0: Ja. Anouk, ben je er nog? Wat was er nog meer in het verhaal?
1: Nou, Anouk, haar zus, had dus ook een vis.
0: Anouk!
6: Ja, ik ben er weer.
1: Ja,
0: Iren,
6: jij wilde het inderdaad vertellen, want mijn zus die had dus ook een vis. En dan kwam die thuis en toen zei ik tegen haar, ja, jouw vis is dood.
1: Geweldig. Dankjewel, Anouk.
6: Doei.
0: Dit is Bruno.

0: zat even naar die neus van Hanneke te kijken.
1: Ja, en wat zag je?
0: Ik zag een sproetje.
2: Ja, dat is de sproetenpen natuurlijk.
1: Kijk,
2: we hadden het gisteren over, hè, want het ging over Monica Geuze.
0: Ja, ja.
2: Die alles weet te verkopen wat los en vast zit.
0: Nee, maar ja, er gebeurde net iets hier in de studio. Dat is echt...
2: Ga je dat herhalen?
0: Kan ik dat herhalen, Hanneke?
2: Ja.
0: Kan ik dat herhalen?
2: Natuurlijk, nu ben je begonnen en met de mensen te horen.
0: Ja. Onze radioregisseur Nino, die zit naast Hanneke. En Hanneke zat inderdaad heel enthousiast te vertellen dat zij Monica Geuze sproetenpen had besteld. En toen hadden wij gezegd, oh, moet je even opdoen die sproetenpen. Maar het is niemand opgevallen.
2: Nee.
0: Dus ik zeg tegen onze radioregisseur Nino, ik zeg, jij zit dichtbij. Kijken. Weet je wel, kijk even naar de sproetjes van Hanneke.
2: Dus hij kijken.
0: En wat zegt Nino?
3: Ik vind het sowieso heel mooi. Hanneke ziet er supergoed uit.
0: Alleen dat zei je niet!
3: Dat hadden net zo goed mee-eters kunnen zijn.
0: Het zouden net zo goed mee-eters kunnen zijn.
2: Is zo'n sproetenpen duur?
4: Nou, deze was wel €20, denk ik.
2: Ja. En dan krijg je mee-eters naar je hoofd geslingerd.
0: Ja. En wat ga jij na dit radioprogramma doen met Nino?
4: Met Nino niet zoveel, maar ik ga denk ik wel even heel goed in de spiegel kijken.
0: Je ziet er prachtig uit.
2: Ja.
0: Nieuws hebben we zo meteen.
4: Ja.
0: En wat heb je mee voor ons?
4: Moet het onderwijs bang zijn voor grote bezuinigingen? Premier Jette heeft zich uitgesproken.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Hoorre. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook.
13: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
15: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
16: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
17: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
16: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
15: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
20: Nu bij Quantum, styladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
22: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
23: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
22: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
23: Ja toch?
22: Kijk op wakkerdier.nl.
24: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
27: Ja.
26: En nu?
27: Domeinnamen kopen.
26: Voor je bedrijf?
27: Ja.
26: Welk bedrijf?
27: Ja, dat weet ik nog niet.
26: Welke domeinen dan?
27: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
26: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
27: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
28: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
29: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
30: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
31: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Het onderwijs hoeft niet bang te zijn voor grote bezuinigingen, zegt premier Jetten. Er was eerder sprake van dat het onderwijs moest bezuinigen als de geplande bezuinigingen op uitkeringen niet doorgaan. Werkgevers en vakbonden moeten nu met andere oplossingen komen. En Jetten verwacht dat ze daar samen uitkomen. In Amsterdam zijn 4 verdachten opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. In een huis vond de politie veel explosieven en cash. Bij de actie was onder meer de explosieve opruimingsdienst betrokken. Ook de brandweer en ambulance waren uit voorzorg ingezet in de wijk in Amsterdam. De piloot die betrokken was bij het gewelddadige incident gisteren in een vliegtuig van Dubai naar Israël maakt het goed. Hij werd door zijn co-piloot in de cockpit met een mes aangevallen. Hij herstelt in een ziekenhuis. Volgens de Israëlische autoriteiten zou de co-piloot met het vliegtuig een terroristische aanslag hebben willen plegen. En Nederlandse musea trokken vorig jaar meer bezoekers. 31,6 miljoen. 2,5% meer dan het jaar daarvoor. De museumkaart werd ook nog nooit zo vaak gebruikt. In een onderzoek van Ipsos staat dat 3/4 van de mensen musea waardevol vindt voor de samenleving. Het weer dan nog vanavond en vannacht helder. Er kan wat mist ontstaan, vooral in het noorden en oosten. Morgen in de ochtend trekt dat op, krijgen we een zonnetje en wordt het zo'n 20 graden. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
0: En dan de langste vertragingen. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Ongeluk gebeurd. 1 uur en 23 minuten vertraging daar. Dan de A12 Lunetten-Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen op de parallelbaan 45 minuten. En de laatste lang op de A27 Utrecht-Gorkum tussen de Veemarkt en Houten 32 minuten.
32: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
33: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
34: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
32: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
35: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
32: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
36: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn.
2: je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: De 538 stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Wat zin in. Nou wordt het volgens mij een pittige pot.
1: Ja, Griekenland is niet zo makkelijk.
0: Nee. Nederlands elftal komt vanavond weer in actie in Thessaloniki.
1: Ja,
0: speelt Oranje in de Nations League tegen de Grieken. En Noah Vaalen. Wie volgt het allemaal vanuit Griekenland? Aan de telefoon is Noah. Noah, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hey, jij zit daar lekker in Griekenland.
2: Ja, heerlijk. Het was een graad of 26 vandaag. Dus straks er even een gyrosje en dan lekker naar het stadion.
0: Hey, en het is sidderen geblazen nadat ze die Duitsers hebben verslagen, of niet?
2: Ja, nou sowieso. Hè. Dat Griekse voetbal, clubvoetbal en interlandvoetbal is natuurlijk heel groot. En in het stadion passen er 28.000, maar er waren 100.000 Grieken die een kaartje wilden.
0: Zo.
2: Maar het is de koploper in de groep. En het Nederlands elftal heeft 3 jaar geleden in Athene gespeeld. En toen zag je heel veel laserpennen en fakkels en alles erop en eraan. Dus ik denk dat we dat ook vanavond wel kunnen verwachten.
1: Wat verwacht je dan verder van de prestaties van het Nederlands elftal?
2: Nou, ik hoop eigenlijk wel dat je nu na, wat is het, meer dan 1,5 week... nog iets meer van het voetbal van Xavi kan zien. Ik denk dat Duitsland best een goede wedstrijd was. Servië was hier en daar wat moeizaam. Dus ik hoop ook dat Griekenland een beetje wil voetballen. Dat Oranje daar iets meer van kan laten zien. En dat het wel een overtuigende overwinning wordt. Want ik denk dat ze dat wel een beetje nodig hebben.
0: Geniet jij niet van die nieuwe generatie in het elftal, Noah? Ik zit echt op de bank te schreeuwen naar die tv. Van, oh, wat heerlijk hadden we dat mee eerder gedaan. Toch?
2: Absoluut. En dat, het is bijvoorbeeld een Somerville, waarbij je denkt, die was op het WK natuurlijk, deed hij het ook fantastisch. Dat je dacht, waar was die dan daarvoor? Nou, een Ruben van Bommel, die meteen goed in het elftal past. Max Meerdink lijkt ineens de oplossing van ons spitsenprobleem.
1: Ja,
2: die had dat gedacht.
0: Ja.
2: Nou, Joey Veerman is geen nieuwe generatie, maar speelt heel vrij onder Xavi. Ja, daar geniet ik echt heel erg van.
0: Merk je ook aan de oude generatie dat het wat doet? Dat die nieuwe jongens een beetje op die deur aan het kloppen zijn?
2: Ja, sowieso dat je dan denkt, oh, ik moet wel een beetje rekening houden met mijn plekje. Maar ook überhaupt positiviteit. Hè? Bij Virgil zie ik weer wat meer positiviteit na die persconferentie van vorige
1: week.
2: Dat
1: is niet moeilijk, hè? Om
0: het
1: weer te laten zien.
2: dus dat zie ik absoluut. En ik bedoel, het was ook wel tijd voor een beetje frisse wind en nieuwe energie. En dat hebben ze wel gevonden.
1: Maar we missen toch nog een paar belangrijke spelers, hè, door blessures. Gaan we dan nog wat opvallende namen zien bij de selectie?
2: Nou, ik hoop dat we, wie weet, G.Y. Zegiel vanavond in actie gaan en zien dat hij zijn debuut mag gaan maken. Maar ja, inderdaad, ongelooflijk veel blessures. Jean-Paul van Hekken afgevallen, Cody Gakpo, Brobbey, Geertruida. Nou, eerder al Kluivert, Malen. Ja, het is wel een probleem. Ik bedoel, je speelt 4 wedstrijden in 11 dagen. En ja, Xavi heeft niet als Jurgen Klopp 44 spelers opgeroepen. En hij heeft er nu nog 23. Dus ja.
0: Maar verwacht jij een lastige avond voor het Nederlands elftal?
2: Ik zou niet zomaar durven zeggen dit wordt een kat in bakkie. Omdat Griekenland echt ook wel, een beetje wat we nu in Nederland zelf al zien, echt grote talenten opkomen. Goede aanvallers. Middenveld valt een klein beetje tegen. Maar dat is niet een ploeg waar je zomaar van wint. In die ambiance, ik bedoel, daar moet je wel een beetje rekening mee houden.
0: En nog help mij nog even met die Nations League. Waar staan we dan? Als we, moeten we winnen? Moeten we verliezen?
2: Als we winnen zijn we koploper. En dan zondag natuurlijk nog thuis tegen Servië. En dan in november nog die 2 laatste wedstrijden.
0: Potverdikkie, Noah, Griekenland.
1: Ja joh, maar ik denk dat zo'n hele leuke wedstrijd, toch? Gewoon spannend gaat
2: worden.
1: Ja hoor,
2: absoluut. Zeker. En een beetje sfeer.
0: Heb je een beetje de huid voor een zonnetje, of niet?
2: Nee, heel slecht. Heel slecht.
0: Ja.
2: Het enige wat ik doe is rood worden.
1: En veel knoflooksaus bij gyros en zo?
2: Ja, dat zie ik hier, pita. Ja, ik groei dicht. Jongens.
0: Oh, ik heb echt medelijden met die spelers vanavond.
2: In die interview.
0: Precies, zo heb je knoflook, Noah.
2: Lekker, man.
0: Lekker. Genieten van Noah. De aftrap is 20:15. Vanavond speelt Oranje de Nations League uit bij Griekenland. Thanks!
2: Joe.

0: Yeah.
1: Genie in a Bottle en I Don't Need a Man van de Pussycat Dolls. Geweldig. Wij hebben genoten hier. Ja. O538 in de middagshow. Waar wij zometeen natuurlijk nieuws gaan doen, Hanneke. Met jou, en wat heb je mee voor ons?
2: De eerste brillenwinkels die halen de Meta Camera bril uit de verkoop.
3: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
4: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
3: Je geeft het antwoord.
4: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
3: Dit kan je zomaar meemaken.
5: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
3: De 538. Stemmenjacht.
5: Word jij de volgende winnaar?
3: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
6: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Oh. Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
9: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets. Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
22: Goedenavond, het weer op 538. Vanavond en vannacht kan er mist ontstaan, vooral in het noorden en oosten. Morgen lost die mist langzaam op, krijgen we flink wat zon en wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
0: En dan de langste vertragingen. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Zwifterband 25 minuten. Lange ook op de A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoord en Heteren 33 minuten. Die file is over 10 kilometer. En de laatste lang op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum-West en Tilburg-Reeshof. Ongeluk gebeurt 33 minuten daar.
1: 538 Frank en Ayren.
0: Met een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Zo direct naar

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling op 538 in de middagshow.
1: Ik wil gewoon iedereen die ook maar een beetje op lijkt alsof hij zo'n metabril op heeft, die wil ik gewoon zo pakken en dan door midden breken.
0: Ja, dat je stiekem gefilmd wordt.
1: Ja,
0: ja, dat is doodeng ook.
2: Brillenwinkel Hans Anders stopt dan ook met de verkoop van die metacamerabril vanwege de maatschappelijke onrust die erom heerst, zegt ze. Op steeds meer plekken is het ook verboden om er eentje te dragen. Verschillende poppodia bijvoorbeeld. Ze hebben dat nu gezegd. Het AD zegt dat de afgelopen maanden vele honderden, zo niet duizenden Nederlandse vrouwen en meisjes niets vermoedend met zo'n bril zijn gefilmd of gefotografeerd. En dat is straf. Zeggen meerdere instanties. De jonge mannen uit Amsterdam die gisteren zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt bij Nijmegen, komen voorlopig nog niet vrij. Ze moeten nog 2 weken in voorarrest blijven. Bij invallen is ook een jongen van 19 opgepakt in Amsterdam. Hij had de vuurwapens in huis liggen. In Frankrijk heeft iemand de zwaarste snelheidsovertreding ooit begaan, zegt een Franse autosite. De Zwitser werd met zijn Porsche GT3 geflitst.
0: Dat is een hele snelle.
2: 312 kilometer per uur reed.
0: Zei ik sneller.
1: Ja, allicht.
0: Ja, dat ligt wel heel eens. 312?
2: Ja. En Arjen had net al even uitgerekend dat dat 87 meter per seconde is.
1: Ja,
2: ja, even uit haar hoofd.
0: Dat heb je... Dat gelooft niemand. Nu wordt het nieuws heel onbetrouwbaar.
2: Nee hoor, dat had ik gewoon zelf even berekend. Het bijzondere is, hij wordt mogelijk niet vervolgd, want de advocaten die zeggen dat de Franse radarapparatuur niet betrouwbaar is boven de 250 kilometer per uur.
0: Nee!
2: Ja, er zijn dus al meerdere mensen zo onder hun straf uitgekomen.
0: Ja, dat is krankzinnig, die snelheden.
2: En als je kijkt naar rijden zonder rijbewijs, ook jongeren geven toe dat ze dat doen. De jongerenorganisatie Team Alert die heeft ze hebben onderzoek gedaan. Bijna 60% van de jongeren heeft al eens achter het stuur gezeten, terwijl ze nog geen rijbewijs hebben.
0: Maar ik vind het ook wel een ding dat je daar... Ik word daar te weinig voor aangehouden. Toch, dat mag wel eens wat vaker gecheckt worden. Toch, ben jij voor het laatst aangehouden voor je rijbewijs?
3: Ja, vorige week.
0: Nee. Ja, met jouw rijstijl. Je bent natuurlijk iets vaker in contact, hè?
1: Ja, klopt.
0: De arm der wet.
1: Ja, alles, ja. Inderdaad. Nee, ze hebben druk gezat. Nee joh, dat gaat niet gebeuren.
2: En dan even opletten voor iedereen met rubberen instappers, foamklompen, kloks. Crocs, moet ik zeggen, Crocs. Ben jij een drager van die gekleurde schoenen? Blijf dan weg van de roltrap. Het Liftinstituut die waarschuwt dat er recent een aantal ongelukken mee zijn gebeurd. Mensen kwamen met hun Crocs klem te zitten, omdat de plastic instappers tussen de kieren van de treden doorgrippen.
0: Maar dat is echt een nachtmerrie. Want dan zie je dus dat einde van die roltrap aankomen terwijl jij vastzit.
1: Draag jij Crocs?
0: Sorry?
1: Draag jij Crocs?
0: Ik heb Crocs thuis, ja.
1: Vreselijk.
2: Ja, Team Crocs. Ja,
0: ik dacht dat hartstikke sexy was.
1: Ja, zeker.
0: Gewoon met mijn witte wollen sokken erin.
2: Ja, en in de herfst met zo'n fluffy binnenkantje.
0: Ja, en dan weet je wel, door die sokken zie je ook nog altijd van die haren van mijn benen.
1: Ja, oké, stop.
0: Ja.
2: Maar niet meer op een roltrap dus.
0: Niet meer een roltrap. Heel goed. Dankjewel, Hanneke.
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Natasja.
5: Hallo.
2: Hallo.
0: 10.000 euro in koffer 5. Ben je al een beetje aan het dromen wat je daarmee gaat doen?
5: Op dit moment nog niet. Eerst maar kijken of ik het gewonnen heb.
1: Oh, daar
0: kijk, first things first. Ja. Heel goed. Maar als ik je dan toch moet vragen, weet je wel, 10.000 euro, je krijgt het op je rekening en dan?
5: Ja, mijn zoon wordt volgende week 18, dus die wil graag naar New York, dus misschien.
1: Ja, oh top.
0: Laten we eens even luisteren naar die stem in koffer 5.
1: Zielig. Maar Natasja, wie denk jij?
5: Ik denk Ilse de Lange.
0: Ilse de Lange? Dat is wel zo'n naam dat ik denk... Wat gek dat hij nog niet eerder is.
1: Ja, dat vraag ik me ook over.
0: Ja.
1: Heb je het bewuste fragment ook gevonden? Of,
5: Nee, dat niet. Gewoon een gok.
0: Gewoon een gok. Oké, nou misschien is hij wel 10.000 euro waard.

0: fout.
1: Wat een marteling was dit geluid.
2: Jury.
1: Dit was niet oké.
2: Dit is niet oké dat jij Natasja zo lang laat wachten. Ik dacht dat het was.
1: Dit is echt vreselijk. Nee, het is, Natasja, echt, wij dachten dit wordt hem.
2: Ja, dat dacht ik echt. Ik denk, je hebt hem goed. Helaas. Nee, het is niet Ilse de Lange. Krijg jij een troostprijs? Dat is een reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Nou, dankjewel in ieder geval.
0: De 538 Stemmenjacht.

0: Armin van Buren met de Dance Mash. Take me home. Hier op 538. Waar wij het stokje gaan overgeven.
1: Aan Floris.
0: Aan Floris.
2: Ja.
0: Hey Floris.
2: Gezellig.
0: Hey.
2: Hoe is het nou met je oog, Frank?
0: Hij traant nog steeds.
2: Ja, ik zie het vanaf. Ik zit best wel even op een afstand. Als je nu aan het luisteren bent. Hè, ja, misschien ken je wel iemand die dat ook wel eens heeft. Maar je, het
1: ziet, die ook die stralen binnenkantjes zie je. Dat zie je vooral.
2: Nee, je ziet gewoon
1: afstand.
2: Echt een traanoog.
1: Ja.
2: Ik, gaat het goed? Ben je emotioneel? Ben je,
0: wat zeg je, Hanneke?
3: Ja, dat ik het ook. Ik dacht hij overdrijft. Maar ik zie echt een soort van
0: zo. Dat klopt. Ja, nee, ik heb al hele week op, heb ik last van een traanoog. En ik ben de derde in dit team.
2: Ja, we hadden het erover.
0: En Rick Romeijn heeft natuurlijk ook gehad. Die is er zelfs thuis voor gebleven. En vanochtend hadden wij een topoverleg.
2: Oh.
0: Was je niet bij trouwens?
2: Nee, het was een topoverleg.
0: Oh ja. En toen is het zelfs besproken. Want er gaat inderdaad een soort oogdingetje rond hier in het. Tussen de. Ja. En er is een. We hebben een vermoeden. Tim die denkt te weten wat het is.
2: Oké. Okay.
0: En die denkt dat het de rookmachine is van de stemmenjacht.
2: Oh.
0: Ja. Ja, als dus kijk eens achter je.
2: Stemmen.
0: Ja. Ah! Oh. Hij is weg.
2: Oh, hij is weg. Oh. Ik denk,
1: dat de aanblik alleen al van de rockers.
2: Ik houd maar gewoon lekker bij Trending Tracks. En de toneelacademie laat ik maar achter weg.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, dus we hopen dat het dan wat beter is. Maar bedankt voor de interesse inderdaad. Ja. Want ik heb Iron al 3 uur naast me en die heeft nog geen...
2: Ik heb je dus niet kunnen betrappen op emotie.
0: Nou, je vond wel dat ik schalen binnenkantjes.
1: Ja, ik zei schalen binnenkantjes.
0: Ik
1: zei zo!
0: Schalen binnenkantjes. Ja, ja, het begint gewoon langzaam kapot te gaan.
2: Heb je het nieuws in de gaten gehouden vandaag?
0: Oh, tot zo. We gaan niet verder over mij?
2: Nou. Meer over jou.
0: Het is klaar.
2: Nee, meer over jou.
0: We hebben zeker het nieuws in de gaten gehouden. Trending Track Show.
2: Weet je waar dit over gaat?
4: Ja, in dit geval heb ik toch de auto gepakt, zoals ik kunt zien.
0: Is dat jongeren steeds vaker zonder rijbewijs rijden?
2: Nee,
0: niet.
1: Oeh, als jij het wel weet, is het te luisteren. Stuur het even in de app.
2: Ja. Waar het wel over gaat, hoor je dus zo meteen.
0: Hele fijne avond met Floris Zoon, Linkin Park.

0: zaterdag 24 oktober.
1: Is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
0: Net even anders.
1: De allerbeste DJ's.
0: 40.000 dancefans.
1: En jij.
0: Bent VIP. AMS. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
1: En ga als VIP
0: naar AMF.
1: Een extra lange nacht met Afrojack,
0: Marlon Hofstad,
1: Armin van Buuren
0: en David Guetta. We love
1: you! Alle AMF-info op 538.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
13: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: U, later en altijd.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
23: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
22: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
23: Ja toch?
22: Kijk op wakkerdier.nl.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
22: 50.000 dieren.
23: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
22: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
23: Ja toch?
22: Kijk op wakkerdier.nl.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
25: Ik ben Hanneke van Zessen. In de Tweede Kamer blijven links en rechts verdeeld over hoe ze kleine spaarders willen ontzien in de nieuwe belastingwet. Rechts kiest voor groot aandeelhouders. Het linkse pro wil rijken en bedrijven daarvoor laten opdraaien. Het kabinet wil ook iets doen voor kleine spaarders, maar zegt nog niet hoe. SpaceX heeft een raket gelanceerd richting het ruimtestation ISS. Aan boord zijn 4 astronauten, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze lossen 4 collega's af die er 7 maanden hebben gezeten. Over een uurtje of 8 komen ze bij het ISS aan. In Amsterdam zijn 4 mensen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Er is ook een huis doorzocht en daar is een explosief gevonden, samen met flink wat cash. Omdat er explosieven lagen, werden bomexperts erbij gehaald. 2 huizen werden ontruimd. En de uitvaart van Paulien Cornelissen wordt gehouden in besloten kring. Ze overleed gisteren aan kanker op 50-jarige leeftijd. Er staat een condoleanceregister op haar website voor iedereen die een herinnering of medeleven wil delen. Vandaag is er een boodschap van presentator Herman van der Zand te zien in De Slimste Wens, waar Cornelissen jurylid was. Het weer dan nog, er trekken buien over het land. Het is een graad of 18, dus nog steeds erg zacht. Er vallen ook overdag buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon en dan een graad of 20. Dit was het 538 Nieuws.
26: Hanneke, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is nog druk, 11 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch bij Culemborg 10 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum bij Gorkum door een ongeval 27. En de A16 de laatste. Rotterdam in de richting Breda bij de Moerdijkbrug 9. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht, hectometerpaal 40.3. A4 Den Haag-Delft 48.5. A7 Den Oever-Bolzwart 108.0. En de A12 Maarn-Utrecht 74.9. A16 Rotterdam-Dordrecht 9.1. A27 Almere-Hilversum 108.3. En de A50 Arnhem-Os 136.2. Staan er nog een paar? Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister. Wat zijn de 3 soundtracks van deze donderdag 1 oktober 2026? Je hoort het binnen nu en een minuut. De trending tracks hoor je zo.
27: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
28: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
29: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
28: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
29: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
30: Deze muur weg. Een groot

0: raampartij, ingebouwde trap.
1: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: 538. De 538 Stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 5.
8: Zielig.
7: Weet jij al wie het is?
6: Speel mee

0: Jamie Miller en Baby Doll.
1: 538 Trending Tracks.
0: Elke dag om 7 uur hoor je 3 tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Je hoorde net trending track nummer 2. Jamie Miller en Baby Doll ken je misschien nog niet, maar is al gemaakt in Maak het of Kraak het bij 538. En klopt keihard op de deur van de 538-playlist. Veel aangevraagd vandaag en ook veel gestreamd. En daarom een van de trending tracks van deze donderdag 1 oktober.
2: 538 Trending Tracks.
0: De volgende trending track heeft hiermee te maken.
3: Ja, in dit geval heb ik het toch de auto gepakt, zoals ik het zie.
0: Ja, misschien heb je er ook in gestaan vanmorgen, net als de vrouw die je net hoorde. Op een van de, ja, de één na drukste ochtendspits van 2026 kwam door ongelukken veel regen om 8:45 vanmorgen stond er 933 kilometer file. Ook de avondspits is druk trouwens. Vandaag misschien heb je daar dan ook weer mee te maken. Langste vertraging momenteel op de A15, de Ridderkerk-Gorkum bij Gorkum. Door een ongeval 26 minuten. En ook op 538 veel traffic. Trending track nummer 3 van vandaag. Chesto, dit is Traffic bij 538.

het oog van de nacht bij Radio 538. Vanavond maak je hier bij 538 kans op tickets, unieke VIP-tickets... voor het AMF, het Amsterdam Music Festival op 24 oktober in de Johan Cruijff Arena. Luisteren is kans maken.

0: Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Het was een tip vandaag, waardoor je eigenlijk veel meer onthoudt van wat iemand tegen je zegt. Hoe dat in elkaar zit, hoor zo.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het in harmonie. Zoals, ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine. Of, ik heb water gemorst. Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
10: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer.

0: Dierendag. Samen met Intratuin.
1: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
2: een duet.
1: Oh ja.
2: Ik ben ook zwanger.
1: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
4: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
5: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
4: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
6: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: 538, Floris Molenaar.
15: Over 6 minuten hoor je waarom we meer zouden moeten

0: Calvin Harris en Rihanna, This Is What You Came For. Kan jij goed luisteren?
1: 538.
0: Ja, dat is misschien een beetje een gevoelige vraag. Tenminste, bij mij thuis wel. Mijn vriendin die heeft echt vaak dat ik iets aan haar vraag. Terwijl ik dat een dag eerder ook aan haar gevraagd heb. Gewoon precies dezelfde vraag. Of dat precies dat wat ik vraag, dat ze dat kort daarvoor al tegen mij aan het vertellen was. Dat ik het totaal niet heb meegekregen. Dat is niet goed voor de gezelligheid thuis. Daar wordt het niet gezelliger op. Kan ik je melden. Mocht het herkenbaar zijn voor je, of je kent iemand die dit heeft, we moeten meer tekenen. Ik las een onderzoek vandaag, het is dus onderzocht, als je tijdens een gesprek met iemand is tegen je aan het praten, je bent dan kleine tekeningetjes aan het maken op papier, dan hou je je brein dus net genoeg bezig dat het niet afdwaalt. Dus dat je goed aangehaakt blijft bij het gesprek. En daardoor ben je dus oplettender, kun je dus ook veel meer onthouden van wat iemand tegen je gezegd heeft. En dat, ja, scheelt dus in mijn geval een hele hoop gezeik. Ik neem dit echt direct te harte. Tekenen als iemand tegen je praat. Goed onthouden. Dus hopelijk heb je zitten tekenen net. Nieuw.

Misschien ga je deze week nog wel 10.000 euro op je rekening krijgen. De stemmenjacht in volle gang. Koffer 5 in het spel. 10.000 euro zit erin. En die kan van jou zijn als je je aanmeldt via

0: 538 favorite van deze week. Taylor Swift en Patient Zero. Goedenavond, Floris hier. Binnen nu en 25 minuten kun jij tickets winnen. En niet zomaar tickets. Tickets als VIP op een van de grootste dancefeesten ter wereld.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Je toegangscode tot een super zaterdagavond bestaat uit 3 cijfers en 2 woorden.
11: 538.
10: Met deze zaterdag de nieuwe tracks van David Guetta, Lisa Kerber en Afrojack. Onthoud de code. 538 Dance Department. Zaterdag, 9 uur, Dance Department op Radio 538.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
14: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pecannoten, 200 gram voor maar €2,99.
11: Lidl, je verdient het.
21: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
22: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In de Tweede Kamer blijven links en rechts verdeeld over hoe ze kleine spaarders willen ontzien in de nieuwe belastingwet. Pro wil rijke mensen en bedrijven ervoor laten opdraaien, terwijl rechts kiest voor groot aandeelhouders. De AIVD waarschuwt voor moderne functies in auto's. Denk aan camera's en microfoontjes. Die brengen namelijk spionagerisico's met zich mee.
26: Daardoor wordt je data van je auto vaak naar de leverancier gestuurd en weer leveranciers van leveranciers. Die verkoopt dat weer aan marketingbedrijven, aan overheden, zodat ze daar geld mee kunnen verdienen.
25: Ja, dat legt een ethisch hacker uit bij RTL Nieuws. Het is vooral een waarschuwing voor mensen met een gevoelige functie, bij de overheid bijvoorbeeld. De VN-mensenrechtenchef roept Amerika op om Christa Pike niet nog een keer te executeren. De vrouw kreeg gisteren de doodstraf, maar na 2 injecties leefde ze nog steeds. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht, waar ze haar leven hebben gered. Volgens de mensenrechtenchef is het allemaal al wreed genoeg geweest. En jongeren drinken steeds minder, blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens kenniscentrum Jelinek komt het doordat jongeren steeds meer bezig zijn met fit en gezond zijn. Het weer dan nog. Het kan mistig zijn vannacht en morgenochtend. Morgen is het zonnig en droog en wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Eva, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is lekker
27: rustig.
0: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A4, Bergen op Zoom, Belgische grens, hectometerpaal 235.2. A6, Lelystad-Muidenberg 62.3. A7, Den Oever-Bolsward 108.0. A12, Maarn-Utrecht 74.9. En A16, Rotterdam-Dordrecht 27.5. A28, Hogeveen-Assen, 153.5. A30, Ede-Barneveld, 16.2. A50, Arnhem-Ossen, 136.2. En er staan er nog een paar volledige overzicht van alle controles. Vind je in de app van Flitsmeister.
28: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
30: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
31: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
32: 538 Stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Met 538 naar AMF.
0: Nou, dat zou toch lekker zijn. Heb je dan zoiets van...
2: Ik heb er zin aan.
0: Ja, zin om met 538 naar AMF te gaan. Dit is je kans. Deze week in de avond bij 538. Jouw kans op twee unieke VIP-tickets. VIP-tickets. Voor een heerlijk feest dat gaat plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena op 24 oktober. Dat is een zaterdag, dus met een beetje geluk ben je dan ook vrij. En zeker ook de dag erna. Hoor je de oproep om te bellen? Dan bel je 0909-3058. En dan gaan we op zoek naar beller 32. En even voor jouw administratie. Die oproep om te bellen hoor je dus al binnen nu en 3 minuten.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Mau P. De

0: Progressive en Sweet Goodbyes.
1: Met 538
0: naar AMF. Ja, dat kan je gaan gebeuren. Het Amsterdam Music Festival op zaterdag 24 oktober in de Johan Cruijff Arena. Ilse, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Even met jou bladeren hoor. Even door je agenda. Even kijken hoor. Zaterdag en dan de 24ste oktober. Even kijken. Ja, heb je hem voor je?
2: Ja, zeker.
0: Oké, wat staat daar?
2: Ja, nog helemaal niks.
0: Nog helemaal niks? Oké, dus je bent nog op zoek naar plannen?
2: Ja, zeker weten. Okay. Zeker voor zaterdag.
0: Je schoonouders?
2: Nee, kan op zondag.
0: Kan op zondag, oké. Grasmaaien?
2: Nee, zaterdag overdag.
0: De was doen?
2: Nou, door de week.
0: Het kan ook door de week, oké. Ja, dan blijft er niet veel over. Wat dacht je van AMF?
2: Ja, lijkt me geweldig.
0: Ja, dat lijkt je geweldig. Nou, toeval wil dat je bijna 32 bent.
2: Hoppakee.
0: Gefeliciteerd. Jij wint twee VIP-tickets voor het AMF, het Amsterdam Music Festival. Zaterdag 24 oktober in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En leuk, je kunt ook naar de uitzending van Dance Department van 538 van Armin van Buuren. Gaat daar uitzenden die avond.
2: Superleuk.
0: Kun je daar ook even een kijkje nemen. Succes dan met alle andere klussen op de andere dagen. Want de 24ste ga je een feestje vieren.
2: Oh, top. Heel gaaf.
0: Veel plezier.
2: Ja, dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Bye.

0: Bad Memories bij Radio 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een filmpje vandaag. Ja, ik moest er ergens ook wel een beetje om lachen, maar het verbaasde me ook wel. Nadat je dit filmpje ziet, ik ga hem zo meteen ook even delen op mijn Instagram. Je gaat nooit meer op dezelfde manier naar je pizza kijken. Waar het over gaat, hoor zo.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
11: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
12: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
10: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
13: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
15: Honda, the power of dreams.
10: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
16: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Het eten is klaar, aan tafel.
18: Zo, dat ziet er lekker uit.
19: Ja, mag ik een broodje?
20: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
21: Leen daarom een leiding zoeken.

0: via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkom. Weet wat te doen? Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts 5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: 538, Floris Molenaar.
7: Over 6 minuten hoor je de bizarre truc.

0: David Guetta en Love Don't Let Me Go. Ken jij deze pizza-truc al?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, ik zag een filmpje vandaag. Ik moest echt even knipperen met mijn ogen, hoor. Ik weet niet of je wel eens een pizza bestelt, überhaupt. Of je dat wel eens doet. Misschien lekker op de vrijdagavond, dat je geen zin hebt om te koken. Lekker voor de tv. Pizzaatje bestellen. Ik heb dat wel, maar ik doe het eigenlijk alleen in een toestand dat ik de dag erna ook heel veel hoofdpijn heb en dat ik misselijk ben, zeg maar, midden in de nacht. In dronken toestand de kroeg uit, even een pizzaatje bestellen. Maar als je deze truc eenmaal kent, ga je niet meer op dezelfde manier naar je pizza kijken. Je ziet op dat filmpje wat ik zag namelijk, een pizzabakker in de keuken, zo'n camera die in de keuken hangt, en vlak voordat die pizza die ze gemaakt heeft de doos ingaat, snijdt ze in het midden van die pizza zo'n reepje van een 2 centimeter tussen die pizza uit. Gewoon een lange reep, gewoon helemaal in de lengte van die pizza, haalt ze tussen die pizza uit en vervolgens schuift ze die andere twee helften zo tegen elkaar aan, waardoor het lijkt alsof die bij elkaar horen. En ja, die reep pizza, die eet zij natuurlijk zelf op. Dat is het hele idee ervan. Dit filmpje zet ik trouwens wel even op mijn Instagram, mocht je hem willen zien. @FlorisMolenaar, dus @FlorisMolenaar op Instagram. Op mijn story, daar zie je, daar gaan. Ja, het is bizar. Je gaat vanaf nu eigenlijk ook als je een pizza bestelt, ga je kijken van, is het wel dezelfde? Hoort dit wel zo? Ja, de werkgever was er ook absoluut niet blij mee natuurlijk. Dat zul je begrijpen, is niet de bedoeling. Die maken daar zeker wel even een punt van. Een flink punt. Een pizzapunt dan in dit geval, denk ik.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Alex Warren. Emerald Eyes.

0: Zaterdag 24 oktober
1: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
0: Net even anders.
1: De allerbeste DJ's.
0: 40.000 dancefans.
1: En jij.
0: Bent VIP. AMS. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
1: En ga als VIP
0: naar AMF.
1: Een extra lange nacht met Ako Jack,
0: Marlon Hofstad,
1: Armin van Buren
0: en David Guetta. We love
1: you! Alle AMF-info op 538.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
6: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
14: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
15: In harmonie.
14: Zoals,
15: ik heb je kat opgesloten.
16: In de wasmachine.
15: Of, ik heb water gemorst.
16: Over je laptop.
14: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
16: een duet.
14: Oh ja.
16: Ik ben ook zwanger.
14: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
19: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
20: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
21: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De burgemeester van Overasselt kan niet garanderen dat het nu definitief rustig blijft in het dorp. Dat zegt hij tegen Nieuwsuur. Vorige maand kreeg het dorp te maken met een geweldsexplosie. Het lijkt erop dat dat om een afrekening in het criminele circuit ging. Het water staat in het oosten van ons land nu zo laag dat het niet duidelijk is of schepen er nog wel kunnen varen, dat schrijft de NOS. De schepen die dat moeten meten kunnen er namelijk niet meer komen. Andere schippers moeten daarom nu zelf maar een inschatting maken. Het is opnieuw onrustig in Franse steden door scholierenacties. Op meerdere plekken in het land is brand gesticht en van alles vernield. En er zouden meer dan 300 agenten gewond zijn geraakt. De acties zijn uit protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op scholen. En dan nog een pijnlijke blunder in een ziekenhuis in het Amerikaanse Ohio. Een vrouw moest daar haar rechteronderbeen laten amputeren. Maar de chirurg amputeerde per ongeluk haar linkerbeen. De vrouw stapt daarom nu naar de rechter. Heb ik het weer nog voor je? Het kan mistig zijn vannacht en morgenochtend. Morgen is het droog en zonnig. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het 538 nieuws.
4: Dan het verkeer. 1 vertraging op de A27 in de richting van Utrecht bij de Houtensebrug. 11 minuten. En de flitsers check je bij Flitsmeister.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: De 538 stemmenjacht.
12: Dit is de stem uit koffer 5.
13: Sier. Weet jij al wie het is?
11: Speel mee in de jacht op €100.000.
13: Druk op de knop in de 538-app.
4: Ja, ja, zijn we. Het is een gloednieuwe avondshow. 3 minuten over 9, welkom.
14: En zometeen, Katy Perry.

0: 538 hoorde Katy Perry Hot and Cold. Vanavond maak je nog kans op tickets voor AMF. En dat zijn geen gewone tickets, dat zijn VIP-tickets. Hoe je ze wint, hoor je zo.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Ik zie vanmiddag een fragmentje op TikTok voorbij komen uit een podcast van Roxanne Hazes en André Hazes. En daar gebeurde het volgende.
3: Monique en ik waren al een tijd uit elkaar, maar in Amerika gingen we het kleine Dree vertellen.
4: Ja.
3: En ook dus aan de wereld bekendmaken dat we uit elkaar waren. Het moment dat het in het nieuws was, een uur later kreeg ik van een BN'er, een vrouw, een bericht om of ik dan met haar af wilde spreken.
4: Het was echt gênant.
3: Het was echt gênant. Ja. Zo snel.
0: Meteen. Het echt als een vlieg op dikke stront.
2: Ja, echt gewoon.
5: Dan heb je geen gen, hoor.
2: De een zijn dood is de ander zijn brood. Ja. En toen ging ik een beetje door de comments zitten struinen. Want dat doe je dan op TikTok. Om te kijken, zijn er mensen die een beetje namen noemen?
0: Ja.
2: Nou, kwamen een aantal namen voorbij.
0: Dit is glad ijs, hè? Zeg maar, dit gaat de richting van Juice op. Even voor de...
2: Nee. Ik insinueer niks.
0: Okay.
2: Maar dus onder andere de naam van Bridget Maasland kwam veel voorbij. Er was natuurlijk een hoop om te doen toen de tijd. Maar ook de naam van Lale Kuhl. En toen zat ik opeens te denken aan dat moment met Jan Smit.
0: Oh ja.
2: Die ging toen uit elkaar met zijn vrouw.
0: Ja, zij heeft wel wat van... Dit heeft ze laatst in Buzz verteld, geloof ik. Dat
2: jij hebt het wel gezien.
0: Ja.
5: Maar dat, jij was de kijker.
2: Wat zullen ze baan dat jij geen kijkcijferkastje hebt.
5: Wat zei ze?
0: Oh, nee, ja, maar daar had ze het er toch over. Dat ze het ook lastig vindt om met de gewone man te daten, geloof ik. Dus ze heeft liever wel een bekend persoon. Want dan zit je een beetje in hetzelfde schuitje.
5: Ja, maar leek André Hazes haar dan, denk je, de makkelijkste?
0: Nou ja, nee, maar nogmaals... We moeten niks insinueren, maar Dylan.
2: Toen ging mijn gedachte uit naar een documentaire van Lale Kuhl. Een hele mooie documentaire. Ik leef mijn eigen leven. En daar gebeurt het volgende.
6: Hallo, lieve André. Hi.
7: Hoe is het? Leuk je te ontmoeten eindelijk.
6: Goed. Niet
7: zo.
6: Ik ben helemaal starstruck. Sorry.
7: Is het zo?
6: Ja, ik voel me echt een groepie nu. Maar...
7: Nee, ik ben uiteindelijk.
6: Ik ben helemaal fan van jou.
7: Nou,
6: dat weet jij niet. Ik heb een vriendin mee.
7: Ja?
6: We kwamen er allebei achter. We kwamen er vandaag achter dat we allebei verliefd op jou waren.
7: Oh, echt? Oh.
6: Maar ja, we hebben het opgegeven omdat we allebei te jong zijn voor jou.
7: Hoe oud zijn jullie?
6: 27 en...
7: Oh, okay. Ja, maar jullie worden op een gegeven moment ouder. Nee, grapje. Nee, grapje.
0: Lekker op, even van handen.
6: Maar nou, hij is zo lief. Echt een schat. Ik ben eigenlijk nog steeds verliefd op hem.
2: Ja, toen moest ik dan denken aan in combinatie met het verhaal van Jan Smit. Dat zei toen dat vlak dat het uitging met Jan. Dat ze zei van, nou, Jan mag mij altijd bellen. Zeg maar...
0: Ja, maar sorry. Met de verhalen... Nee, maar het kan... Het kan toch niemand anders zijn?
2: Nee, maar
5: ik zit nou ook even te kijken naar de titel van die docu. Ik leef mijn leven.
2: Ik leef
5: mijn eigen leven.
2: Ik leef mijn eigen leven.
0: Leef alsof het je... Ja.
5: Ja, dat is een nummer van André Senior.
2: Ik leef mijn eigen leven, ja. Ja, dan, dit is ja, echt...
5: Sorry, nou, maar 1 + 1 + 1 + 1 is 4.
2: Sorry even, maar dit soort dingen gaan we aan de shownieuwstafel zitten doen.
0: Nee, maar even. Kijk, we hebben ook een collega die daar iedere dag aan de tafel bij Buzz op Net 5 zit.
2: We moeten het aan Julia vragen.
0: We moeten vragen of Julia het eventjes bij Lale dropt. Want wat mij betreft is dit gewoon wiskunde en is 1 en 1 echt hartstikke 2.
2: Ja, wij gaan Julia van Rijen dan maar eens eventjes hebben.
5: Ja, en nieuwsuur voor de school.
0: Heel lang gewacht. Is het 8 uur journaal al geweest? Oh ja, inderdaad.

0: Tito.
1: Ik heb je beloofd even te vertellen hoe je de avond van je leven gaat meemaken. We hebben VIP-tickets voor je, voor AMF. En daar hoort dan ook bij dat je toegang krijgt tot de uitzending van Dance Department met Armin van Buuren. Als je vanavond de oproep hoort, bel dan met de studio 0909 3053.

0: 538 hoorde Calvin Harris, Jesse en Satisfy.
1: Ik heb zo meteen een stuitend fragment uit een podcast meegenomen. En ik heb hier zo onnoemelijk hard om gelachen vandaag. Ik wil er eigenlijk een klein quizje van maken. Dus we hebben zo meteen eigenlijk ook de 538 sokken voor je.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 9:15.
2: Even bellen met Peter Heerschop.
4: In een groot deel van Nederland zit veel meer PFAS in het drinkwater dan toegestaan. Nou, PFAS wordt onder andere gebruikt voor anti-aanbaklagen in pannen, in regenkleding en in brandblusapparaten. Dus, met 3 glazen kraanwater per dag kun je naar buiten zonder aan te bakken. Het maakt niet uit of het regent en een beginnend vuurtje kun je zelf uitspugen.
2: De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Wat een gezelligheid. Morgenochtend. Bij Radio 538.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op?
10: Maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel

0: merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
2: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
3: In harmonie.
2: Zoals,
3: ik heb je kat opgesloten.
4: In de wasmachine.
3: Of, ik heb water gemorst.
4: Over je laptop.
2: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
4: een duet.
2: Oh ja.
4: Ik ben ook zwanger.
2: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: 538, Bas en Dylan.
4: Zometeen ingelast, kansen op 538 sokken en daar hebben we een hele goede reden voor.

0: my heart.
1: 538 Dua Lipa en Break My Heart.
2: De avond van 538.
3: Bas en Dylan.
4: Ik heb het podcastfragment van 2026 gevonden. Het gaat om Maria Taylor en Tamara Elbas van The Real Housewives of Amsterdam. Die maken een podcast genaamd Geen Filter. En als je de dames ziet, zijn hele mooie verzorgde dames. Alleen, ja, heel soms roepen ze wat ergernis op bij mensen door de manier hoe zij dingen bespreken. Ik kan er wel om lachen en ik zag dit fragment over hunzelf, hebben ze het.
5: Wat voor geweldige vrouwen wij eigenlijk zijn voor een man. Ja. Ik bedoel, we zijn kleurrijk, verzorgd, lekker ruiken, je kan binnenkomen met ons.
6: Ja, we kunnen ook in alle crowds kunnen wij ons mengen.
5: Ja.
6: We kunnen met iedereen praten.
5: Ja, ik vind ons ook echt heel slim.
6: Ja, en ambitieus.
4: Ja, maar het mooie is, de redactie heeft nu 18 seconden hiervan geknipt, maar dit ging echt een tijd zo door. En toen dacht ik, komt er nou nuance te ja of te nee? En nou, op een gegeven moment kwamen ze met dit.
6: Ik denk ook wel dat dit de reden is waarom onze exen ook niet over ons heen komen.
5: Echt zo?
6: Maar komt het nou omdat we zo leuk zijn, denk je? Of omdat we zo vol van onszelf waren of zo?
4: Ja. Dat is toch geweldig. Maar ik dacht dat hier een punt kwam waarop zij zouden zeggen... Ja, wacht, speel hem nog eens af.
1: Ja, wacht. Even klikken. Ja.
6: Ik denk ook wel dat dit de reden is waarom onze exen ook niet over ons heen komen.
4: Ik vind het zo mooi dat ze zegt, ik denk ook wel dat dit de reden is. En toen dacht ik, oh, hier komt de nuance.
1: Ja.
4: Hier komt dat zij zeggen van dat mensen ons niet zo leuk vinden.
1: Ja.
4: Of dat mensen ons arrogant noemen.
5: Omdat maar we zo over onszelf denken. Ja.
4: Maar nee, dat zegt ze helemaal niet. Ze zegt... dat onze exen niet over ons heen kunnen komen. En daarna ging het nog even door. Maar goed, het mooie is dat ik hoor dit fragment... en dit is het antwoord op de quiz. Dus de quiz is vergooid.
1: Wat dan?
4: Ik dacht dat dit de opgave zou zijn. Ja. Dus, nee.
1: Oh,
4: we hebben het antwoord uitgezonden.
1: Ik zie jou helemaal stamelen. Ik denk, waar zijn we nou onderweg?
4: Dat is juist.
1: Dus we wilden een quizje doen met hoe loopt dit af... maar we weten al hoe het afloopt.
4: We weten al hoe het afloopt. Nou, dat maakt het helemaal
5: niet
4: uit.
5: Maar weet je, Dylan, ik vond het wel een goed verhaal. Ja, ik heb genoten.
1: Ja, maar oprecht, zeg maar. Ik vond het... ook wel een soort van shocking toen ik het fragment zag. Alleen, het is ook wel vet of zo. Als je dit gewoon over jezelf kan zeggen, toch?
5: Als je dit gewoon zo voelt over jezelf, lijkt me heerlijk.
1: Maar wat ga je dan heerlijk door het leven?
4: Ja, zullen we gewoon de 538 sokken weggeven aan iemand die hallo app via de app van 538? Die hebben we toch beloofd uiteindelijk.
1: Ja, dat is waar. Hallo app in de app van 538, doen we het zo, joh. Wat zonde.
4: Het volgt eigenlijk.

0: mocht je het gemist hebben, we hebben een quizje in de soep laten lopen. Ja, en we dachten, we gaan even die 538 sokken weggeven met een klein quizje. Maar toen hadden we per ongeluk het antwoord al verklapt. Ja, kan je doen. Dat is super professioneel. Maar daarom dachten we geven gewoon die sokken weg aan iemand die eventjes een berichtje stuurt in de app van 538. Je hebt iemand uitgekomen.
1: Zeker, dat is Tigo! Oh,
0: Tigootje! Applaus. Je hebt sokken gewonnen. Gaan we naar je opsturen. Zometeen, Carol Wickham. En eerst Armin van Buren. Dit is de Dance Mash.

0: Eva Max, Sweet But Psycho. Ben je uitgehoest?
1: Ja, ik heb me net verslikt in wat drinken. En eigenlijk mee dat... Ja, maar echt heel erg. En mee dat ik elke keer als ik nog een uur zo doe... voel ik zo de scheuten uit mijn luchtpijp komen. Dat is een hele vervelende...
0: Maar je bent er nog.
1: Situatie. Ik ben er nog.
0: Okay.
1: We leven nog. Ik ga niet in de houten pyjama deze studio uit. Dus dat is ook positief.
0: Dat is positief, want dan zouden we Kippelvij niet kunnen spelen. En wat moet je zonder Kippelvij? We spelen dat namelijk iedere dag. En dan krijg je twee opties. De vraag is, welke van de twee opties was eerder? Dus ga even bij jezelf na wat je denkt. En stuur het door in de 538-app. Of ga naar 538.nl/Kippelvij. Maak je extra kans op die 538-sokken.
1: Met vandaag, wat was er eerder? Disneyland Parijs of Walibi Holland? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Of inderdaad om extra kans te maken via 538.nl/kippelvij. Voor die 538 sokken, wat was er eerder? Disneyland Parijs of Walibi Holland? Kom maar door.
2: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasausen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
4: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
11: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
19: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
18: Met de Lego bestelwagen. natuurlijk.
19: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
20: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
21: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Door mijn naam kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
25: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De burgemeester van Overasselt kan niet garanderen dat het er nu definitief rustig blijft. Dat zegt hij tegen Nieuwsuur. Vorige maand kreeg het dorp te maken met een geweldsexplosie. Het lijkt erop dat dat door een afrekening in het criminele circuit kwam. De Amerikaanse Christa Pike, die gisteren haar executie overleefde, is er slecht aan toe, dat zeggen haar advocaten. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op haar klasgenoot meer dan 30 jaar geleden. In Arnhem is de ME ingezet om een gekraakt pand te ontruimen. Het gaat om een oude sportschool waar zo'n 30 krakers zaten. Die kregen de kans om zelf te vertrekken, maar dat deden ze niet. En bol.com haalt stickers offline waarmee je het opnamelampje op smartbrillen kunt afplakken. Dat doen ze omdat die stickers bedoeld lijken om mensen stiekem te kunnen filmen met zo'n bril. Webshops Joom en Frugo blijven de stickers wel gewoon verkopen. Blijft het weer nog over, hè? Het kan mistig zijn vannacht en morgenochtend. Morgen wordt het daarna wel zonnig en droog. En dan is het 19 tot 21 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Blijft het weer nog over,
25: hè? Ja, sorry, maar we hebben nieuwe nieuwsachtergrondmuziek.
0: Ja.
25: En ik ben mijn hele persoonlijkheid kwijt.
0: Nee, ja, echt? Ja. Je vindt jezelf ineens te stoer voor... Ja, het klinkt wel stoer, hè?
25: Ja, het muziekje is te stoer voor hoe ik normaal ben. Dus daarom ben ik een beetje van... Hey, wat nu?
0: Ja, het is een beetje... Zeg maar, daar heb je echt geen reet aan als luisteraar. Ja, ben ook benieuwd of je als je gewoon zit te luisteren, zeg maar, of je dat dan, of je het in de gaten hebt, of dat het je echt gestolen kan worden.
25: Nou, ik denk dat ze wel denken. Dat is een flinke biek, zeg maar, die even afloon.
0: Want ook dit, ja, dat ik dus gewoon.
22: Verkeersbericht.
0: Zeg maar, dit, dat is ook allemaal nieuw. Maar daar hebben mensen natuurlijk helemaal niet in de gaten.
22: Maar niet uit. Pingel aankeilen, verkeersbedjes, alles is het hele leven. Ja, nou, heel nieuw pakket opgeleverd, de koele jongen van. Ja. Ja.
25: Nou, oh, wat sorry. Zullen we zo in de toot gaan doen?
0: Je kan niet allemaal vaktermen gaan noemen.
25: Eens opletten.
0: Het verkeer, één vertraging op de A50 in de richting van Os bij Renkum. 5 minuten. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister app.
26: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
25: doei doei
26: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
27: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
30: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
31: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Ga naar hartekind.nl.
30: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
32: 538. De 538 stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 5.
34: Zie je.
33: Weet jij al wie het is?

0: Duits, Huhn oder Ei. Mocht het nog een keer aan onze oosterburen verkopen. Maar tot die tijd spelen wij gewoon kip of ei. Is iedere avond.
1: Aanbiedingen zijn altijd welkom, hè, vanuit Duitsland.
0: Tuurlijk. Hallo, lieve vrienden. Grüßen. Ja, spelen we iedere avond. Dit is de vraag welk van de twee bestond eerder. Met vandaag Disneyland Parijs. Waar ze ook vandaan mogen bellen. Bonjour.
1: Nee, hou erop, ga door.
0: Of Walibi Holland.
1: Ja, inderdaad. Dat is de vraag. Dus wat was eerder, Disneyland Parijs of Walibi Holland? Melanie, hallo.
2: Hallo.
1: Hi, ben jij van de pretparken?
2: Ja en nee.
0: Waarom nee?
2: Disney, ik vind de achtbanen niet zo leuk. En Disneyland Parijs vind ik wel erg leuk, want dat vinden mijn kinderen ook leuk.
0: Ja, precies. Jij bent eigenlijk een beetje hetzelfde als ik. Ik vind bijvoorbeeld de Efteling leuk. Ik hou niet van achtbanen, maar ik vind de thematisering van de Efteling wel heel leuk. En de Fata Morgana en zo, dat soort dingen. Inderdaad.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Nou, precies. Willen we zo meteen van je horen welke van de twee eerder was. Daar gaat het tenslotte om. Maar we gaan eerst naar een klein geschiedenislesje.
1: Een kleine disclaimer. De redactie heeft hem volgeschreven.

0: in Marne-la-Vallée of zo, in de buurt van Parijs. Yeah. Uiteraard vind je er Mickey Mouse, Donald Duck en Pluto. Dat waren de moeilijke woorden. Maar ook een hele hoop attracties. Dan Walibi Holland. Het park ontstond in Flevoland onder de naam Flevohof. Later veranderde het park via Walibi Flevo in Six Flags Holland. En naar Walibi Holland. Nou ja, Walibi is afgeleid van drie Belgische plaatsnamen. Waver, Limal en Bierges. Zo, bierges. De vraag is dus, wat was er eerder? Disneyland Parijs of Walibi Holland? Zegt u het maar.
1: Disneyland Parijs.
2: Disneyland Parijs?
0: Was het wel dan?
1: Nee.
2: Disneyland. Okay. Zeg het Disneyland Parijs?
1: Ja.
2: Weet je zeker?
1: Ja, denk het wel.
2: Je mag nog een keer switchen naar Walibi Holland als je dat wil.
1: Nee, ik houd het erbij.
2: Okay. Die houdt het erbij. Weet je 100% zeker?
3: Ik denk het wel hoor.
1: Ja, dat weet ik niet 100% zeker, maar ik hoop het wel.
2: Oké. Echt?
1: Ja.
2: Oké. De balans. Walibi Holland komt uit 1971. En Disneyland Parijs uit 1992. Dus Walibi Holland was eerder.
4: Oh nee.
1: Ja.
2: Ja,
4: dat is twijfelde al, hè?
2: Ja, wij hebben nog nooit een fout antwoord gehad in kip of ei.
0: Dan weten we helemaal niet wat we dan moeten doen eigenlijk.
2: Dan weten we helemaal niet wat we moeten doen.
0: Maar we geven altijd die prijs weg.
2: Ja.
1: Wat erg, hè?
2: Ja. En ik heb je nog wel de kans gegeven om te switchen.
0: Maar dat betekent dat we dus alleen maar een online winnaar hebben, denk ik, vandaag.
2: Ja, en dat is Harry! Ja!
0: Melanie.
2: Oh, Melanie was vervelend.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Ja, dat is echt heel jammer. Het gebeurt eigenlijk zelden dat iemand niet wint, maar we probeerden nog een klein beetje te sturen. Harry is de grote winnaar. Die krijgt van ons 538 sokken. Heeft gespeeld via 538.nl/kipofei.

0: 538 Jordan, Meteor, Hannah May en Wat wil je van mij?
1: Met binnen nu in 30 seconden Ugel, David Guetta en Shine. Na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Er gaan geruchten dat Sieneke opnieuw naar het Songfestival gaat met draaiorgel. Wat zegt het ene draaiorgel tegen het andere?

0: David Guetta en Shine bij 538. Het is de avondshow, Bas en Dylan en zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, een uniek inkijkje in het leven van P. Diddy in de gevangenis. En dat is beter dan je denkt.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
10: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
12: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
13: Waar mensen
12: per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf.

0: Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sausen, ook 1 plus 1 gratis.

0: korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a lot! And give you a lot!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar. Dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee. En boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
2: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
3: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
1: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: 538 Bas en Dylan.
9: Zometeen in het nieuws hoe Piet Dit

0: 538.
1: Wat ik het leukste aan die show vind, er wordt dan in de kranten gezegd, het zijn bekende Nederlanders. Maar het zijn de meest onbekende Nederlanders die ik ken. Tot op heden heb ik er niet één herkend. Zo bekend zijn ze. Er zijn ook nog hele volle stappen.

0: 538 Lucas Graham en 7 Years. Zometeen maak je kans op tickets voor AMF. Hoor je de oproep? Zorg even dat je belt met de studio. Dan ga je namelijk niet alleen naar AMF als VIP, maar je gaat ook gewoon naar de live-uitzending van Dance Department met Armin van Buuren. Allemaal in de Johan Cruijff Arena. Als je de oproep hoort, even bellen.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over bekende mensen.
2: P. Diddy leeft als een god in Frankrijk in de gevangenis. Tenminste, dat zeggen andere gevangenen tegen een Amerikaanse nieuwszender. Die zeggen, andere gevangenen die zouden voor geld voor hem koken, zijn bed opmaken, zijn was doen en eentje zou hem zelfs masseren. Daarnaast zou hij via een gesmokkelde telefoon pikante foto's van zijn vriendin kunnen bekijken. En het zou hem zelfs gelukt zijn om sterke drank naar binnen te smokkelen. Dus die gozer had de tijd van zijn leven. Het gerucht gaat dat toen dit artikel naar buiten kwam, hij in een isoleercel is gezet, maar dat wil de gevangenis niet bevestigen.
0: Ja. Het is geen geheim dat je met geld een hele hoop kan kopen natuurlijk.
3: Ik vind het zo'n wonderbaarlijke wereld. Want je verwacht gewoon die hele gevangeniswereld. Zeg maar, kijk, we gaan er vanuit, gemakshalve vanuit, dat wij in alle gevallen niet in de gevangenis zouden belanden. Maar je hoort daar toch altijd, er komt alles naar binnen en er gaat alles naar buiten. Ja. Zeg maar, er komt gewoon drank binnen, er wordt gewoon drugs gehandeld. Ja. En toch vraag ik me altijd af, ja, het is echt onwetendheid. Hoe?
2: Ja, dat denk ik. Maar ik denk inderdaad, met geld kan je veel. En ik vind het ook zo interessant dat daar dan dus ook nog wel steeds geld van, je bent wel een bekende artiest. Dus dat je dan dus een soort aanzien hebt, ondanks dat, zeg maar, aan de jonge meiden zitten volgens mij niet echt super wordt gevonden binnen de gevangenismuren ook. Die staan toch altijd het laagste in rangorde.
3: Heel plat gezegd, pedo's zijn altijd de lul.
2: En hij is natuurlijk niet veroordeeld voor pedo, maar wel voor de handel in mensen met als doel prostitutie.
3: Ja, ja.
2: Ook niet echt.
3: Nou, dat is het ene ergste, zeg maar.
0: Ja, maar ik denk dat je met geld, dat je gewoon echt altijd de baas bent. Want op dat soort plekken, ja, daar telt dat gewoon natuurlijk. En het is zelfs in Nederland, denk ik, dat zo werkt. Want daar krijgen ze ook allemaal dingen de gevangenis in. En je wilt denk ik gewoon niet weten wat er allemaal,
3: misschien wel een goed makertje voor als je eruit komt, hè? Dat kan natuurlijk ook. Stel je voor dat je over 6 jaar buiten de muren van de gevangenis staat en jij hebt 365 dagen in een jaar de P. Diddy gemasseerd. Ja, dan ligt er misschien wel een kleine beloning op je te wachten als je buiten staat.
2: Want het geld van hem is niet ineens op natuurlijk.
3: Dat je nog even je 50 rug overgemaakt wordt. En dat je even je leven weer een beetje op orde kan krijgen.
0: Ik heb een tijd terug, was ik op vakantie, heb ik zo'n boek gelezen. Ik weet niet meer hoe dit heet, maar dat was een man, een Nederlander, die in Thailand werd opgepakt. Die had allemaal geld nodig en die had op een of andere manier drugs gesmokkeld naar Thailand, is daar opgepakt. En die vertelt daar gewoon heel uitgebreid over dat leven in die gevangenis. En dat is zo bijster interessant, omdat alles is geld waard, weet je wel. Die mensen hebben natuurlijk al jaren geen porno meer gezien. Ja, als jij op een gegeven moment ergens een dvd'tje met gore filmpjes hebt, dan krijg je een geld voor.
2: Ja,
0: en dan kan je gewoon weer alles kopen. Dus ik denk dat je bent gewoon echt de baas als je geld hebt.
3: Het is een samenleving aan zich. Het is eigenlijk, zou je het kunnen vergelijken met de bondgenoten.
2: Nee, dat zou ik dan niet doen, maar geldt een hele andere regels.
0: Nee, dat is totaal anders.
2: En daar hebben ze gewoon lekker limo wanneer je wilt.
0: In de mediakamer.
4: Ga naar AMF in de Johan Cruijff Arena. Bel nu

0: 538 hoorde Maroon 5 en This Love. Hey, je hoorde daarvoor een oproep. En die oproep betekent bellen
1: met 538 naar AMF.
2: Deze hele week maak je namelijk kans op VIP-tickets voor AMF. En niet alleen tickets voor AMF. Die VIP-tickets betekenen ook nog eens dat je toegang krijgt tot de uitzending van Dance Department met Armin van Buuren. En kijk, AMF aan zich is heel vet. Maar dat je dan zeg maar net even zo op 10 meter afstand van Armin staat. En dat je hem bijna kan ruiken, zo niet voelen. Is natuurlijk wel echt heel vet.
0: Asha.
3: Hi.
0: Hi. Hoe graag wil je?
3: Hallo. Ja, goed. Beetje gespannen.
2: Ja, toch wel. Ja. Ja, jij zou heel graag willen ook voor Marlon Hofstad.
3: Ja, sowieso ook. Ja. Ja,
2: zeg maar, kijk, wij waren met 538 op Tomorrowland. En daar stond Marlon Hofstad ook. En dat is denk ik... Kijk, het was een geweldig leuk weekend. Maar wij moesten programma maken tijdens de set van Marlon Hofstad.
0: Dat was
2: en dat waren, zeg maar, dat was het verschrikkelijkste uur van mijn leven.
3: Ja, nou. Ja, dan kan je niet helemaal volop gaan.
0: De kleine troost, een schrale troost, Asha.
2: Jij hoeft niet programma te maken als Marlon Hofstad.
0: Ik denk zomaar, dat is even een aanname hoor, maar ik denk dat je niet bij de radio werkt.
3: Nee. Nee,
0: nou, dan wacht er geen radiostudio op je. Nou, alleen die van Armin. Ja. Want daar ben je welkom. En je bent ook wel een normale. Want je krijgt VIP-tickets.
3: Super top.
0: Twee VIP-kaarten voor AMF op zaterdag 24 oktober in de Johan Cruijff Arena. Je wordt daar verwacht.
3: Super dik.
0: Veel plezier. En tot daar.
3: Dankjewel. Kom.

0: Afrojack, David Guetta en Hero. Het is 538, waar je zo meteen kans maakt op 100 euro in de quiz over vandaag. Het enige wat je nu hoeft te doen is antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die is als volgt.
1: Er zijn per direct geen Meta-brillen meer te koop bij Hans Anders. Maar wie is de CEO van Meta?
0: Oh, ik dacht van Hans Anders. Ik denk, ja, weet
1: je veel. Nee, van nou ja, Meta. Ja. Zoals we het ook wel eens zeggen van Facebook en Instagram en zo. Dus wie is de CEO van Meta? Kom maar door via de app van 538. Maak je kans op 100 euro. Je bent sowieso de 58 sokken rijken.
0: Ik zou dat zo leuk vinden. Dat je dan gewoon, dat je dan zegt, wie is de CEO van Hans Anders?
2: Ja, ja, alsof dat is al Hans Anders ja, dat toch wel eens, ja,
1: dat is niet zo moeilijk. Dat is al Hans Anders.
0: Zou die dat nog zijn?
1: Nee. Is die iemand anders?
0: Dat denk ik wel.
1: Was een grapje, hoorde je hem niet?
0: Oh ja.
2: Anders. Omdat hij oh, ja, ook anders
1: iemand anders dan Hans?
0: Ja, nee, ik snap.
1: Leuk. Kees Anders.
0: Goed, dit is heel verwarrend. Oh. Wie is de CEO van Meta? Kom maar door in de app.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Je toegangscode tot een super zaterdagavond bestaat uit 3 cijfers en 2 woorden. 538. Met deze zaterdag nieuwe tracks van David Guetta, Lisa Curver en Afrojack. Onthoud de code. 538 Dance Department. Zaterdag, 9 uur, Dance Department op Radio 538.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
15: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
20: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
21: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
20: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
21: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: 20 inch wielen? Automaat? Oh, deze is perfect.
24: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
25: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
26: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
27: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
26: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
28: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Arnhem zijn 12 krakers gearresteerd die niet weg wilden gaan uit een oude sportschool die ontruimd werd. De ME moest eraan te pas komen. Volgens de politie zijn er nog steeds mensen binnen. Nederland heeft op het nippertje gelijk gespeeld tegen Griekenland in de Nations League. Het werd 2-2 in Thessaloniki. Tijani Reinders maakte die gelijkmaker pas in de 89ste minuut. Virgil van Dijk noemt de eerste helft onacceptabel. De Amerikaanse Krista Pike, die gisteren haar executie overleefde, is er slecht aan toe, dat zeggen haar advocaten. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op haar klasgenoot meer dan 30 jaar geleden. En De Slimste Mens is vanavond begonnen met een boodschap over Paulien Cornelissen, die gisteren overleed aan de gevolgen van kanker.
29: Paulien was, zoals u haar heeft leren kennen uit de boeken en de columns en van tv, vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim.
28: Ja, dat zei presentator Herman van der Zandt. In overleg met Paulien's familie is besloten om de rest van het seizoen wel gewoon uit te zenden. Heb ik het weer nog voor je. Het kan mistig zijn vannacht en morgenochtend. Morgen de rest van de dag is het wel zonnig en droog. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het 538 nieuws.
30: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
31: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
32: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
33: 538 Stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 5.
35: Zielig.

0: 538.
1: Nou, het is ideaal voor Talpa. Die hebben nu kunnen zien, die twee. Daar kunnen we jaren mee vooruit. Absoluut. Die moeten ze alle twee vastleggen. En daar kun je jarenlang plezier van hebben.

0: 538. You're the Supergirl. Jan-Pieter?
1: Ja, goedenavond. Hallo.
0: Hi, hi. Eerst even de formaliteiten. We hebben een kwalificatievraag voor je. Wie is de CEO van Meta?
1: Dat is Mark Zuckerberg.
0: Ja, dat is goed. Nou, dat was stap 1. Dan stap 2. Jij bent jarig.
1: Ik ben jarig. 1 oktober.
0: Oh,

0: Jan-Pieter, gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe oud ben je geworden, mogen we dat vragen?
1: Op papier 41, maar ik zou zeggen forever 39.
2: Ah, ja. En zo klink je ook.
0: En ben je een beetje verwend? Heb je leuke dingen gehad?
1: Ja, een klein beetje wel. Ik heb gewoon gewerkt vandaag bij Avico, lekker op kantoor. Maar ik ben vanavond heel leuk uit eten geweest met mijn vrienden.
0: Hebben jullie bij Avico ook een snackdag?
1: Iedere vrijdagmiddag om 12 uur.
0: Kijk, tevreden. Hoeveel snacks mag je?
3: Oh, wat lekker zeg.
1: Alle snacks, maar vooral patat.
0: Uiteraard.
3: Wat lijkt me dat heerlijk.
0: Jij zou nog een longdrinkgal als Avico opzuipen bij deze.
1: Avico, na 5 uur mag dat ook.
3: Ik zeg altijd zo, Avico, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed.
0: Nou, Jan-Pieter, doe jij toevallig marketing of sales of zo op kantoor?
1: Geen sales, maar ik zit wel aan de commerciële kant. Ik doe de inkoop.
0: Nou goed. Wij gaan de quiz over vandaag met je spelen. Zometeen heb je 90 seconden, wij vuren vragen op je af. En ja, de bedoeling is dat je aan het eind van de week de hoogste score hebt. Nou, wil het geval. Het is donderdag, dat is de laatste keer dat we de quiz spelen. Marel staat momenteel bovenaan, dus we weten exact wat je moet doen. Wat je te doen hebt. Meer dan 12 punten. Dat is het ding. Dat is wat je moet doen.
1: Ik ga keihard mijn best doen.
0: Heel goed. Wij gaan nou echt lezen als een motherfucker. Als jij antwoord geeft als een motherfucker, dan komt het helemaal goed.
2: Oh, stoere praat hier.
0: Ja.
1: Kom maar op.
0: Oké, als jij zegt go, gaan we.
1: Let's go.
0: De museumkaart wordt steeds populairder. Noem een museum. Niet lang nadenken, snel antwoord geven.
1: Het museum.
0: Ja, dat is geen museum.
3: Voor het eerst in 100 jaar is een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Leven pinguïns op de Noord- of de Zuidpool?
1: Op de Zuidpool.
0: Jutta Leerdam gaat vloggen. Wie is de partner van Jutta?
1: Dat is de bokser.
0: Ja, dat klopt. Maar zo heet hij niet, hoor.
1: En hij heet Jake Paul.
0: Ja, goed.
3: Suzanne en Freek brengen in november een nieuw album uit. Noem een nummer van Suzanne en Freek.
2: Ik kan je niet zeggen dat het avond...
1: Niemand!
2: Oh.
0: Vast. Weet ik niet, even uit mijn hoofd. Ja, jawel, hè? Wel.
3: Ja, ja.
0: P. Diddy heeft Netflix in de gevangenis. Ja, dat is bizar. Welke kleur is het logo van Netflix?
1: Rood.
3: Ja, het was vandaag de drukste ochtendspits van het jaar. Noem een snelweg.
1: A6.
0: Kandidaat Jan-Pieter heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Helemaal niet besproken.
1: Door.
3: Goed. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 keer winnen. Hoe vaak is Verstappen al wereldkampioen geworden?
1: 6 keer.
0: Floris Goebel wil kinderen minder bang maken voor het leven in de zee. Heeft de Noordzee zoet of zout water?
1: Zout water.
3: Sia heeft haar muziekrechten verkocht. Met wie maakte Sia het nummer Titanium?
1: David Guetta.
3: Dat is goed.
0: Hey, en ja.
2: Niet dat hij nog mee mag.
3: Ja, niet al mee. Ja, zeker. De vraag is gesteld binnen de tijd. Dus
0: ik ga even, wacht even hoor. Ik word even gebeld. Volgens mij, het zijn de mensen van Google. Ik heb het idee. Ja?
3: Was hier nou een flauw toneelstuk op tafel?
2: Een walgelijke act.
3: Wat een walgelijke toneelstuk. Jij zit Jan-Pieter ervan te verdenken dat hij in Google zit te gebruiken.
0: Te verdenken. Ik hoorde
3: een tikken. Nee, houd toch op.
0: Jan-Pieter, even eerlijk. Jij hebt gegoogeld.
1: Nee.
0: Nee, joh. Nee, ik hoorde het zelfs in de nee.
3: Nee, Jan-Pieter heeft niet gegoogeld.
0: Jawel.
2: Hoe verklaar je anders dat hij zo snel was?
3: Dat kan. Nee, joh, niet zo flauw doen.
0: Nee, Jan-Pieter heeft gegoogeld.
1: Dat was alles goed geweest. Ik wou zeggen,
3: had hij wel wat meer geweten.
0: Nee. Maar jij vindt het niet, zeg maar, dat als ik dan zeg met wie heeft Sia het nummer Titanium gemaakt en dat je dat dan niet weet en dat je dan precies de lengte die het duurt om het te googelen, zeg maar, neemt om na te denken en dat je dan ineens op David Guetta komt, dat vind ik raar.
3: Nee, Bas, hou eens eventjes op.
0: Ik opmerkelijk.
3: Dat kan toch niet, terwijl je de quiz zit te spelen. Nee, Jan-Pieter, ik geloof je. Ik sta aan jouw kant. De grote vraag is, ben je over die Marel heen? Want die Texelse Marel had de 12 punt.
2: Oh ja.
0: En die heeft echt gegoogeld.
3: Ben jij 100 euro rijk? Bas, hou op over dat googelen. Eva!
0: De mensen van Google bellen mij, hè?
3: Eva, Bas, hou eens op met dit amateurtoneel. Ik weet dat jij eigenlijk liever acteur was geweest. We zitten echt al deze quiz al 5,5 fucking minuut.
0: Kom.
3: Op dit moment bovenaan, Marel. Zij had de 12 goed. Gaat zij er met die 100 euro vandoor of is het Jan-Pieter, Eva?
2: Nee, het is toch echt Marel, want Jan-Pieter had er 8 goed.
3: Ah. Oh, een mooie score.
2: Als je gewoon gewoon je typdiploma wat sneller had gehaald. Ja.
3: Nee, Jan-Pieter, laat je niet gek maken. Je krijgt van mij sowieso ook nog de 50 jaar sokken. Gefeliciteerd.

0: heb je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
3: Proteïneshakes.
4: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
13: In harmonie.
12: Zoals,
13: ik heb je kat opgesloten.
14: In de wasmachine.
13: Of, ik heb water gemorst.
14: Over je laptop.
12: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl. Let's
15: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
12: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
14: een duet.
12: Oh ja.
14: Ik ben ook zwanger.
12: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
20: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
21: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: 538. Bas en Dylan.
4: Zometeen in het nieuws de bizarre rechtszaak die voetballer...

0: down on me. Tom Grennan en Don't Break the Heart bij 58.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws
2: over sport.
3: Ja, die hele populaire Noorse voetballer Haaland, die heeft een vliegmaatschappij voor de rechter gesleept. En wel omdat ze zijn kapsel hebben gebruikt voor een reclame op social media. Toen dacht ik, nou, dan ben ik heel benieuwd hoe ze dat gedaan hadden. Nou, dat was tijdens het WK voetbal. Toen hadden ze een foto van een vliegtuig geplaatst. En die hadden ze dan het haar van Haaland gegeven. Dus ja, het was een vliegtuig met haar geworden.
0: En waar zet je het haar?
4: Ja, de bovenkant.
3: Ja, een beetje,
0: ja, maar nee, op de cockpit. Bovenste vleugel? Of
4: nee, de cockpit.
3: Op de cockpit. Nee, wel echt waar je zou voor je zien dat het hoofd van het vliegtuig was. Dus voorop.
0: Ja.
3: En er stond erbij, we hebben er nog nooit zo Noors uitgezien. En Haaland heeft een vrij opvallend kapsel. Dus je haalde er wel meteen uit dat het zijn kapsel moet zijn. Want hij heeft zo'n opscheer en dan een staartje.
4: Ja, tegenwoordig niet meer. Hij heeft zijn haar afgeschoren.
3: Oh, nu is hij kaal?
4: Hij is, tegenwoordig is hij kaal. Maar hij heeft een beetje...
3: Oh, vind ik wel leuker.
4: Heel kort is het daar. Nee, het is verschrikkelijk. Het is
3: ik vond dat andere kapsel, ik vind het een hele leuke karakteristiek.
0: Oké, maar door even dat vliegtuig, want het is,
3: die had dat kapsel dus.
0: Ja, en dan nu? Want dan is het dus
3: toen
0: rechtszaak.
3: Heeft hij dus een rechtszaak aangespannen.
0: Maar heb je dan een poot om op te staan? Ik bedoel, het is, als het niet een letterlijke foto van zijn haar is, ja.
4: Ja, het is wel een letterlijke foto van zijn haar.
3: Dus daarom heeft hij...
4: Ze hebben echt zeg maar, de bovenkant van zijn hoofd afgeknipt, zeg maar, en dat bovenop het vliegtuig
3: geplakt. Maar dan denk ik, heel eerlijk gezegd, het was het WK, er was vrolijkheid. Iedereen zat helemaal waarschijnlijk in Noorwegen helemaal mee te leven met dat team.
4: Ja.
3: Vind ik het eigenlijk een beetje flauw dat je daar zo'n punt van gaat maken.
0: Ze ziet gewoon geld. Het is
3: maar hij leek mij juist die jongen die het niet om het geld ging.
4: Klopt. Haaland is een hele leuke gozer. Het verbaast me ook. Zeker, het is gewoon satire natuurlijk. En het, het is ook een Noorse vliegtuigmaatschappij, toch? En in Noorwegen waren ze hartstikke trots, want die hebben opeens een team wat wel een beetje kan voetballen met Haaland en Ødegaard. Het is eigenlijk best wel prima. Hadden een hartstikke leuk WK. Ik vind het een gekke stunt.
3: Ja, de maatschappij reageert ook van het was eigenlijk gewoon een spontaan berichtje. En denk ik, dat was het inderdaad.
0: Het was niet eens een soort landelijke campagne.
3: Nee. We hadden gewoon een foto geplaatst van een vliegtuig
0: social media.
3: Met dat haar. Ja.
0: Ja, wat een pannenkoek is dit dan, joh. Dan word je toch, doe eens gewoon normaal.
4: Ik bedoel, hij verdient 53 miljoen per jaar. Dus op zich is dat wel voldoende, zou je zeggen.
0: Wat is dat nou weer voor geouwe hoer?
3: Ja, dus het is echt wel een beetje teleurstelling.
4: Wel leuk, vind ik altijd leuk. Het komt neer op circa €550.000 per week. Wat is dat?
3: Per week?
4: Per minuut. En ik vind het mooi om eens even dat salaris van voetballers naar minuten. Dus €60 per minuut.
3: Hmm. Vind ik dan toch relatief weinig.
0: Ja.
4: Dat is een euro per seconde. Moet je je voorstellen.
3: Dat jij nu euro's naar mij zou blijven gooien.
4: De euro's. Ja, maar dat bewaren we voor de stripclub. Geld strooien.
0: Oh ja, ik snapte hem wel.
4: Nee, niet dat Eva.
0: Gewoon een hele gore grap.
4: Nee, maar niet voor Eva specifiek.
3: Oh,
4: nee.
3: Hey, wacht, het niet voor mij.
0: Joh, wist die MC is al begonnen?
4: Ja, nou, zie ik die lekker
3: Sing it, boys.
4: Oh yes, oh, bees and honey, how

0: Bas en Dylan.
1: 538.
2: Na de late night talkshows van in de historie hoe goed jullie scoren. Jullie scoren echt gewoon echt heel goed. Ja, is gewoon zo. Jullie zijn wel de nummer 1.

0: 538 Evanescence en Bring Me To Life. Eventjes over naar onze stagiair, Maxime.
1: Ja.
0: Toch een beetje de webmaster. jij hebt vandaag iets geplaatst op Instagram. En ik weet even niet wat ik daarvan vind.
1: Want?
0: Ja, want waarom heb jij iets van 18 afgrijzelijke foto's van ons op het avondshow-account gezet?
1: Dat is een trend.
0: Wat
1: ja,
0: dat
1: is een trend. Maar dan had je toch nog wel even ons iets beter kunnen zetten dan dit.
2: Een trend onder de cool kids.
0: Is dit wat de Gen Z'ers doen?
2: Oké, okay, maar het staat ook op TikTok. Zeg maar, heb je dat meegekregen? Ja, je zit nu Instagram, maar het staat ook op TikTok.
1: Ja, TikTok en Instagram.
0: Maar wat is de trend?
1: De trend is, de foto moet aesthetic zijn voor die slideshow.
2: Leg het eventjes uit.
1: Dat is een liedje en dan wordt er gezongen, de foto moet aesthetic zijn voor die slideshow.
0: Ja.
1: En dan doe je een slideshow maken, dus dat je meerdere foto's hebt en die moeten dan heel lelijk zijn.
2: Nou, dat is goed gelukt.
1: Ja. Bedankt daarvoor.
2: Nou ja, super. Ja, ze zijn te vinden op Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow. Ik vind het wel leuk als we dan voortaan elke avond aan webmaster Maxime.
0: Ja. Wel leuk. Wat
1: staat er online en waarom?
2: Waarom heb je hiervoor gekozen?
0: Kijk, want die foto moet steady zijn voor de slideshow. Allemaal leuk en aardig. En in eerste instantie wilde ik eigenlijk zeggen, hij gaat nu offline, maar hij gaat wel hard.
1: Ja.
0: Zeg maar, er zijn echt veel mensen die reageren.
2: 10.000 kijkers al.
1: Ja, want het zijn hele leuke foto's.
0: Nou, ze zijn afgrijzelijk. Maar goed, je kan ze checken. Uiteindelijk dacht ik, laat ze maar gewoon staan als de mensen het leuk vinden. Het zijn afgrijzelijke foto's van de afgelopen 20 jaar. 538 Avondshow. Check het op Instagram. Zometeen, Kilian.

0: Zaterdag 24 oktober
1: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
0: Net even anders.
1: De allerbeste DJ's.
0: 40.000 dancefans.
1: En jij.
0: Bent VIP. AMS. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
1: En ga als VIP
0: naar AMF.
1: Een extra lange nacht met Ako Jack,
0: Marlon Hofstad,
1: Armin van Buren
0: en David Guetta.
2: We love you!
1: Alle AMF-info op 538.nl.

0: in het dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via Bluff.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douche Gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: 538 Nieuws.
5: 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De oorzaak van de grote brand in een natuurgebied in Limburg afgelopen zomer blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer. Wel weten ze zeker dat het vuur niet begon met werkzaamheden, ontplofte oorlogsresten of achtergelaten afval. Door de brand ging veel natuur verloren. Het duurde dagen voordat het geblust was. Bij de ontruiming van een oude sportschool in Arnhem, die door krakers wordt bezet, zijn 12 mensen gearresteerd. De ME is ingezet nadat ze na meerdere waarschuwingen niet wilden vertrekken. Volgens de politie zitten er nog steeds mensen in het gebouw. De krakers bezetten de sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en geplande nieuwbouw in de wijk. Het gaat de laatste tijd veel over laagwater, maar ook hoogwater is een groot probleem voor ons land door de stijgende zeespiegel en steeds extremer weer. En daarom komt er nu bij de afsluitdijk een megagemaal, een grote pomp die het water laag moet houden. Dat gemaal kan elke 9 seconden een heel Olympisch zwembad wegpompen. Dat heeft Omroep Friesland uitgerekend. En Oranje is op het nippertje ontsnapt aan een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League vanavond. Al snel stonden ze 2-0 achter, maar ze knokten terug en Reinders maakte in de 89e minuut de gelijkmaker. Daardoor blijft bondscoach Xavi ook na deze wedstrijd ongeslagen met Oranje. En dan het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten kans op mist. Die lost morgen geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon. En het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
7: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeis. Hebben we nog een flitser op de A4 vanaf Delft richting Den Haag. Bij Den Haag zelf 47.0. De A6 dan richting Muidenberg bij Lelystad 62.3. En ook op de A7 richting Bolsward staan ze op je snelheid controleren bij 108.0. Aan de A13 Rijswijk Rotterdam bij Den Haag 5.9. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16.2. De A50 richting Os bij Schaik opgepast op je snelheid bij 136.2. En ook op de A67 richting de Belgische grens bij Veldhoven opgepast daar bij 17.8. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
4: 538. De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 5.
9: Zie je.
8: Weet jij al wie het is?
4: Speel mee

zomers muziek van de Bouwers op 538. Je hoorde Magnetic. Zo, goeienacht. Kilian vanuit hier. Van harte welkom in de 538 op deze vrijdag. Een speciale dag vandaag. Vandaag is het namelijk World Smile Day. De dag waarop het de bedoeling is dat je iets moet doen waardoor de ander moet lachen. Compliment geven, iets aardig doen, iemand verrassen, een goede grap maken of zo, weet je wel. Ik vind het eigenlijk wel een mooi initiatief. Moeten we vaker doen in de wereld, toch een beetje vrolijkheid brengen. Dus ik dacht, weet je, ik begin maar gelijk vandaag. Ik liep net langs de beveiliger. Prachtige snor, echt zo'n snor waarvan je denkt, hier is de aandacht aan besteed, weet je wel. Dus ik denk, maak even een compliment over die snor. Maar Anna vond dat niet heel leuk. Nee. En mocht ik er volgende week niet meer zijn, dan weet je in ieder geval hier waardoor het komt. Ik denk dat de HR nog wel achter me aankomt. Het is 538 met zometeen de nieuwe muziek van Director Justin Timberlake.

Justin Timberlake bij 538. Je hoorde Can't Stop the Feeling. Hey, applaus geven, juichen of misschien gewoon netjes dankjewel zeggen. Dat zijn denk ik een paar simpele manieren waarop je blijk van waardering kan tonen voor iets. En over de hele wereld zijn hier allerlei tradities voor. Hè. Ze gooien Italianen geld naar artiesten wanneer ze blij zijn met het optreden dat ze hebben gezien. In India en Pakistan moet je echt bukken voor de bounty. Want dan gooien ze namelijk graag met snoep als ze heel blij zijn. En Justin Timberlake, die net op 5 werd hoorde, die heeft nog een hele gekke manier om te laten zien dat hij heel blij is en iemand graag een compliment wil geven. Hij was namelijk een keer zo onder de indruk van een optreden van zijn zingende collega Adele, dat hij haar in het gezicht wilde slaan. Ja, Adele wist hem kennelijk zo te raken dat hij dat graag terug wou geven. Je hoorde Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling bij 538 met zometeen Snap. En hier is nieuwe muziek van Direk.

0: Snap en 538, je hoorde The Power.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, vrijdagnacht. Het weekend staat echt voor de deur te rammen. Maar we gaan nog even één keer testen hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van vannacht oplossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 2 plus 2? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. 2 plus 2, heb je het antwoord goed? Kan het maar zo zijn dat je zometeen er vandoor gaat met het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 2?

hoeveel is 2 plus 2? Je kunt het antwoord nu doorappen via de gratis app van 538. Hebben het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, kan het maar zo zijn dat je er vandoor gaat met het 538 slaapmasker. Dus kom maar door.

0: Dennis van Flair bij 538. Je hoort het door het oog van de nacht. Dennis, goeie nacht.
1: Goeienacht.
0: Hoeveel is 2 plus 2?
1: 4 volgens mij.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Ja, dit was een moeilijke, hè Dennis?
1: Die was heel lastig.
0: Dat snap ik, ja. Hey Dennis, jij bent bode bij de gemeente, hoorde ik net.
1: Dat klopt.
0: Wat houdt het precies in? Wat moet je doen?
1: Nou ja, je bent een soort gastheer voor het gemeentehuis, van het gemeentehuis. Je bent een soort huismeester. Je bent supportive voor de medewerkers van het gemeentehuis.
0: Oké, is dat wel eens. Ik zie wel eens als ik aan debatten kijk in de Tweede Kamer, zie ik wel eens van die mensen in pakken die dan bijvoorbeeld kopjes thee brengen en dingen printen en dat soort dingen. Is dat een beetje wat jij doet, maar dan voor de gemeente?
1: Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Tijdens raadsvergaderingen bijvoorbeeld.
0: Nou, lekker. En donderdagavond zijn vaak de raadsvergaderingen, toch?
1: Inderdaad, dat heb je heel goed.
0: Ja, dus jij bent net klaar met werken.
1: Ik ben inderdaad net klaar met werken.
0: Maar dat kan soms wel eens tot in de late uurtjes doorgaan, heb ik gehoord. Hoe komt dat?
1: Ja. Nou, dat komt meestal door de borrel die nog daarna komt. Na de vergadering.
0: Ah, ja, ik dacht, hier moet een addertje onder het gras zitten. Ambtenaren gaan meestal om 5 uur naar huis. Maar als er te zuipen is, dan zijn ze er wel, hè?
1: Ja, en als er nog wat borrelhapjes zijn, dan zeker zijn ze van de partij.
0: Hoe laat is het vanavond geworden?
1: De vergadering was tot 9:30, maar de borrel liep wel tot bijna 11:30.
0: Ah ja, uiteraard. Lekker zeg. Hey, en schaar je dan ook een beetje onder de ambtenaren, Dennis?
1: Nou, nee, niet zo hoor. Nee. Ik hou me wel een beetje afzijdig bij de borrel, want ik ben toch nog steeds aan het werk.
0: Ah, ja.
1: En mag nog wel een bitterbal pakken of wat dan ook.
0: Dat nog wel. Zeker. Nou, gelukkig maar. Hey, en je bent dus niet helemaal ambtenaar, dus vanmorgen gewoon weer aan de slag?
1: Nee, zeker niet. Morgen is gewoon weekend.
0: Lekker. Dennis, we gaan even testen hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd. Daarin moet je al die hoofdrekensommen oplossen. En de bedoeling is dat je dat natuurlijk zo snel en zo goed mogelijk doet.
1: Oké, ga mijn best doen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Daar ga je. Wat is 15 plus 9?
1: 24.
0: 8 keer 6?
1: 48.
0: 40 delen door 5?
1: 8.
0: 27 min 8?
1: 19.
0: 12 plus 11.
1: 23.
0: 7 keer 4.
1: 28.
0: 31 min 14.
1: 17.
0: 16 plus 7.
1: 23.
0: 6 keer 3.
1: 18.
0: 29 min 9.
1: 20.
0: 13 plus 10.
1: 23.
0: Wauw! Nou Dennis. Mocht je ooit klaar zijn in het ambtenarenvak, kun je gewoon gaan voor rekendocent, denk ik. Ging het goed, zegt hij. 30 seconden.
1: Overwegen.
0: 11 vragen goed.
1: Ja, leuk.
0: Ja, ik ben altijd gewend dat ambtenaren een beetje de kantjes ervan aflopen, maar dat doe jij niet vannacht.
1: Nee. Overrekenen was altijd wel mijn ding.
0: Nou, lekker jongen. Hey, het 538 slaapmasker komt hiermee jouw kant op.
1: Nou, fantastisch, dankjewel.
0: En alvast een heel fijn weekend, hè?
1: Ja, dat is nu ingegaan bij deze.
0: Lekker jongen, geniet ervan.
1: Super bedankt, hè. En fijne avond, fijne uitzending.
0: 538 met Web New Project nu.

0: Jouw hits hoor je op 538. Douwe Bob, note to self.
1: Jouw hits, jouw 538.

538, oftewel de mooiste vrouw van de wereld. Je hoorde Love Again natuurlijk hier in de 538. Goedenacht, Kilian van Luijten hier. Hoe ga je? Ja, zit je er lekker in zo vlak voor het weekend? Zit er echt een stroop in de klok en ben je maar niet vooruit te branden? 538 is bij je met de beste hits. Zometeen Calvin Harris, ook Walk the Moon komt eraan. En hier is DJ Gosha. Dit is Michiko.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Butler. De oorzaak van de grote brand in een natuurgebied in Limburg afgelopen zomer blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer. Wel weten ze zeker dat het vuur niet begon met werkzaamheden, ontplofte oorlogsresten of achtergebleven afval. Door de brand ging veel natuur verloren. Het duurde dagen voordat het geblust was. Ruim 400 scholen in Frankrijk blijven vrijdag dicht, dat zegt de onderwijsminister daar. Deze week zijn door het hele land protesten van scholieren en studenten zo uit de hand gelopen dat scholen in brand zijn gevlogen of zijn vernield. En in Marseille is zelfs een schoolhoofd met benzine overgoten. Ze protesteren tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. Inmiddels zijn al meer dan 2500 mensen aangehouden. Christa Pike ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na haar mislukte executie en ze krijgt levensreddende zorg. De veroordeelde moordenaar kreeg gisteren de dodelijke injectie, maar dat ging niet zoals gepland. Ze bleef namelijk maar ademen. Pike vermoordde eind vorige eeuw op 18-jarige leeftijd een 19-jarige vrouw samen met haar vriend. En Oranje is op het nippertje ontsnapt aan een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League. Ze kwamen snel achter te staan, maar knokten zich terug en maakten in de 89ste minuut de gelijkmaker. Bondscoach Xavi heeft na afloop zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van zijn spelers. Het werd 2-2 en daarmee blijft Xavi's Oranje tot nu toe wel ongeslagen. En dan het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten kans op mist. Die lost later vandaag geleidelijk op. En dan krijgen we flink wat zon en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer hoor je nog Flitsmeister. Maar nog een flitser op de A4 vanaf Schiedam richting Delft bij Schipluiden. Opgepast daar bij 60.5. De A9 Amstelveen Haarlem bij Amstelveen zelf 28.3. Dan de A12 Maarne-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg. Opgepast op je snelheid bij 74.8. De A29 dan vanaf Dinteloord richting Rotterdam bij 23.2. En dan komt de A30 richting Barneveld staatsje te controleren bij Lunteren 16.2. Dan de A67 vanaf Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven 17.8. Over het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 5.

Calvin Harris bij 538. Je hoorde Satisfy. Ik heb hier twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. De een super kansloos, omdat hij namelijk verzonnen is. De andere iets minder kansloos, omdat hij echt waar is. Maar goed, je hebt er nog steeds niks aan. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, hardlopen met hoge temperaturen zorgt voor een betere conditie. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, de geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van het gras. Eén van de twee is dus verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1, hardlopen met hoge temperaturen zorgt voor een betere conditie? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538 of denk je, nee. Stelling 2 deze nacht is waar, de geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van het gras. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, stelling 1 of ga je toch voor stelling 2? Hoor je nu Shakira bij 538.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Hardlopen met hoge temperaturen zorgt voor een betere conditie. Of denk je dat stelling 2 waar is? De geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van het gras zelf. Aan jou dus de vraag. 1 van de twee is verzonnen, de andere is waar. Welke van de twee is waar? Is het stelling 1? Hardlopen met hoge temperaturen zorgt voor een betere conditie. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of ga je toch voor stelling 2? De geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van het gras zelf. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Welke is waar? Stelling 1? Of ga je toch voor stelling 2? What is

0: De nieuwste van Miley op 538. Je hoort de Best Parades. Twee stellingen heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, hardlopen met hoge temperaturen zorgt voor een betere conditie. En stelling 2 is, de geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van planten. Sander, goeienacht.
1: Ja, goeienacht. Mijn antwoord is dus dat het een SOS-signaal is van het gras.
0: Jij denkt dat, dat stelling 2 waar is, dus de geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van de planten.
1: Zeker, zeker.
0: Nou, daar hebben we dat opgeschreven. Waarom denk je dat?
1: Nou, omdat ik dat eigenlijk vanuit mijn beroep uit het verleden weet. Ik heb veel met tuinieren en zo gedaan. En dan weet je dat, dan weet je dat soort dingen.
0: Ja, maar wat voor werk heb je gedaan dan?
1: Nou, ik heb veel als hovenier gewerkt. Ik heb bij een tuinderij gewerkt. Dus dat
0: maar
1: soort
0: inmiddels
1: dingen.
0: Niet meer?
1: Inmiddels probeer ik wat meer als kunstenaar te doen. Dus dan ben ik wat. Doe wat rustiger aan met dat soort dingen. Maar ik, nog steeds in mijn eigen tuin ben ik druk bezig met dingetjes te kweken en te doen.
0: Wat is nou het goede geheim, Sander, om nou een plant te onderhouden? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb één plant had ik bij mij in huis. Ik heb er echt alles aan gedaan om die in leven te houden. Het heeft 2 weken geduurd.
1: Nou, het geheim is toch dan, denk ik, water geven in dit geval, misschien.
0: Ja, dat heb ik wel gedaan. Okay. Daarom snap ik. Ik weet echt niet wat er is misgegaan. Ik heb dat plantje elke week water gegeven. Nou ja, elke week 2 keer dus maar, want toen was het al hartstikke mis. Maar
1: misschien dat de hoeveelheid wat veel is geweest. Dat kan ook nog, hè. Te veel liefde is ook nooit, is ook weer niet goed, hè.
0: Oké.
1: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde over met relatie. Een beetje doseren.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk moet ik gewoon minder water geven. En heb je verder nog tips?
1: De planten voor potten, wanneer het terug is en dat soort dingen. Misschien dat de hoeveelheid wat veel is geweest. Dat kan ook nog, hè. Te veel liefde is ook nooit, is ook weer niet goed, hè.
0: Oké.
1: Dat is eigenlijk hetzelfde over met relatie. Een beetje doseren.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk moet

0: Nee, maar niet na 2 weken al, hoor.
1: Oh.
0: Dat kan niet.
1: Nou, dan weet ik nog steeds niet wat er is misgegaan.
2: Oké.
1: Sander, jij weet dus zeker, stelling 2 is waar. De geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal voor de planten. Ik heb goed nieuws voor je, jongen. Het is hartstikke goed, natuurlijk.
2: Ja,
1: voor de mensen die niet weten, wanneer gras wordt gemaaid, beschadigen je letterlijk de plantencellen. Het gras reageert daardoor op de allerlei vluchtige stoffen vrij te geven. En dat is dan die typische frisse geur die wij dan weer lekker vinden. Klopt dat een beetje wat ik vertel?
0: Ja, dat is ook een hele fijne geur, vind ik altijd. Ja, klopt.
1: Ja, eigenlijk...
0: Niet voor iedereen, als je allergisch bent voor gras, is wat minder. Maar dan krijg je de loopneus en dat soort dingen, maar goed.
1: Ja, precies. Maar over het algemeen is het een lekkere geur, maar eigenlijk ook heel triest.
0: Ja.
1: Het gras zegt help mij. En wij denken alleen maar, wat lekker, weet je wat, dan doen we volgende week nog een keertje.
0: En als dank gaat het extra hard groeien.
1: Oh, is dat ook zo, ja?
0: Ja, dat ook nog.
1: Dus hoe meer je gras maait, hoe sneller het gaat groeien.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Werkt dat ook met planten? Dus als ik zo meteen die plant zeg maar dan afknippen dat die weer teruggroeit? Of werkt dat niet zo?
0: Je kunt het proberen, ik zou het niet doen.
1: Nou, hij is toch al dood, dus ik kan er iets aan redden lijkt me op die manier, toch?
0: Dat kan
1: ik
0: wel doen.
1: Ja. Sander, het fijne dag slapen als je komt jouw kant op, jongen. Fijne dag nog.
0: Hartstikke goed, bedankt.
1: Hoi, hoi.
0: Doeg.
1: Nou, ik ga toch eens kijken of ik misschien die plant kan afknippen. Fijne dag, met Bruno Mars. Ook de nieuwste Martin Garrix komt eraan. En eerst Ella Langley.

538. Je hoorde I Just Might. Ja, 1,68 is die, hè? Hartstikke klein eigenlijk. Daar baalt hij ook zelf echt behoorlijk van. Heeft vroeger zelfs overwogen om een goede operatie te doen. Uiteindelijk toch maar niet gedaan. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat het ook maar beter voor hem is ook dat hij dat niet heeft gedaan. Want ik zat even naar zijn tourschema te kijken. Natuurlijk, nu zit hij in zijn wereldtour, reist de hele wereld over, zit veel in het vliegtuig. En dan ben ik zelf ook niet mega lang. 1,80 of zo, weet je wel. Maar als ik mezelf zo zie struggelen in dat vliegtuig met al die beenruimte, ben ik denk ik heel blij dat hij dat nooit heeft gedaan. Weet je hoe ik dat trouwens altijd noem? Van die slapende benen in het vliegtuig? Dat noem ik altijd jetlags. Ja, goed. Het niveau gaat beter worden, hoor. En anders, het is bijna weekend, ben je ook weer van me af. Taylor Swift, Robert Master.

Wat een lekkere classic zeg. Je hoorde Robert Miles in de 538 en Children. Hey, goedenacht, Kilian van Luijten hier. Hoe ga je? Verveel je al een beetje? Lijkt er maar geen einde aan deze nacht te komen. Wat houdt je wakker dan vannacht? Ben je een beetje series aan het kijken? Een beetje doelers aan het scrollen op je telefoon of dat soort dingen? Ja, want de vrouw die je nu op 5 jaar gaat horen, die heeft wel een hele bijzondere hobby als ze zich verveelt. Taylor Swift, die gaat namelijk, als ze zich verveelt, afwassen. Ik vind dit dus echt het klassieke voorbeeld dat deze vrouw de realiteit van de wereld echt helemaal kwijt is. Want laten we eerlijk zijn, als je je verveelt en je wordt blij van afwassen, dan ben ik haast geneigd om je gewoon hoogst persoonlijk naar de psycholoog toe te brengen. Taylor Swift, je hoort het nu.

0: die nacht. Je hoorde One Last Time. Nou, zo is het vannacht ook, hè. Nog één keertje werken, want helaas, die hypotheek betaalt zichzelf niet. Tenzij je koffer 5 opent, de stemmenjacht. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Maar eerst richting het...
1: weekend!
0: Met nu Teddy Swims.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Butler. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Of er iemand gewond is geraakt is nog niet bekend. Op dit moment woedt de brand in twee delen van het gebouw, weet Omroep Flevoland. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere drie delen. En dan naar een andere brand die van afgelopen zomer in een natuurgebied in Limburg. De oorzaak daarvan die blijft onduidelijk, dat staat in een nieuw rapport van de brandweer. Wel weten ze zeker dat het vuur niet begon met werkzaamheden, ontplofte oorlogsresten of achtergelaten afval. Door de brand ging veel natuur verloren. Het duurde dagen voordat het vuur geblust was. Ruim 400 scholen in Frankrijk blijven vrijdag dicht, dat zegt de onderwijsminister daar. Deze week zijn door het hele land protesten van scholieren en studenten zo uit de hand gelopen dat scholen in brand zijn gevlogen of zijn vernield. In Marseille is zelfs een schoolhoofd met benzine overgoten. Ze protesteren daar tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. Inmiddels zijn al meer dan 2500 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi steekt hand in eigen boezem. Hij heeft na de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje. Hij noemde het een goed leermoment voor hem en zijn team. Het werd uiteindelijk 2-2, dus een nederlaag bleef ze wel gespaard. Dan het weer, vannacht vooral in het noorden en oosten kans op mist. Die lost later vandaag geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je nog flitsmeister. Maar nog een flits op de A4 vanaf Delft richting Den Haag. Bij Den Haag zelf 47.0. De A9 Amstelveen Haarlem bij Amstelveen 28.3. Ook op de A13 vanaf Rijswijk richting Rotterdam staat ze te controleren bij Den Haag 5.9. Dan de A30 Ede Barneveld bij Lunteren 16.2. De A50 Arnhem-Os bij Wolfhezen 156.6. En de A67 richting de Belgische grens bij Veldhoven opgepast bij 17.8. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 5.
4: Zielig.
3: Weet jij al wie het is?
2: Speel mee